0: Het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Trot af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat de radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken, bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
1: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïense media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïense president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden.

0: was de binnenkomer in 1978 voor deze Zuid-Afrikaanse meiden van Cloud Substitute. Ook bij ons in Nederland groot succes en een flink aantal hits achter elkaar. En dat een paar jaar en dan houdt het op. Dat is wel vaker zo met groepen, maar ook met zangers en zangeressen. Dat was geen blijvertje, maar wel even leuk om die herinnering op te halen met deze grote hit. Substitute van Cloud. Goedemorgen Anne.
1: Hey, goedemorgen Bob.
2: Hallo. Nou,
0: zullen er al mensen wakker zijn, denk je? Het is maandagochtend.
1: 6 over 6.
0: Het weekend weer achter de kiezen. Ja. En we gaan er weer voor, toch?
1: Ja, kijk. Ik hoop dat de meesten nog op één oor liggen. Maar als je dit hoort en wakker bent, een hele goede morgen.
0: We gaan ervoor met Utrecht is wakker. En een nieuwe werkweek is gestart. Voor degenen die moeten werken en die mogen werken. Niet te vergeten om dat er eventjes te benadrukken. Ja, met allerlei onderwerpen natuurlijk. In alle programma's die we deze week weer gaan starten. Dit is Utrecht is wakker. Met nieuws, weer, verkeer. Fijne onderwerpen. Ja? Gezelligheid, ja. Oh. We gaan nog een beetje wakker worden, maar tuurlijk is het gezellig. Het is altijd gezellig. Tot 9 uur. Utrecht is wakker. En diverse onderwerpen. We hebben het onder andere wel over water. Ja. Drinkwater.
1: Drinkwater, dat we er zuinig mee moeten zijn. Dat is de oproep van drinkwaterbedrijf Vitens. Waarom? Dat hoor je om 7:15.
0: Precies. Ik zag op de televisie al campagnes van de landelijke overheid ook om minder drinkwater te gaan gebruiken. Met douchen en zo.
1: Dat is een ding hoor.
0: Een van de punten bijvoorbeeld. Nou, dat is een van de onderwerpen voor morgen. En we betrekken iedereen erbij, ook via Facebook. En hebben we al even een vraag hierover gesteld. Maar goed, wie heb je erop gekeken? Dat is mooi. En anders dan ga je dat zometeen misschien wel even doen. Lekkere muziek hebben we ook. Dus los van de gezelligheid en de gezellige muziek. Kid Creole en de Coconuts. Nu bijvoorbeeld.

0: Lopez. En gewonnen hoor, ja hoor, If I Had a Hammer. En daar was hij dan. Het is 14 over 6. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht op deze maandag de 6e juli. En ik zei het net al, we hebben ook een vraag voor iedereen die, nou, die het leuk vindt om die vraag te beantwoorden. En het gaat ook eigenlijk iedereen aan. Dus ik denk dat het heel breed opgezet is vandaag.
1: Ja, hoe zuinig ben jij met drinkwater? En heb je wellicht slimme bespaartips? Nou, we zijn benieuwd. We vragen je dat vandaag omdat waterbedrijf Vitens ons oproept om extra zuinig te doen met drinkwater bij warm bier. Ja, dat is niet voor niets. Er komen steeds meer mensen bij in Nederland. Die moeten allemaal drinkwater. Die hebben dat allemaal nodig. En het wordt ook steeds warmer natuurlijk. Dus ja, we hebben ook meer behoefte aan verkoeling of meer drinken. Dus ja, dat blijft een probleem. En hoe groot dat drinkwatertekort, als het drinkwatertekort dan komt, is, dat weten we nog niet natuurlijk. Dat is een zaak voor de toekomst. Maar daar gaan we met Vitens over spreken om 7:15 vandaag in de uitzending.
0: Zeker, gaan we doen. En ik vind het, als ik in het buitenland ben, bijvoorbeeld in een land als Spanje, daar is het heel normaal dat je drinkwater koopt. Zeg maar, het water wat uit de kraan komt is gechloreerd. Er zit een beetje chlor in om het schoon te houden. Prima, je kunt het drinken. Ik vind dat nooit zo lekker. Je kunt wel je tanden poetsen, dat vind ik allemaal wel prima. Maar en douchen natuurlijk, kan er ook mee. Ja. Maar dat is geen leidingwater, zoals wij dat kennen. En ik vind het eigenlijk wel een goede zaak dat je een apart systeem hebt. Voor douchen, denk ik dan zo. En dat je gewoon je water koopt. Aan de andere kant kost dat weer meer geld. Dus het is altijd toch wel weer even duurder dan dat je water aan de kraan kunt.
1: Ja, goed dat je dit zegt inderdaad. Op vakantie altijd die flessen water en zo.
0: Ja, omdat je dan schoon water drinkt.
1: Ja. Maar ja, goed, het kost dan wel weer meer. En het is misschien ook meer gedoe. Of zoals je water op is, kun je niet drinken thuis. Irritant. Maar goed, dit is natuurlijk ook niet handig.
0: Je moet wel zorgen voor een voorraadje water. Maar meestal koop je dat in de supermarkt in het buitenland. Bijvoorbeeld dus in Spanje koop je dat in flessen.
1: Ja.
0: Of in hele grote jerrycans eigenlijk. Van 5 liter of 8 liter. Ja. Dus als je gewoon een goede voorraad hebt, is prima. Maar goed, wij zijn in Nederland natuurlijk al heel erg lang gewend dat het water dat uit de kraan komt, dat je dat gewoon kunt drinken. Ja. En we hebben in de meeste huishoudens in ieder geval geen mogelijkheid om een apart systeem te hebben. Ja, sommigen hebben dat voor regenwater en zo.
1: Oh ja.
0: Ik vind het nog veel erger eigenlijk dat je de wc doorspoelt met drinkwater.
1: Ja, dat is toch eigenlijk belachelijk.
0: Ja, als je onder de douche staat, kun je nog een beetje water naar binnen krijgen in je mond. Vind je wel lekker, maar
1: ja, doe ook wel. Nee, misschien kunnen we dat vragen aan Vitens. Van hoe kan het eigenlijk dat we daar niet besparen om drinkwater?
0: Nou, als
1: we
0: daar eerder maar mee begonnen. Dus met de aanleg ook in nieuwe woningen. En er zijn ongetwijfeld woningen waar het al wel gebeurd is. Maar dat we dat niet gewoon 40, 50 jaar geleden moeten doen.
1: Ja. Nou, genoeg vragen in ieder geval voor straks als we ze spreken. Voor jou willen we weten hoe zuinig jij bent met drinkwater op dit moment. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En een heel ander onderwerp. Wat staat er op de voorkanten van de kranten? Gaan we zo meteen voor je bekijken. Hier in Utrecht is wakker.
2: De

0: zijn de Spinners, voorheen de Detroit Spinners. Maar ze komen daar nog altijd wel vandaan. De afkomst kun je niet verloochenen. Dus de Detroit Spinners zijn veel grote hits ook bij ons in Nederland gehad. En dit vonden we ook leuk. Stupid, I love you for a long time. Ja, dat is een mooi excuus, zeg ik dan.
1: Ja.
0: 8 minuten voor 6:30 geworden. Diverse kranten heb jij voor je, heb ik voor me. Volkskrant, Telegraaf en Trouw. Dan heb jij het AD. En mag ik dan van jou? Oh nee, dat is een soort kwartet wat we doen. Je hebt er nog eentje natuurlijk.
1: Het NRC. Zal ik daarmee beginnen?
0: Start maar.
1: Yes, het grote verhaal om het NRC. Op de voorkant vandaag is het coronabeleid. Coronapas remde de vaccinatiegraad. Ja, in de parlementaire enquête Corona staat deze week het coronatoegangsbewijs centraal. De in 2021 ingevoerde maatregel was vanaf het begin al omstreden. Mensen voelden zich echt uit de maatschappij gedrukt. Ja, slechts 3% van de niet-gevaccineerden steunde de invoering toen van de coronapas. Ja, het concept was opeens. Je hebt alleen toegang tot iets op basis van je status. Dat zegt een arts infectieziektebestrijding van de GGD-regio Utrecht. Ja, mensen die zich niet lieten vaccineren voelden zich daardoor echt uit de maatschappij gedrukt. Dus zo hebben ze dat ervaren. Je krijgt een stempel opgedrukt, als het ware. Ja, het was destijds natuurlijk met een goed doel, schrijft het RIVM, dat al in november 2021 constateerde dat de coronapas, ja, het vertrouwen van mensen in de overheid had verminderd. Maar ja, goed, het heeft toen wel geholpen om in ieder geval toegang te krijgen tot horeca en dergelijke. Maar dit is wel de conclusie van de evaluatie.
0: Ja. Dus lijkt ook aan de ene kant ver weg. Aan de andere kant, ja, bedoel, het begon voor ons in 20 en in 22 was het dan zo goed als klaar. Wel een rare periode. Dat is best wel kort geleden eigenlijk, als je erover nadenkt.
1: Gek, hè? Ja, ja, zeker. Ik denk er nog wel eens over nadenken van, goh.
0: Heb jij je toen laten vaccineren of niet?
1: Ja.
0: Ja, ik ook. Ja. Maar wat je aan het begin zegt, is wel waar. Mensen die niet zich wilden vaccineren, omdat ze daar bezwaren tegen hadden, omdat ze de twijfel erover hadden. Ja. Daar kon ik me wel een voorstelling bij maken, moet ik je zeggen. Maar die werden wel gezien als corona-gekkie, zeg maar. Dat je dat niet doet. Maar als je gegronde bezwaren hebt om het niet te doen. Maar Nederland was ook zoekende natuurlijk in het algemeen. Want je had ook de regering. Ik bedoel, het was compleet onduidelijk. En dan hadden we weer een briefing op tv. Dat je dacht van ja, oké, het zal wel.
1: Persconferentie.
0: Bijna niemand had dit meegemaakt. Niet in deze vorm, zeg maar. Er waren epidemieën geweest. En in Nederland ook wel wat uitbraken natuurlijk. Maar zoals dit was heel uniek voor de eerst dus dat we dat meemaakten.
1: Nou, inderdaad staat nog een verhaal op de NRC over Down the Rabbit Hole. Dat is een festival dat dit weekend gaande is. Sowieso het festivalseizoen in Nederland.
0: Is het al afgelopen of niet dan? Weekend is voorbij.
1: Het is nog even bezig.
0: Ja?
1: Het is nu 6:30 ochtends.
0: Ja, ik weet niet. Wij stopt dat, maar gaat dat nog even door dan?
1: Ja, vandaag. En de meesten gaan vandaag ook weer weg van de camping af.
0: Oh ja.
1: 12 middags of zo.
0: Oh ja, zo gaat dat, ja. Maar dat is een muziekfestijn of zo?
1: Ja, veel artiesten zoals Little Sims.
0: Zeg maar
1: en niks. Florence and the Machine.
0: Die ken ik wel.
1: Ja, Dog Days Erover, goed nummer. Zag ik al wat filmpjes voorbij komen van gisteren. Die hebben het enorm naar hun zin gehad.
0: Oh ja. Ja. Nou, het festivalseizoen is al een tijdje geleden losgebarst. En het was wel weer goed weer, volgens mij.
1: Zo.
0: De temperatuur die wel goed
1: gelukkig had, hoor.
0: Uithouden, ja. Nog even dan de andere kranten. En ik heb de Volkskrant voor me. En daarin helaas de verschrikkingen van wat er is gebeurd in Venezuela. Die aardbevingen. Nergens is de geur van de dood sterker dan hier. Zo kopt de Volkskrant vanmorgen. Zo'n anderhalve week na die aardbevingen zoeken vrijwilligers nog steeds in de Venezolaanse stad La Guaira nog altijd naar die overlevenden tussen het puin van de ingestorte flats. En je ziet daar die flats. Het is echt extreem. 12 verdiepingen waren ze hoog. En daar liggen nog allemaal mensen onder.
1: Oh.
0: Schrikkelijk. De geur van de dood, zei ik dus al, is overweldigend. En de overheidshulp is volledig afwezig. Ongelooflijk. Maar toch is er hoop, ziet de verslaggever die het verhaal heeft opgetekend van de Volkskrant in de krant. Marjolein van der Water. Bijvoorbeeld dat er 2 meisjes gevonden zijn. En dat wordt dan heel fluisterend gesteld. Want ja, dat is dan wel goed nieuws tussen al die doden in. Naar hoor.
1: Poeh. Gaan we even naar het AD Utrechts Nieuwsblad. Die hebben een groot verhaal over dat het kabinet een nieuw soort huisvesting voor ouderen wil. Wonen met gemeenschappelijke ruimte en permanente zorg.
0: Mm-hmm.
1: Het kabinet steekt 420 miljoen euro extra in de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen. Want het aantal ouderen dat wil verhuizen neemt snel toe, maar ze kunnen nu nergens terecht. Meer daarover in die krant en ook een groot verhaal met een foto van Marjan Berk.
0: Ja, nou, die is overleden.
1: Die is overleden, 93 geworden, geboren in Zeist overigens. Ja, dat heeft de familie bekendgemaakt via haar uitgeverij. Bekend van romans, verhalen en series voor radio en televisie.
0: Zeker, echt wel een grootheid op dat gebied ook. Ja. Nog even terug naar de woningen voor ouderen. Dat betekent ook dat de hypotheekregels aangepast zouden moeten worden voor ouderen. Zo schrijft Trouw daarover vanmorgen. Ja. Het moet namelijk voor senioren aantrekkelijker worden om te verhuizen naar een andere koopwoning. Ze moeten onder meer makkelijker een financiering krijgen. Dus speciaal voor ouderen, die moeten worden geholpen om daarmee ook de starters aan een woning te helpen. Want ja, als die woningen van de ouderen tussen aanhalingstekens vrijkomt, dan kunnen starters daar misschien in of kunnen doorschuiven. Er moet echt wat gedaan worden. Er wordt ook duidelijk geschreven dat de overheid nogal een falend beleid heeft en dat de overheid in elk geval moet gaan ingrijpen om te zorgen dat iedereen, nou ja, iedereen maak ik er dan maar van, maar dat zoveel mogelijk mensen aan een woning worden geholpen. Ja. Zowel jong als oud. Dus ook die hypotheekregels, en dat heeft onder andere te maken met als je met pensioen bent of gaat, dat je zoveel jaar tot je pensioen bent, dat je maar een kleine financiering krijgt. Terwijl bijvoorbeeld je huis, en ik heb dezelfde ervaring, best wel veel overwaarde heeft, ofwel zo goed als afbetaald is, maar je krijgt toch niet een hypotheek die je dan nodig hebt om door te stappen. En dat is gek, omdat je namelijk een te lage uitkering hebt op het moment dat je een pensioenuitkering krijgt. Of je pensioen krijgt en een AOW-uitkering. Of dat je het al hebt, dan zeggen ze ja, maar u krijgt maar dat in de maand. Dus ook al heb je, noem maar een bedrag van 500.000 euro beschikbaar. Want als je eigen geld, dan zeggen ze toch. Ja, nee, maar dat kun je misschien niet betalen, dus dan krijg je het niet. Dus ja, die regels, dat is de wetgeving. Hè? Die wetgeving moet worden veranderd. Dat is wat nu ook gesteld wordt in het verhaal opgetekend. In Trouw vanmorgen. Ja, het idioot eigenlijk, als je erover nadenkt. Dus werk aan de winkel, zeggen we dan.
1: Ja, dat
0: wel. Zijn we er doorheen?
1: We zijn er doorheen. Dat was het voor nu.
0: Ja. Nou, een verwoestende vuurgolf. Nog even de voorpagina van de Telegraaf. Het gaat over die branden in Zuid-Frankrijk natuurlijk. Dus. En aan de Costa Brava. Het is eigenlijk elk jaar zo. Het is extreem. En er moeten veel mensen hun appartement of in elk geval hun caravan verlaten of hun huisje. En er worden nu op dit moment volgens mij heel wat mensen geëvacueerd uit dat gebied, die er gewoon wonen ook. Dus nare zaken, maar dat blijven we ook volgen in het nieuws hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws uit binnen- en buitenland dan wel gesteld.

Uit de jaren 60 deze van The Searchers and Sweets for My Sweet. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 6:55 geworden. Vanochtend drijft er veel bewolking over en vrij veel ook, laat Griet alvast even weten. Vanmiddag komt de zon er wel vaker bij. Blijft overigens wel droog in Midden-Nederland. En met een opstekend westelijk briesje wordt het vanmiddag toch weer zo'n 25 graden Celsius. Alvast het vooruitzicht voor de middag. En niet te vergeten, zometeen Griet dan bij ons. En het weer voor Midden-Nederland uitgebreider toegelicht. En dan verkeersinformatie. Het gaat over één filemelding voor dit moment. En dat is op de A2 vanuit Den Bosch richting Utrecht. Je doet tussen knooppunt Deil en afrit Evelingen ongeveer een minuut of 5 à 10 langer over je reis. In de richting dus van Utrecht. En over richting gesproken, waar zal Robert-Jan heen gaan? Haal hem zo meteen bij ons in de uitzending. In Utrecht is wakker. Willen we natuurlijk weten waar hij vandaag verslag van gaat doen. En dus waar vandaan.

0: leuke muziek van de Stylistics. I can give you anything but my love. 5 minuten over 7. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wij willen hem heel graag horen, hè?
1: Oh ja.
0: Robert-Jan Boy, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hallo.
0: En je bent in de reportagewagen. Je bent onderweg naar het onderwerp vandaag. Dan willen we weten wat dat is en waar je naartoe gaat, niet te vergeten.
2: Ja, ik ben onderweg naar Bart Voskamp. Koersdirecteur, de kennen we van Veenendaal. De wielerklassieker die onlangs is gehouden. Maar ja, we willen wel even wat meer van hem weten. Want waarom? We hebben dit weekend volop gezien natuurlijk. De Tour de France is begonnen. 2 schitterende etappes. Vandaag trekken ze Frankrijk in. Laatste gedeelte zonder publiek vanwege bosbranden. Het is daar heet, et cetera. Daar valt van alles over te vertellen. En Bart Voskamp kan nog meer verhalen vertellen. Want hij is oud-prof. En heeft een aantal keren ook de Tour de France gereden. Sterker nog, hij heeft een etappe gewonnen in 1996. Dus we gaan herinneringen met hem ophalen aan die tijd. Ja. Misschien heeft hij nog wel oud materiaal in huis. Een oude fiets of zo. Ja, hij heeft gereden met mannen als Ries, het Zabel, Virank, Ulrich, Indurain, niet te vergeten. Vijfmalige toerwinnaar. We praten ook over de jaren 90 natuurlijk. De tijden van EPO, ook dat kan genoemd worden. Voskamp heeft gezegd dat hij het ook heeft gebruikt. Heeft hij in 2014 gezegd, naast al die andere bekentenissen die we die tijd hoorden. Ja, goed, wat voor sporen heeft dat nagelaten? En hoe kijkt hij natuurlijk naar de wielersport, hoe die nu is? Want er hebben sinds die tijd natuurlijk nogal wat ontwikkelingen plaatsgevonden. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, wat is toch de magie van dat wielrennen? Want het brengt nu alweer veel teweeg. In binnen- en buitenland.
0: Het is koren op je...
2: In het heelal.
0: In het heelal.
1: Oh ja.
0: Het is koren op jouw molen natuurlijk. Hè? Want wielrennen is natuurlijk fantastisch voor jou. Hè? Dat is dé sport volgens mij. Nou, schaatsen vind je ook superleuk, toch?
2: Ja, er zijn diverse mooie sporten. Maar wielrennen, dat wordt wel vaker gezegd. Je bent onderweg. Je kunt de wielrenners bijna aanraken natuurlijk.
0: Ja, dat is
2: en er
0: niet
2: gebeurt
0: goed,
2: van alles tijdens zo'n etappe. Het is werkelijk als het leven. Het is niet iets tussen kurken of op een veld bijvoorbeeld. Hè, op een voetbalveld bijvoorbeeld. Kan ook leuk zijn. Maar in ieder geval, het wielrennen gaat dwars door het leven heen.
0: Ja,
2: met alles wat eraan vastzit. Maar laat die nu op de zaken vooruit lopen. Ik start weer de motoren. Want ik moet eventjes verder, Bob. Okay. Achterop de motor natuurlijk, dat begrijp je.
0: Omdat jij
2: a bientôt.
0: A bientôt. Wel, tot zometeen dan. Want dat lijkt me veel beter. In Utrecht is wakker. Ga jij langs bij Bart Voskamp, de oud wielrenner. En niet te vergeten wat hij allemaal gedaan heeft. Dat

Leo, love on me. Het is echt zo'n meezinger. Bijvoorbeeld onder de douche. Ja, dat kun je doen natuurlijk. Maar ja, dan ben je 3 minuten aan het douchen. Is misschien wel niet zo verkeerd. Maar als je nou 2 of 3 nummers achter

0: Vitens roept ons op om extra zuinig te zijn met het water bij warm weer. Want er komen steeds meer mensen bij in ons land en het wordt steeds warmer. Dus reden omdat er steeds meer drinkwater gebruikt wordt.
1: Ja, maar het eerste wat je zegt is dat er steeds meer mensen komen. Ja, iedereen wil drinken natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan. Dus daar begint het dan mee.
0: Precies.
1: Dat je een beetje zuinig om moet doen. De kraan niet zomaar laat lopen. Dat is op zich ook logisch, denk ik dan toch?
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel een campagne dat we ons bewust worden van het feit dat we gewoon het leidingwater gebruiken voor allerlei dingen. En,
0: ja, wat je net zei, ook de wc doorspoelen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat vind ik ook zo.
1: Ik weet niet, bij jou thuis gebeurt het ook toch? Je hebt niet een apart watersysteem, neem ik aan.
0: Nee. Ja, hoe werkt het dan? Ik heb een Sanibroyeur thuis.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Hoe is dat dan? Oh, dat weet ik ook niet.
1: Zeg me niks. Dat is een naam, een merknaam trouwens.
0: Ja, zo eentje. Ja, god, ik weet het ook allemaal niet. Anyway, ik zou echt wel meer kunnen doen met het besparen op drinkwater. Want wat jij net schetste over die douche. Ja, dat ben ik.
1: Hoe lang?
0: Vreselijk.
1: Douche jij?
0: Ja, te lang.
1: Ja, wat is te lang?
0: Ik bedoel,
1: 10 minuten. Oh ja, maar is wel lekker.
0: Ja, ik vind het zo'n ontspanning moment. Dan sta je daar en haar zo. En dan, ja, het is niet goed, maar goed.
1: Je kunt ook afgeleid zijn, hè? Dat als je lang onder de douche staat en je luistert naar muziek, wat ik net zeg. Dan denk je, oh, nog even een plaatje.
0: Lekker zingen,
1: nog een plaatje.
0: Ja.
1: Ik sta op een gegeven moment 12 minuten onder de douche, weet je wel. Ik heb het ook wel gehad natuurlijk, dat ik even lekker sta te douchen. Maar douche jij dan altijd met muziek aan?
0: Ja, dat is ook precies wat je zegt, mijn valkuil. Want ik denk, nu komt dat lied. Ja, wil ik nog heel even staan.
1: Ja?
0: Oh ja, leuk, ga ik zingen nog
1: even. En dan zeep je jezelf nog een keer.
0: Ja, of was nog een keer. En maskers en alles.
1: Oh ja, dat doe ik nooit hoor. Dat doe je allemaal onder de douche, of niet?
0: Die hele schoonheidsspecialist ding komt naar boven, joh, in mij. Ja. Als ik onder de
1: maar dat hoeft dus niet onder de douche, heb ik aan. Dat kun je dus ook gewoon doen in de badkamer voor de spiegel doen. En dan kun je ook meezingen, Anne.
0: Precies, ja. Foei. Ja, nee, zo werkt. Ja, ik weet het. Ja, dat is mijn grote zonde.
1: Maar goed, de reacties die hebben we ook al binnengekregen via de app. En op Facebook staan al diverse reacties. Onder andere van Michael, die heeft er zin in volgens mij.
0: Oh ja.
1: Goeiedag, met het water niet te lang douchen en niet te vaak de afwasmachine aandoen.
0: Oh ja, dat is ook zoiets.
1: Volgens mij zijn, denk ik dan, afwasmachines zijn wel redelijk zuinig met water. Dat is natuurlijk een bepaalde afstelling waar je volgens mij weinig aan kunt veranderen. Maar die zijn in de loop van de jaren wel minder gaan verbruiken. Maar goed, goede tip misschien ook wel, want daar vragen we natuurlijk naar. Maar hij zegt, ik was vaak met de hand af en dat vind ik eigenlijk ook prima om te doen.
0: Ja.
1: Ik niet, moet je zeggen. Ik ben blij dat ik een vaatwasser heb. Ja, de ene keer staat hij om de 2-3 dagen te draaien. Afhankelijk van wat je hebt gekookt bijvoorbeeld.
0: Zeker. En ook hoeveel mensen je te eten hebt gehad.
1: Waarom?
0: Dat ding helemaal vol. Nou, zet je hem even aan.
1: Ja. Maar Michael zegt, geniet van je water, gebruik het wel verstandig. Nou, dat is sowieso een
0: mooie slogan.
1: Ja, een prettige maandag. En de groeten van Michael Simonsen uit Nieuwegein vandaag.
0: Zellig. Nou, groeten terug hoor.
1: Ja. Nou, leuke reacties. Er staan er nog veel meer. Dus we gaan in het volgende uur maar eens even kijken naar die vele reacties.
0: Hoe zuinig ben jij met drinkwater? Laat het ons weten. In de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina dus. Radio M Utrecht.
1: En Greta Spannenburg horen we zo meteen. Uitgebreid over het weer voor Midden-Nederland. Eerst Jeroen van de Boom. Ik word

0: En naar Jeroen van der Boom. En de betekenis is het nu hoog tijd om met Griet Thuis even te gaan praten over het weer voor Midden-Nederland. Griet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob en Anne. Hoi.
0: We kunnen nog wel even terug naar het weekend. Ja. Heb je een beetje vermaakt van het weekend trouwens?
1: Ik heb mij prima vermaakt. Ja. Druk bezig geweest.
0: Oké. En qua weer was het ook wel goed. En gisteren was een beetje gezegd door jou ook vrijdag. Er kunnen wel wat buitjes zijn op zondag, met name dus de dag van gisteren. Ik vond het eigenlijk over het algemeen weinig gespetter.
1: Nee, je zag eigenlijk dat vooral over het noorden en het oosten ging. Overijssel en zelfs Gelderland hebben ze af en toe wel eens een paar spetterbuitjes over zich heen gekregen.
0: Ja?
1: En bij ons was het meer wolkenvelden die toch de boventoon voerden. En eigenlijk, het ziet er dan soms wel bewolkt uit. Maar iedereen loopt gewoon nog lekker in korte broek. Want de warmte zit nog overal. En echt koud was het natuurlijk toch niet.
0: Nee, zeker.
1: De afgelopen dagen. We hadden gisteren op de 5e juli hadden we zo'n 1,22 graden. En de dag daarvoor 22 tot 24 graden. Dus die temperaturen waren op orde. Alleen het aandeel zonneschijn was gewoon duidelijk minder dan we wel eens hebben gehad.
0: Minimaal. Pas in de avond was het echt weer een beetje zonnige plekje waar ik was, moet ik je zeggen. Maar dat is vaker zo, hè, dat in de avond de zon er weer bij komt.
1: Ja, je hebt een ritme van een standaard zomerdag. Is zeg maar dat je zonnig begint, dan komen de stapelwolken, die vullen de hele lucht. Dan heb je het een tijdje bewolkt. Dan zakken de stapelwolken aan het eind van de middag weer in en heb je een heldere avond. Dat is een beetje een standaard zomerdag. Maar vaak, dat zie je ook vaker. Net als de wind, die dan 's nachts en 's ochtends vroeg rustig is en dan langzaam begint op te steken. Dat is ook zo'n soort ritme in de windkracht.
0: Ja, precies. Dus de verwachtingen uitspreken van het weer is eigenlijk een simpele zaak. Dat kan iedereen.
1: In wezen wel. Verwachting uitspreken. Maar dan moet hij nog een beetje. De kruk zit hem in of die klopt.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Natuurlijk. Ja, dat is heel belangrijk. Daarom hebben we jou en Margot om dat elke keer weer toe te lichten. Hoe gaan we er vandaag voor staan?
1: Met veel wolkenvelden. Ja, de wind waait uit de westelijke hoek. Een beetje zal die zuidwestelijk zijn. Ik zal eens even kijken. Ja, zuidwest, windkrachtje 3 staat er uit het zuidwesten. Maar in de hogere luchtlagen waait de wind pal uit het west-noordwesten. En vandaar dat de Noordzee toch ook vandaag en morgen een grote rol speelt. Daar ligt vrij veel bewolking boven. En die wolkenvelden die worden over ons heen gedrukt. De wind die gaat langzaam draaien. Dat is ook vaak iets op een zomerdag. Eerst zuidwest. Dan gaat hij opsteken, draait hij wat meer naar het westen. Wordt een matige en wat vlagerige westelijke wind. Met wolkenvelden, met bij tijden ook wat zon. Ik denk dat met name in de loop van de middag vanuit het zuidwesten de zon er steeds wat beter door gaat komen. En dat er vanochtend lokaal een spatje uit de bewolking zou kunnen vallen. Maar de meeste plekken blijven droog. En waar koersen we dan op af?
0: Nou.
1: Want de temperatuur ligt al best hoog, hè?
0: Ja.
1: 18, 19 graden onder die bewolking. Het is echt een wolkendeken, een dekbed. En vanmiddag is het dan zo'n zomerse 25 graden.
0: Oké, dus er valt nog wel wat temperatuur te winnen, maar het is best wel weer hoog vandaag. Dus.
1: Ja, het is best wel weer hoog en je begint ook best wel mild.
0: Ja.
1: Als het nou helder was geweest, dan was het een stuk koeler geweest.
0: Maar het was het niet.
1: Dat was het niet.
0: Die deken,
1: ja. Als je, het scheelt of je hem overdag hebt of 's nachts. Ja. En als je hem 's nachts hebt, heb je een relatief milde nacht.
0: Goed, bij koersen richting de 25 gaan we vandaag. Ja. Dus op zich een mooie zomerse dag, denk je dan vandaag.
1: Ja, en nog lekker dat, ik denk dat als je weet wat er later van de week en het komend weekend nog aankomt aan zon en warmte, dat mensen die wolkenvelden eigenlijk wel kunnen waarderen.
0: Maak het maar weer spannend. Ik hoor het alweer. We praten in het volgende uur uitgebreid over. Goed?
1: Tot zo.
0: Verwachtingen voor deze week. Tot zo meteen. Griet Thuis Spallenburg, 5 voor 7. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, te luisteren naar. Elke dag van 6 tot 9. Dus het volgende uur is in aantocht. Met nu de BG.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
6: Dit was een uittip.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 7 uur, Levi van Eck met het NOS Journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
9: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Hè. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
8: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
10: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
11: What can the England fans look forward to now?
10: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
8: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dit is Radio M Utrecht. En het tweede uur van Utrecht is wakker. Starten met zojuist het nieuws uit binnen- en buitenland. Wel een fan is dit, hè, van het voetbal. Hè? Die heeft zich helemaal gek geschreeuwd bij de langs de lijn, denk ik.
13: De aanvoerder van Engeland was dat.
12: Dat was de aanvoerder?
13: Ja, dat was Harry Kane. Hij was ook onherkenbaar. Ja, precies. Flink lopen schreeuwen.
12: Ja, precies. Mr. Muppetje. Een beetje eigenlijk, ja.
13: Zoiets, ja.
12: Goed. Marjolein, bij ons binnengekomen in de studio. Je hoorde er al het nieuws uit de regio. Vanaf nu steeds in Utrecht is wakker ook.
13: Ja, ik begin even in Zeist. Want daar zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand in Nijenheim. Op een parkeerplaats brak rond 2:30 brand uit. En die brand sloeg vervolgens over naar nog een paar auto's. En de oorzaak wordt onderzocht. Een automobilist heeft vannacht in Amersfoort een lantaarnpaal uit de grond gereden. Die botsing was flink rond 1 uur vannacht op de Albert Schweitzer Singel. Veel schade daar aan de auto en aan de lantaarnpaal, waardoor de automobilist de macht over het stuur kwijtraakte. Dat is nog niet duidelijk. Een Utrechts park is tijdelijk de woonplek geworden van Poolse arbeidsimmigranten. De Oost-Europeanen verblijven sinds een paar weken in kleine kampeertentjes tussen het kantoor van ProRail en Utrecht Centraal. En dat is toch wel een zorgelijke situatie die in de gaten wordt gehouden door de gemeente. Ook daar meer over zo om 19:30.
12: Tot zometeen dan. En dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A1. Vanuit Apeldoorn in de richting van Amsterdam heb je vertraging tussen Barneveld en Hoevelaken. Een minuutje of 5 extra in elk geval. 5 minuten vertraging ook op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, gemeten tussen Nieuwebrug en Harmelen. Dan de A28. We hebben het over Utrecht richting Amersfoort. Van tussen Soesterberg en Leusden vertraagt het maar liefst een kwartier tot bijna 20 minuten. Dat heeft te maken met een ongeluk. De plek is in de linker rijstrook afgesloten. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort, dus de andere kant op. Dat is tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst 5 minuten extra. En voor de rest rijdt het best goed door. Provinciale wegen wat drukte. N201 heel veel uit Horen en afrit Nederhorstenberg-Loenersloot. Een minuutje of 10 kwartiertjes zo zelfs. En de N226 bijvoorbeeld van Leersum naar Amersfoort tussen Leusden-Zuid en de aansluiting met de A28. 5 à 10 minuten extra. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, we gaan in de hoogste versnelling misschien wel onderweg naar Bart Voskamp vandaag. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. De koersdirecteur van Veenendaal. Die volgt de Tour de France natuurlijk met een aparte blik. De Tour natuurlijk afgelopen weekend gestart. En Bart Voskamp heeft hem zelf ook verschillende keren gereden. Hij heeft zelfs een etappe gewonnen in de jaren 90. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. In de tussentijd is er heel veel gebeurd met het wielrennen. Dus we gaan terugblikken en vooruitkijken. De fiets voert de boventoon.
2: Tot zo, Robert-Jan. Na 7:30 in Utrecht is wakker. En voor die tijd hebben we onder andere nog een gesprek over het drinkwater wat we allemaal gebruiken.
4: Ja, de campagne Not Done moet ons oproepen om zuinig te zijn met drinkwater. Want het wordt steeds warmer. Er komen steeds meer mensen en bedrijven bij in Nederland die allemaal dat water nodig hebben. Ja, waarom? Je zou denken dat Nederland wel genoeg water heeft. Hoe dat zit, dat kunnen we zo meteen vragen om 7:15 aan Nena Kreeft van drinkwaterbedrijf Vitens.
2: En hoeveel drinkwater gebruik je zelf tijdens het douchen? Bijvoorbeeld om de wc door te spoelen. Dat kun je niet in verminderen. Ja, misschien met een klein knopje en een groot knopje in de wc. Dat dan weer wel. Maar voor de rest, ja, hoe lang sta je te douchen? En heb je misschien wel tips voor anderen om water te besparen? Hoe? Ja. Nou, dat willen we graag weten. In de app van RTV Utrecht en
4: Facebook natuurlijk, Radio M Utrecht, kun je ook reageren op de vraag.
2: Kan niet missen, 7:07.

0: vele nummers van zanger Jackie Wilson en Reed Petit. Komt uit 1957 en 30 jaar later in 1987 was het weer razend populair. Misschien nog wel populairder dan 30 jaar daarvoor. Toen we namelijk een videoclip hadden met een klein mannetje dat danste op de muziek van Jackie Wilson's Reed Petit. Geweldig om te zien, stond lang bij ons nummer 1 zelfs in de hitlijsten. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Andere muziek. Dit klinkt je als muziek in de oren. We hebben het er veel over gehad vanmorgen. Drinkwater.
1: Ja, te veel drinkwater gebruiken. Dat is echt not done. Ja, en not done, dat schrijf je dan als N-A-T. Done, het Engelse woord. Zo heet de nieuwe campagne van drinkwaterbedrijf Vitens. Het is een oproep om scherp te zijn op hoeveel drinkwater je gebruikt. Als je bijvoorbeeld doucht, de wc doortrekt of de tuin sproeit deze zomer. Ja, waarom? Je zou denken dat er in Nederland wel genoeg water is. We vragen hoe het zit aan Nena Kreeft van drinkwaterbedrijf Vitens. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo. Hallo.
1: Waarom vragen jullie hier nu aandacht voor? Dreigt er een drinkwatertekort te komen in ons land?
2: Ja, we doen dat eigenlijk iedere zomer. Het verschil is wel dat het nu de hele zomer dat we het ook onder de aandacht brengen. Want wat we zien is dat er ongemerkt best wel veel water gebruikt wordt. Wat ongemerkt gebruikt wordt. Dus bijvoorbeeld, als mensen in handen wassen, laten ze de kraan lopen, of ze gebruiken de kleine knop op grote knop op de wc. En met hele kleine aanpassingen kunnen mensen behoorlijk wat water besparen. Dus vandaar dat we daar nu ook weer deze zomer aandacht voor vragen.
1: Ja, ik lees ook, normaal gebruikt iemand gemiddeld ongeveer 120 liter drinkwater per dag. Jeetje, ja. Dat klinkt ook als een enorme container in mijn beleving.
2: Ja, vooral als je erover nadenkt. Veel mensen gaan natuurlijk straks weer naar het buitenland op vakantie. Daar is het water niet altijd te drinken. Dus als je er dan bij stilstaat of, nou ja, dat je in de supermarché loopt met 120 liter aan flessen, dat is behoorlijk wat. En dat komt gewoon bij ons thuis uit de kraan. Dus dat is natuurlijk ook heel speciaal eigenlijk en heel mooi dat we het in Nederland zo goed voor elkaar hebben. Maar dat willen we eigenlijk ook zo houden. Dus vandaar dat we mensen vragen om zuinig om te gaan met water.
1: Ja. En gebruiken we in Nederland nu meer drinkwater dan we nodig hebben?
2: Ik weet niet of we meer gebruiken dan we nodig hebben. Maar wat we zien is dat met name in de zomer dat het wel gigantisch stijgt. Dus bijvoorbeeld, je noemde net 120 liter per dag. Dat is inderdaad gemiddeld. Maar als je kijkt naar echt warme dagen, dan kan het soms wel tot 150 liter per dag oplopen. Nou, dat is 30 liter extra. En kijk even naar hoeveel inwoners de provincie Utrecht heeft bijvoorbeeld. Dat is aardig wat. En als je dan naar naar ons drinkwatersysteem kijkt, dan op die warme dagen kunnen wij soms niet onze voorraadkelders voldoende bijvullen ten opzichte van het verbruik. Dus vandaar dat we echt wel mensen bewust willen maken van, goh, denk nou eens na, is dat, wat zijn nou kleine handelingen eigenlijk in je gedrag die je kan maken, wat je zelf eigenlijk bijna niet doorhebt, maar waar je wel ontzettend veel drinkwater mee bespaart.
1: Ja. Jullie stelden die vraag over hoe je kunt besparen op drinkwater ook al aan mensen op straat voor een video die hoort bij de campagne. Zo reageerden die mensen.
3: Je doucht in de zomer elke dag 10 minuten of langer?
4: Niet.
3: Nou dan?
5: 10 minuten op een dag vind ik wel netjes.
6: Niet elke dag.
7: Ja, ik douche zelf ook echt een kwartier, zeg maar.
3: Heb je zoveel om af te douchen? Als je 10 minuten doucht, dan verspil je al tot wel 100 liter water. 2 keer douchen op 1 dag als het heet is.
6: Not dan.
7: Nee, vind ik niet.
3: Nee?
4: Not dan.
8: Eigenlijk niet. Tenzij je naar het strand of zo bent geweest.
5: Vind ik ook niet heel gek.
3: Nee?
5: Maar dan gewoon niet te lang.
7: Dat is gewoon te veel. Je kan ook verkoeling zoeken op andere manieren.
6: Nee, ik douche gewoon 's avonds of 's ochtends. En ja, een beetje overdreven om 2 keer te doen.
1: Ja, waar valt de meeste winst te behalen voor de mensen om te besparen op drinkwater?
2: Ja, dus gewoon echt in ons dagelijks leven op een dag zoals dit zit het dan wel echt in het douchen. Want als je kijkt naar, eventjes wat getalletjes, maar bijvoorbeeld een minuut douchen kost al zo'n 8 liter. Dus stel je staat 5 minuten onder de douche of 10 minuten, dat scheelt al behoorlijk. Maar ook echt, wanneer het wat warmer wordt, gaan mensen natuurlijk sproeien. We willen het gras ook allemaal groen houden. Maar dan kost het, als je een kwartier aan het sproeien bent, kost het zo al 90 liter drinkwater. Dus dat zijn natuurlijk gigantische hoeveelheden die je dan op dat moment gebruikt.
1: Ja, dat klinkt inderdaad als een enorme hoeveelheid. Ja, en zijn we in provincie Utrecht een beetje zuinig met het drinkwater? Of doen we het in vergelijking met de rest van het land juist niet zo goed?
2: Ja, hele goede vraag. Die kan ik helaas niet beantwoorden. Want we hebben het niet op die manier in ons verzorgingsgebied ingericht. Dus dat we precies kunnen zien hoe mensen in Utrecht het doen. Maar wat wel interessant is om te benoemen is, je ziet ook wel echt een verschil tussen bijvoorbeeld de stad en wat meer landelijk gebied. En dat komt dan met name, zie je dat dan ook terug door het sproeien. Dus bijvoorbeeld in landelijk gebied wordt er natuurlijk meer gesproeid. Dus gemiddeld, als de drinkwatervraag in de zomer hoger is, is dat bijvoorbeeld in het landelijk gebied, ligt dat wat hoger dan bijvoorbeeld in de stad Utrecht.
0: Maar sproeien zou je toch ook gewoon kunnen doen met water uit de sloot vandaan?
2: Ja, als het bij je in de buurt is. Maar goed, daar gaan wij niet over. Daar heeft het waterschap, vindt daar weer iets van. Maar zou kunnen. Wij pleiten wel voor bijvoorbeeld dat mensen een regenton bij het huis hebben. Maar goed, als het een tijd niet geregend heeft, dan raakt die natuurlijk ook leeg. Dus dat, dus dat is ook niet altijd zo handig. Dus mensen gaan dan snel naar de sproeier wel. Ja,
0: ja, precies. Nee, dat is natuurlijk ook jammer, hè, dat we in Nederland wel heel goed hebben, dat het water zo gezuiverd wordt door Vitesse bijvoorbeeld. Maar het feit is gewoon dat wij toch de wc doorspoelen met drinkwater. Ja. En we staan te douchen met drinkwater. Een dubbel systeem, wordt daar niet veel aan gedacht, ook door jullie? Van, hey, is het
2: zeker
0: niet
2: mogelijk? Oh ja, sorry. Ja, zeker. Ja, absoluut. We zijn er ook. We hebben ook een manifest onderschreven, Waterzuinige Wijken, waarin we echt heel veel verschillende pilots doen en onderzoek hebben lopen van, goh, hoe kunnen we nou zo'n dubbelsysteem toepassen? Maar de realiteit is gewoon dat we eigenlijk het heel luxe hebben gehad voor een hele lange tijd, dat er voldoende drinkwater voorhanden was. Maar dat we nu zien dat de bevolking groeit, er komen steeds meer bedrijven bij, er wordt steeds meer, en we hebben steeds meer langere periodes dat het droog en warm is, zoals we natuurlijk ook recent hebben meegemaakt. En dan piekt de vraag ontzettend en dan moet je toch ook gewoon als drinkwaterbedrijf daarop voorbereid zijn.
1: Ja, je noemde net al, besparen op douchen is al een van de grootste winsten te behalen. Ja. Wat zijn dan, noem eens even drie belangrijke tips, zodat de mensen daarmee goed aan de slag kunnen?
2: Nou, besparen op douchen inderdaad, maar denk ook aan de kleine knop. Dus als je een kleine boodschap hebt gedaan, druk op de kleine knop. Dat scheelt ook al zo'n 2 tot 3 liter per wc-bezoek. Of bijvoorbeeld, ja, het is heel klein, maar bijvoorbeeld als je je handen gaat wassen, dat je, en je bent je handen aan het intapen, dat je niet de kraan laat lopen, maar dat je hem dan weer even dichtdraait. Of wanneer je als man aan het scheren bent, dat je ook weer de kraan even dichtdraait. Het zit hem echt in hele kleine, kleine aanpassingen in gedrag, waarmee je echt behoorlijk bespaart. Dus als je daar, deze campagne is er ook op ingericht om mensen wat bewuster te maken van, goh, wat zijn nou al die alledaagse dingen die wij allemaal doen, maar waar we nog helemaal niet bij stilstaan, dat we op dat moment water laten wegstromen, wat eigenlijk niet nodig is.
1: Oké. Helder. Klinkt goed. Ik ga eens even kijken of we daarmee aan de slag kunnen. Nena Kreef van drinkwaterbedrijf Vitens. Dankjewel.
2: Yes. Voor de toelichting. Succes. Dankjewel.
1: Fijne dag.
2: Yes, bedankt. Doei, doei.

0: Best of both worlds. Bijna 7:30 geworden. 7:58 om precies te zijn. Dus over 2 minuten is het zover. Nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht.
1: Over brand in Zeist, een ongeluk in Amersfoort en tentjes in het centrum van Utrecht. Ook dat hoor je zo.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: 7:30, Radio M Utrecht eruit zien naar nu het regionieuws door Marjolein. En dat begint met een brand.
1: Ja, met autobranden in Zeist. Het gaat om 4 auto's die zijn uitgebrand aan de Nijenheim. Rond 3:30 vannacht brak die brand uit in 1 van de auto's op een parkeerplaats. En die sloeg vervolgens over naar nog een paar wagens. Of het hier om brandstichting gaat, wordt onderzocht door de politie. Een automobilist is vannacht in Amersfoort tegen een lantaarnpaal gereden en die auto is totaal los. De botsing was rond 1 uur vannacht op de Albert Schweitzer-singel. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist de macht over het stuur kwijt. Door de klap werd de lantaarnpaal uit de grond gereden. De bestuurder bleef ongedeerd. De Utrechtse recherche doet onderzoek naar de rellen van zaterdagavond na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada. Marokko won, daarna sloeg de feestvreugde op meerdere plekken in de stad om. Er werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid, auto's werden in brand gestoken en vernield. En op verschillende wegen werden verkeersopstoppingen veroorzaakt. Het was vooral onrustig in Lombok, Kanaleneiland en Overvecht. De ME werd ingezet om de openbare orde te herstellen. Er werd daar niemand aangehouden. Dat gebeurde eerder zaterdag wel bij de A12. 270 mensen werden opgepakt omdat ze de snelweg wilden blokkeren. Het gaat om actievoerders van onder meer Extinction Rebellion. De actie was aangekondigd en ook verboden door de gemeente Utrecht. De politie onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In een Utrechts parkje in het centrum van de stad staan sinds kort tentjes. Een groep Poolse arbeidsmigranten die gebruikt het park tussen het kantoor van ProRail en Utrecht Centraal. De gemeente is op de hoogte, houdt de boel ook in de gaten. Medewerkers van stichting Barca, die zich inzet voor kwetsbare arbeidsmigranten, die gaan regelmatig langs. Vorig jaar was er een vergelijkbaar tentenkamp bij Fort Blauwkapel. En dat werd uiteindelijk ontruimd. Meer hierover en ander nieuws kun je ook zien op de app en op onze website. Dan nog het weer. Deze ochtend nog vrij veel bewolking. Vanmiddag is er meer zon. Het blijft dan droog en het wordt een graad of 25.
0: Maar meer over het weer horen we van Grita zo meteen. En Marjolein, jou horen we ook weer.
1: Ja, over een half uurtje weer. Een
0: klein half uurtje, tot zo meteen. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het begint op de A1 voor Midden-Nederland. Van Amersfoort naar Amsterdam heb je van Amersfoort-West tot afrit Soest vanwege de wegwerkzaamheden 5 minuten extra reistijd nodig. Ook op de A2 vertraging Den Bosch-Utrecht vanaf knooppunt Deil tot knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht voordat je de regio bereikt van Gouda tot Nieuwebrug een kwartier. Daarna gaat het goed door. Vanuit Arnhem naar Utrecht, ook over de A12 dus, heb je vertraging tussen Veenendaal-West naar Maarsbergen. 10 minuten extra. Dan de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten en Knoopend Everdingen. Ook hier komt door wegwerkzaamheden 5 minuten extra. En de 28, dat is van Amersfoort naar Utrecht tussen Leusden-Zuid en Soesterberg. 5 à 10 minuten vertraging. Zijn we er? We zijn er. Goeie weg. Reis namens ons, waar je weg ook naartoe gaat. Namens Radio M Utrecht dus.
8: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Utrecht is wakker met Bob.

0: Steve Harley en zijn groep Cockney Rebel en Make Me Smile in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zitten we er klaar voor? Ja, natuurlijk. Met een ploegentijdrit nieuwe stijl, gewonnen door de Nederlandse ploeg Visma Lease Bike en een spectaculaire etappe gisteren is de Tour de France gestart. Ja, de koersdirecteur van Veenendaal Veenendaal is Bart Voskamp. Die volgt de Tour met speciale interesse, want hij reed de grootste wielerwedstrijd ter wereld meerdere keren en won zelfs in het jaar 1996 een etappe. Verslaggever Robert-Jan Mooi ontmoet vanmorgen Bart Voskamp. Nu dus 30 jaar later, Robert-Jan.
1: Ja, het is ongelooflijk allemaal, Bob. We staan hier in een kamer, een ruimte waar fietsen staan, waar een rek te vinden is met allerlei wielershirtjes. Bart Voskamp die pakt er een paar uit. We zien op de plank zien we enorme bekers staan. Daar een foto dat we Bart Voskamp in duel zien met Hebner. Lijf tegen lijf. In de sprint.
2: Ja, dat klopt.
1: Wat gebeurt daar?
2: Nou ja, je vroeg mij van over mijn toeretappe-overwinning. Maar ja, dan zeg ik altijd, ja, ik kwam twee keer als eerste over de streep. Nou, één keer staat hij in de boeken. Kan men terugvinden, 96 in Hendaye. En de andere, dat is in de etappe naar Dijon. Nou ja, de foto die verraadt het al een beetje. Ja. Wij hangen in elkaar en wij komen hangend tegen elkaar over de streep.
1: Ja.
2: Waardoor de jury besliste dat we allebei gedisqualificeerd werden. En de nummer drie, die op een halve minuut zat, de winnaar werd. En die was heel discutabel, vond ik zelf. En ja, je kunt de filmpjes terugkijken. Het ziet er heel ludiek en kolderiek uit. Maar ja, dus twee keer als eerste over de streep, maar één keer in de boeken.
1: Ja, één keer in de boeken. 96.
2: Pamplona en Hendaye. Ja, klopt.
1: 157 kilometer.
2: Als jij het zegt, geloof ik. Ik weet dat het
1: ik
2: geen
1: dacht
2: lange...
1: het.
2: Ja, dat klopt zeker. Het was geen lange rit. En dat was aan het einde van de Tour. En we rijden met 20 weg, waar bekende naam als Breukink bijvoorbeeld bij zat. Toen reden we met 5 weg en uiteindelijk met Christian Hen. En ik mocht tegen toen ook een Duitser sprinten. En die was iets trager als ik, dus toen won ik.
1: In de jaren 90, naam was Indurain, Ulrich. Ga zo maar door, hè. Ries, ook de Tour van 96. Ja, je hebt hier heel veel wielershirtjes hangen. En dit is het TVM-shirt. Warme herinneringen eraan eigenlijk?
2: Nou ja, zeker als ik die stof voel aan warme herinneringen. We weten nu dat ze in de Tour rijden en het is 40 graden. Maar dit soort stofjes, dat was toch nog wel een beetje warm.
1: Wel kunststof, niet van die dikke trui.
2: En ik hang hem ook netjes hier aan een kapstok neer. Want aan kan ik hem niet meer aantrekken. Want het waren maatjes S en M. Nou ja, zitten we rond de L. Dat is ook prima. Ja. Dus maar zeker warme herinneringen aan. Want ja, natuurlijk, ik heb het grootste gedeelte van mijn carrière bij TVM gereden. En de meest bekende overwinningen gehaald. Alhoewel ik wel moet zeggen, toen ik later naar een iets kleinere ploeg ging, Bankiro Loterij.
1: Ja.
2: Heb ik ook nog hele mooie dingen gedaan. Heb ik eigenlijk de meeste overwinningen behaald. Maar goed, de Tour spreekt, en zeker nu, de Tour spreekt voor iedereen het meeste aan.
1: Hoe was het dan toen in het peloton te rijden? Met die grote kleppers die er waren.
2: Ja, goed, elke generatie heeft zijn grote kleppers natuurlijk. En daar keek je natuurlijk wel tegenop. Hè. Zeker als je naar een eerste Tour gaat. En je hebt Indurain eerst op de televisie gezien. Ja. En dat is een idool van
1: Vijfvoudig
2: je.
1: Vijfvoudig toerwinnaar.
2: Vijfvoudig toerwinnaar. En je mag vervolgens bij hem in het wiel zitten. Of misschien zat hij soms ook wel bij jou in het wiel. Op het vlakke dan
1: wel. Even een babbeltje tussendoor maken ook.
2: Jawel, ik kon altijd wel redelijk goed met iedereen. Dus het is wel leuk dat je op een gegeven moment ook wel... Je zit op een plek in het peloton, zeker als straks de berg beginnen, dan heb je de bus. Hè. Ik was ook iemand die moest op tijd binnenkomen om dan een etappe uit te zoeken en voor Jeroen Blijleven sprints aan te trekken. Dus dan kom je wel in een soort groep met dezelfde doelen dat je op tijd binnenkomt. Dus je maakt ook wel een beetje kameraadschap, want je moet elkaar ook helpen.
1: Tegelijkertijd, jaren 90, de EPO-tijd. Jij hebt ook bekend, 2014, dat je hebt gebruikt.
2: Ja, het gebruik, dat klinkt altijd zo mooi, hè?
1: Ja, nee, ja, maar dat was wel het verhaal natuurlijk. Ja,
2: nee, dat is zeker zo. Het was natuurlijk in de tijd dat EPO eigenlijk het peloton insloop, omdat het eerst stond niet op een lijst. Het was werkzaam, dus er begon een groepje met EPO. Die gingen harder rijden dan de rest. En zo is eigenlijk, en dan zeg ik maar heel netjes... 98% van het wielerpeloton deed. Want er zijn er altijd bij een paar die het natuurlijk niet hebben gedaan of die moeite hebben om dat nog nu te kunnen vertellen. Dat is ook geen probleem. Maar ik vond het zelf lastig om een soort van tegen mensen te zeggen, ja, iedereen behalve ik. Dat klopte in mijn hoofd niet. Dus nee, zeker, dat was in de tijd helaas gemeengoed.
1: Werd er gewoon over gesproken in het peloton, met z'n allen bij elkaar?
2: Binnen de ploegen wel. Werd er wel over gesproken, inderdaad. Want het was, wat ik zeg, het groeide er een beetje in. En je zit in een bubbel waar het een soort van geaccepteerd is. Hoe gek dat klinkt misschien voor de luisteraars. Maar dat was wat het was. Dus er werd ook over gesproken.
1: Maar is dat nou een soort zwarte sluier over alles wat je gewonnen hebt? Maar door...
2: Nee, toch niet.
1: Ik ga tijdrijden, noem maar even een hele rattenplan maar op, die overwinningen.
2: Ja, nee, zeker niet. Het is ook niet de hele periode dat je daar mee bezig was. Want het kwam een beetje, toen ik een paar jaar beroepste, toen sloop het er een beetje in eigenlijk. En als je terugkijkt, dan was dat een deel van je carrière en van onze generatie die daarmee te maken had. Dus nee, ik zit er niet meer mee. Nee. Ik vond het begin wel lastig om dat te vertellen natuurlijk. Maar goed, ik kan dat prima plaatsen nu.
1: Nou, we gaan zo meteen natuurlijk uitgebreid verder ook praten over de Tour van nu. Het boeiende weekend wat we achter de rug hebben. En de ontwikkelingen die het wielrennen heeft meegemaakt, doorgemaakt. Ja. Sinds jij gestopt in 2005.
2: Er is heel veel veranderd, kan ik je vertellen.
1: Heel veel veranderd, maar de shirtjes hebben ze nog altijd aan.
2: Maar er was altijd een uitspraak van een oude mechanieker. Die zei altijd, maar trappen blijft.
1: Dat wou ik zeggen, de benen moeten het nog altijd doen.
2: Zo is het.
1: Fantastisch.
0: Straks meer van en met Bart Voskamp.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
4: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
5: Misschien is het tijd, want het geluk is zo dichtbij.
3: De Nationale Nieuwe.
4: Bij Radio M Utrecht.
5: Ja.

0: Thanks for saving my life. Billy Paul in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Met Grita Spallenburg bij ons willen Anne en ik heel graag van je weten, Grita. Krijgen we inderdaad 25 graden voorgeschoteld vandaag? En maken we de opmaat naar een veel warmer weerperiode?
1: Nou ja.

0: Die opmaat, die zit al een hele tijd in de kaarten. Dus ja. dat kan eigenlijk niet meer missen. Het is meer dat je denkt steeds van... goh, het zal toch wel een beetje getemperd worden. Niet dat we nog een keer naar 35 plus temperaturen gaan. Zit er voorlopig nog niet in. Lijkt ook dat de lucht op zich veel warmer wordt... in de late periode van deze week en het komend weekend.
1: Ja.
0: Maar dat de lucht veel minder klam is. Natuurlijk, anderhalf week geleden hadden we een hele hoge luchtvochtigheid... en die hele hoge temperaturen, ja, dan kun je bijna niks... Maar als de lucht een stuk droger is en je hebt dan 30 graden of 30 tot 32... dan is het alweer heel anders. Dus, en het lijkt die laatste variant te worden. Maar het is inderdaad een opmaat naar een periode... waarin we waarschijnlijk weer naar een hittegolf toe gaan. Dus die 25 graden van vandaag is een hele schappelijke waarschijnlijk. Ja. En dat is een beetje de richting waar we naartoe koersen. 25 vandaag.
1: De zomerse waarde van 25.
0: De zomerse waarde, ja.
1: Dat is altijd wel heerlijk, ja. En we hoeven niet van heel ver te komen... want we hebben best een warme nacht gehad, wil ik niet zeggen. Maar ja. De ochtend startte best wel qua temperatuur
0: ja,
1: hoog,
0: met,
1: zeg maar.
0: Met op veel plekken toch van 15, 16 graden. Inmiddels is het 18, 19, dus dat gaat best wel hard. Het is wel bewolkt. Je ziet ook dat eigenlijk de hele Noordzee... is een wolkenbak geworden eigenlijk. Die zit echt tot aan het noorden van Schotland. Ligt het helemaal vol met allemaal wolkenvelden. En zolang die wind nog vanuit die hoek komt... ja, heb je dus veel bewolking. De zon die weet daar wel doorheen te prikken. Er zijn ook nu wat gaatjes waarin de zon er voorzichtig doorkomt. Maar het heeft even tijd nodig. Ik denk dat we vanochtend vooral dus de bewolking zien. Met af en toe zo'n flat zonnetje. En dat vanmiddag de bewolking ook deels verandert, transformeert naar wat stapelwolken. Dat er wat meer ruimte komt voor de zon. En laat vanmiddag en in de avond ziet er dan uit met flinke zonnige periode. Dat is een beetje het spoorboekje voor vandaag. Mm-hmm. Met een westelijk windje wat matig is en een beetje vlagerig.
1: Nou, ik denk dat het best goed is. En voor degenen die de zon ingaan, wel smeren natuurlijk, hè?
0: Ja, dat geldt nog steeds. En een pluutje hoef je bij ons niet mee te nemen. In het noorden en oosten van het land kan af en toe wat regen vallen. Bij ons, een spettertje vanochtend is niet helemaal uit te sluiten. Maar verder is het droog. En zie je eigenlijk dat hetzelfde weerbeeld zich ook voor morgen herhaalt. Dus vrij veel Noordzeewolken waar we de dag mee beginnen. En in de loop van de dag komt de zon er wat vaker bij. En ook morgen denk ik een graad of 25.
1: Oké, wanneer gaat het weer veranderen? Dat wil zeggen een hogere stap maken qua temperatuur?
0: Ja, de overgangsdag lijkt woensdag te zijn, dan komt het sturende hoge drukgebied boven ons te liggen. Dat is het moment waarin de wind wegvalt. Want vandaag en morgen heb je die westelijke wind die je echt wel merkt. Woensdag valt de wind weg. En vanaf donderdag is het een heel licht briesje nog maar uit noord tot oost. En zie je vooral de zon. En dan zitten we dus op de hoge temperaturen.
1: Ik zie twee angstige ogen van collega Anne. Die denkt echt, ja, je hebt het woord hittegolf genoemd. Wanneer gaat dat dan in? En hoe lang gaat dat dan duren en zo? Want ook ik ga me nu een beetje zenuwachtig maken, hoor.
0: Ja, wordt niet te zenuwachtig, maar hoe lang die gaat duren is onduidelijk. Het kan wel een tijdje aanhouden.
1: Er zijn wel modellen die aangeven toch dat het een redelijk warme periode blijft dan.
0: Ja, en dat is dan voorlopig nog niet voorbij. Dan zit je het lijkt wel, je kunt zomaar tot en met midden volgende week in zo'n hittegolf vertoeven. Het heeft de contouren zijn nu alleen nog maar bekend. En je gaat langzaam maar zeker komen op de invulling.
1: Ja.
0: Ik heb wel het idee dus dat de aangevoerde lucht dan een stuk droger is dan de vorige keer. Dus dat scheelt. Maar vooral het aandeel van het gebrek aan een neerslag is wel opvallend. Zeg maar. Dus het is, misschien wordt dit het ritme van de zomer. Het zou kunnen dat je een tijdje een bewolking hebt en iets wat gematigde temperatuur. En dan uithalen vanuit Frankrijk van de hitte. Want dat is nu ook, hè, vanuit Frankrijk begint de hitte dan weer over ons heen uit te strijken.
1: Precies, ja. We zijn daar niet aan gewend, wil ik zeggen. Maar we zijn er wel bekend mee intussen.
0: En ik snap het ook wel van, ik zie ook bij collega's hoor, van... bij hitte, de meeste mensen slapen slecht. Het is allemaal... We zijn niet helemaal op gebouwd. We zijn gebouwd volgens mij op 18 tot 23 graden als buitentemperatuur. En alles daarboven en daaronder is gewoon wat lastiger.
1: Ja. We moeten er maar even aan geloven dat dat weer gaat gebeuren. Ja. Maar goed, voor zover het kan, moeten we ons daartegen wapenen. Vandaag gaat het om 25 minder Nederland. Hey, en de weerspreuk vandaag, wat heb je?
0: Ja, toch maar weer eens naar mijn huisdier gekeken. Krap de kat zich achter de oren. Het zal gaan regenen als nooit tevoren.
1: Krap die kat zich achter de oren of nog niet gebeurd?
0: tot zover klopt hij nog.
1: Oké, goed. Hou hem in de gaten, die kat van je.
0: Zeker, ze allebei.
1: Oké, je hebt er twee natuurlijk.
0: Ik houd het oog erop.
1: Slapen ze nu of niet?
0: Ja.
1: Oké, okay, als ze gaan kriebels even, dan kunnen we ze even horen.
0: Miauw. Nee. Dat durf ik niet. Vind ik zielig.
1: Guido, dankjewel. Tot over een klein uurtje. 10 voor 9, dan weer. Nu terug te zwakken met

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn die deurtjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen
6: bijdrage.
5: 8
6: uur, Levi van Eck met het NOS-journaal.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Oriental. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
11: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
6: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
12: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
6: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3:08. Dit is Radio M Utrecht. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Ik heb zo verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Nu bij Radio M Utrecht natuurlijk. Marjolein met het nieuws uit de regio.
14: In een hooischuur in Abcoude is vannacht brand uitgebroken. De brandweer is daar om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Wie last heeft van rook, krijgt het advies om ramen en deuren dicht te doen. Ook brand in Zeist vannacht. 4 auto's zijn verwoest aan de Nijenheim. Die brand brak rond 2:30 uit in een van de auto's en sloeg daarna over. Of het om brandstichting gaat, wordt uitgezocht. En bezorgde bewoners van de Utrechtse wijk Hooggraven, die hebben dit weekend gedemonstreerd vanwege de verkeersveiligheid. 150 mensen liepen met protestborden door de Hoofdgraaflandstraat. Ze vinden dat daar te hard wordt gereden. Vorige week sloeg nog een auto over de kop. En de bewoners willen dat er een flitspaal komt en veilige oversteekplaatsen. Ook daar meer over zo om 8:30.
13: Tot zometeen dan de verkeersinformatie van de ANWB. Begint op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, van Amersfoort West tot Afrit Soest, 5 minuten extra. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Beest heb je een minuut of, nou, bijna een kwartier. 10 minuten en een kwartier vertraging. En Afrit Geldermalsen, Afrit Evelingen, 5 minuten komen daarbij. Dan de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, voordat je onze regio bereikt. Gouda West, Reewijk, een minuut of 10 extra. Vanaf de andere kant ook vertraging Arnhem-Utrecht dus, tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West, bijna een kwartier. En vandaar tot aan Driebergen komen er weer 10 extra minuten bij. A12 richting Den Haag, doorrijdend vanaf Utrecht gaat het goed. Bij Gouda pas ga je weer de file in en dus de regio uit. En dan heb je 20 minuten vertraging in elk geval op dit moment op de A27 van Utrecht richting Almere, gemeten tussen Hilversum en Huizen, want daar is een ongeluk gebeurd. Op de A27 vanaf de andere kant tussen Houten en Knoopend Everdingen, dus richting Gorinchem, vanwege de wegwerkzaamheden die er zijn, 5 minuten extra. En dan zijn wij doorheen door de verkeersinformatie van dit moment. Ook straks weer een update hier bij Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
18: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
19: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.

0: altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En de koersdirecteur van Veenendaal, uiteraard heb ik het over wielrennen, Bart Voskamp, die volgt de Tour de France die afgelopen zaterdag startte met speciale interesse. We hebben al veel van hem gehoord en we gaan nog veel meer van hem horen. Want Robert-Jan Boy is bij hem op bezoek. Robert-Jan, goedemorgen. Helaas zie ik dat er geen verbinding meer met Robert-Jan is.
3: Oh, dus
2: misschien komt hij er zo meteen nog bij.
3: Nou.
2: Dat is mooi, dan wachten we daar eventjes op. Maar we hebben wel diverse onderwerpen waar we ook over doorpraten.
3: Ja, zo meteen om 7:15 praten we met Jeroen Grimbergen. Hij is bijenhouder, komt uit IJsselstein. We gaan het hebben over de opmars van de Aziatische hoornaar. Ja, of die heet nu trouwens de geelpoothoornaar. Die jagen zo fanatiek op de bijen, waardoor de biodiversiteit in gevaar komt. En in IJsselstein proberen ze nu een nieuwe methode om die nesten sneller te vinden.
2: Ja.
3: En dat heeft succes. Nou, we gaan ze meteen vragen waarom die methode dan zo goed werkt.
2: Precies. Ja, Robert-Jan Boy bij Bart Voskamp. Goedemorgen. Nou,
3: hey.
2: Een soort best wel sneeuwgeluid. Nee, jammer. Nou, we gaan hem zo meteen na 8:30 wel uitgebreid weer horen. En voorgaand uur hebben we gesproken over het drinkwatergebruik. Het heeft te maken met onder andere Vitens die oproept om minder drinkwater te gebruiken. Of in ieder geval om zuiniger te gaan doen met je drinkwater.
3: Ja, en onze vraag aan jou vandaag is hier op Radio M Utrecht. Hoe zuinig ben jij met drinkwater? Heb je misschien nog goede tips voor ons? Laat het weten in de app van RTV Utrecht op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
2: 8:08, Utrecht is wakker. Je hoort het, nieuws. Weer, verkeer en lekkere muziek. Michael Jackson, dit is Billie Jean.

0: Het was Colochrome van Paul Simon. Hij bezong dat allemaal. Het is 9:14. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Met een klein beetje zon erbij. Maar die gaat echt wel doorbreken vandaag. En meer over het weer horen we van Grieta Spannenburg. Verderop in Utrecht is wakker. Eerst gaan we het nu hebben over de opmars van de geelpoothoornaar. Voorheen hadden we het over de Aziatische hoornaar. Ja, in Nederland is die gekomen en hij blijft voor problemen zorgen. Ze jagen heel fanatiek op bijen, waardoor ze de biodiversiteit daarvan in gevaar brengen, het geheel. De bijenvereniging in IJsselstein die probeert een nieuwe methode uit om de nesten sneller te vinden. En dat schijnt met succes te gebeuren. En dat gaan we nu verder vragen aan Jeroen Grimbergen van de bijenvereniging IJsselstein. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eerst maar eens eventjes terug, hoor. Die geelpoothoornaar, mag je nog wel zeggen Aziatische hoornaar? Of hebben we het nu echt meer over een geelpoothoornaar?
1: Nee hoor, mag allebei.
0: Ja, die is schadelijk voor de biodiversiteit, riep ik al eventjes net. Die moordt hele bijenvolken uit, heb ik het idee.
1: Nou, het probleem is dat ze in zulke grote getalen voorkomen. En dat is erg aan het toenemen. En zeker als ze zo'n zomernest hebben gebouwd, dan zijn ze met duizenden in één nest. En dan hebben ze gewoon heel veel eiwit nodig. En daarvoor vangen ze dus andere insecten, waaronder honingbijen. Ja. Maar ook wel vlinders en vliegen en andere wespen en solitaire bijen.
0: Precies, ze maken eigenlijk geen onderscheid. Ze vallen alles aan wat ze maar lekker vinden, zeg maar.
1: Ja, precies. Alle andere secten. Ja.
0: Ja. Maar goed, het gevaar dreigt. Hoe is het met gevaar voor mensen als je gestoken wordt door een Aziatische hoornaar, door zo'n geelpoothoornaar?
1: Ja, dat is zeker niet zonder risico, want ze hebben een vervelend gif. En ze hebben ook de neiging dat als ze eenmaal verstoord zijn, zo'n nest, dat ze ook met meerdere gaan steken. En als je meerdere steken hebt, dan kan je toch een lelijke allergische reactie krijgen. En daar zijn wel voorbeelden van mensen die dat echt, daarvoor echt naar het ziekenhuis moesten om dat behandeld te krijgen.
0: Ja, ja. Nou, die Aziatische hoornaar is niet zo'n feest voor mensen en dier dus niet wat wij verhoorden. Zeg maar, kun je makkelijker herkennen, lijkt hij op een bij?
1: Hij lijkt eigenlijk het meest op een wesp, maar dan een grote wesp. Hij is voornamelijk zwart en heeft een gele band aan het achterlijf.
0: Ja.
1: En meest opvallend zijn dus de gele poten.
0: Kijk aan. Ja, en geel-zwart, geel is in ieder geval een kleur van, ik noem het van agressie, maar bij de dieren is dat ook iets van, hier kom ik aan, hè, ik ben er eentje.
1: Ja, het is eigenlijk iets meer roodachtig. Dus niet zo geel als een gewone wesp of een horenaar, maar meer iets roodigs hebben ze, ja. Okay. Vooral die gele poten, dat is heel opvallend.
0: Ja, maar dan die nieuwe methode, hè. In het begin had ik het er even over, die nieuwe methode om nesten sneller te vinden van die horenaar, zeg maar. Want ja, dat is belangrijk om die buiten je bijenvolk te gaan houden. Hoe werkt die nieuwe methode? Wat hebben jullie toegepast?
1: Nou, je moet je dus voorstellen dat die horenaars, die maken in het voorjaar, dus de koningin overleeft de winter en die begint zelf met het bouwen van een nestje. En daarvoor moet ze dus zelf ook op pad. En dat is voor ons een moment om te proberen die koningin te vangen met lokpotten. Mm-hmm. Als ze eenmaal een nest heeft gebouwd en er zijn werksters, dan hoeft ze zelf niet meer op pad. Maar dan gaan de werksters dus op pad. En die nestjes die worden, dat zijn de primaire nesten. Die worden vooral in schuurtjes en vogelhuisjes onder afdakjes gemaakt. Mm-hmm. En die zijn nog vrij goed te hanteren voor ons. Dus als we zo'n nest hebben gevonden, dan zetten we daar een grote industriële stofzuiger op. En dan zuigen we al die wespen, inclusief het nest, zuigen we gewoon op.
0: Jeroen, wat doe je er dan mee?
1: Dan gaat de inhoud van de stofzuiger in de diepvries. En dan zijn de beesten als het ware dus uitgezadeld.
0: Ja, precies, want je wil ze niet hebben. Hè. Het is voor mensen die het niet oké. Okay. Deze invasieve exoot is het nog altijd, of niet?
1: Ja, precies. Zo kan je dat noemen, ja.
0: Dus. Oké, dus dat is eigenlijk het weghalen van het volk. Eigenlijk maak je het volk dood, dus van die hoornaars.
1: Ja. Ja, ja. Ja.
0: En deze methode, is die dan uniek? Waar komt dat vandaan?
1: Nou, die wordt al vaker gebruikt. En alles is erop op gericht om te voorkomen dat ze dus een secundair nest gaan bouwen. Hè.
2: Ja, ja.
1: Als op een gegeven moment dat nest de grootte heeft van ongeveer een kleine voetbal, dan gaat het volk zich verplaatsen naar een secundair nest. En dat wordt in korte tijd een enorm gevaarte. Zo groot als een skippiebal. En dat hangt ze dan op 10, 20 meter hoog in de boom.
0: Ja, dus niet meer zeg maar te hanteren. Je kunt er niet meer bij komen ook.
1: Nee, daar kan je er eigenlijk niet meer bij komen. En dan moet je echt met hoogwerkers gaan aan de slag. En dat wordt een hele ingewikkelde zaak.
0: Dus wat je zegt, die nieuwe methode die jullie nu toepassen is zorgen dat je die koningin van die hoornaar zo gauw mogelijk weet te vinden. En dat je zorgt dat het volk niet zich uitbreidt. Dus die zuig je weg met een soort met van stofzuiger.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, dan weten we dat. Kun je dat overal gaan toepassen? Ik bedoel, jullie zijn er in IJsselstein mee bezig vanuit de bijenvereniging. Wordt dit al toegepast op andere plekken in Nederland?
1: Jazeker. Ja, dat wordt op andere toegepast op deze manier. Ja, je hebt er wel wat spullen voor nodig. En dankzij het IJsselsteinfonds konden we daar dus de juiste pakken voor aanschaffen. Want je moet toch ook wel wat een beter pak hebben dan een gewoon gemiddeld imkerpak.
0: Ja, een dikker pak of zo, omdat ze makkelijker kunnen steken.
1: Ja, ze zijn extra dik, want ze hebben een lange angel en die gaat door een gewoon imkerpak steken ze daar dwars doorheen. Dus
0: Ik begrijp waarom jullie hem niet meer willen hebben. Dat is niet goed voor de bijenvolken in het algemeen. Als laatste, en daar gaan we nu mee afronden. Wat voor honing is er op dit moment heel populair? Wat voor honing verzamelen jouw bijen voor ons?
1: Nou, wat ik net al zei, dat is hier de IJsselstein, is dat voor een heel groot deel linden. Lindenbomen staan volop in bloei en vooral in Achterveld en zo, daar staan heel veel lindenbomen langs de straat. En dat wil wel. Dat gaat heel goed.
0: Dat is lekkere honing.
1: Ja, heerlijk.
0: Okay. Goed om gehoord te hebben. En succes bij de bijenvereniging in IJsselstein. Valt nog veel te vragen aan je, maar we zijn al een tijdje bezig. En we wilden met name even horen van die hoornaar, hoe jullie die bestrijden. Dus goed om te weten. Goed aan de andere imkers. Jeroen, goed je gesproken te hebben in de uitzending. Tot een andere keer. Dag.
1: Ja,
0: Jeroen Grunbergen dus van bijenvereniging IJsselstein. Utrecht is wakker. En wij vliegen even door. Niet als een bij, niet als een horenaar. Nee, als we wie de weer gaan we verder met Nick en Simon. En die zingen over...

0: die Rosanne.
1: Zou een ander beroep hebben intussen, dankzij Nick en Simon? Geen idee. 8:54, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met Marjolein zometeen uitgebreider bij ons. Nu even het korte nieuws voor Midden-Nederland.
2: Ja, dat gaat over brand in een hooischuur in Abcoude en over een achtervolging in Amersfoort en hoe dat afliep. Dat hoor je zo.
1: Over 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten. Nou ja, pak een beetje. 1 minuut of 4, zeg maar. Ook nog muziek voor die tijd, van de Captain en Tenille.

0: vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: 8:58. Marjolein die begint het nieuws van Radio M Utrecht in Apkoude.
9: Ja, daar is vannacht brand uitgebroken in een hooischuur. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen aan de Oude Dijk. Er komt veel rook vrij bij die brand. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden als ze daar last van hebben. De hooischuur is helemaal verwoest. Over een oorzaak van de brand is nu nog niks bekend. Ook in Zeist brand vannacht. 4 auto's zijn uitgebrand aan de Nijenheim. Rond 2:30 vannacht brak die brand uit in 1 van de wagens op een parkeerplaats. En die brand die sloeg vervolgens over naar nog een paar auto's. Of het hier om brandstichting gaat, wordt onderzocht door de politie. In de Utrechtse wijk Hooggraven is een grote demonstratie geweest voor meer verkeersveiligheid. Zo'n 150 mensen liepen gisteren met protestborden door de Hoofdgraaflandstraat, waar vorige week nog een auto over de kop sloeg. Bewoners vinden dat er te hard wordt gereden. Ze willen een flitspaal, veilige oversteekplaatsen en willen ook dat de straat opnieuw wordt ingericht. Een automobilist is vannacht in Amersfoort tegen een lantaarnpaal gereden en die auto is totaal los. De botsing was op de Albert Schweitzer Singel. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Door de klap werd die lantaarnpaal helemaal uit de grond gereden. De bestuurder die bleef ongedeerd. Een succesvolle achtervolging gisteren door de binnenstad van Amersfoort. 2 winkeldieven werden opgepakt door handhavers. Tijdens hun vlucht gooiden ze nog een grote tas met kleding in de gracht. En de politie zoekt nu uit of die verdachten meerdere winkeldiefstallen hebben gepleegd. Meer hierover en ander nieuws vind je natuurlijk ook op de app en website. Dan nog het weer. Nu nog bewolking, later steeds meer zon. Blijft droog en het wordt een graad of 25.
8: Mooie zomerse waarde vandaag ook weer. Ja. Zo. Voorlopig zit je nog even hier. Dat we zeggen, redactie. En in de studio natuurlijk weer. Om 9:30 het volgende bulletin. Hè?
9: Marjolein,
8: dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 begin ik van Amersfoort naar Amsterdam. Langzaam rijden van Amersfoort West tot afrit Soest. 10 minuten. En daarna moet je er toch rekening mee houden dat je die A1 verder naar Amsterdam niet kunt vervolgen vanwege het feit dat er wegwerkzaamheden zijn. Die weg is dicht. En dat gaat nog heel lang duren. Op de A2 dan heb je vertraging vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Geldermalsen. Zo'n 10 minuten. En de andere kant tussen Knoopend Del en Knoopend Everdingen, dus richting Utrecht, ook 10 minuten extra. Dan de A12 vanuit Arnhem richting Utrecht. Het vertraagt eigenlijk al vanaf afrit Oosterbeek tot aan Driebergen bij elkaar. Zo'n 15 minuten heb je meer aan reistijd nodig. De A27, die is ook dicht van Knoopend Gooikop tot Knoopend Everdingen. Voor die tijd wat vertraging tussen Houten en Knoopend Everdingen. Dat komt dus allemaal door die wegwerkzaamheden. 1 minuutje of 5 extra. En een paar regionale wegen die eruit springen voor dit moment qua vertraging. Dat is de N201 van Hilversum richting Uithoorn tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. 20 minuten. En je hebt een kwartier extra reistijd op de N210 nodig. Dat is van Schoonhoven richting Nieuwegein tussen IJsselstein-Zuid en IJsselstein-Noord.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra aerovoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Utrecht is wakker met Bob van.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Traffic Jam van Sailor. 8 minuten over 8:30 is het inmiddels geworden. Een bekende naam. Nou, we kunnen er heel veel noemen. Maar als ik zeg Bart Voskamp, dan denk je meteen aan de Tour de France van 1996. Want die etappe heeft hij destijds gewonnen. Maar ja, Bart Voskamp is natuurlijk ook een bekende naam in onze regio. Als ik zeg Veenendaal. Ja, ik breng dat even in verband met verslaggever Robert-Jan Boy, die vanmorgen met hem doorpraat over natuurlijk de Tour de France en andere zaken. Robert-Jan, gezellig bij Bart Voskamp, hè?
1: Jazeker, en er valt genoeg te vertellen natuurlijk over zijn wielrenverleden in de jaren 90 en ook nog daarna. En het hedendaagse wielrennen. We staan nu in de woonkamer even te kijken naar de kaart van de Tour de France. Bart, tijdens jouw inleiding wees even wat aan. Waar wees je op, Bart, precies? Je vingertje ging eventjes richting Po.
2: Ja, we zaten even te kijken hoe de route dit jaar loopt. En dan heb je de kaart van Frankrijk hebben voor ons liggen. Dus ik wees jou even aan waar mijn etappe die ik won in Handaije, waar dat ongeveer lag. Want ja, dat weet jij niet en daar moet je de kaart voor hebben. Maar dat ligt inderdaad vlakbij San Sebastian. Dus net over de grens bij Frankrijk en Spanje, bij het Baskische gedeelte.
1: En we staan hier in de woonkamer, zei ik al. Ik zie daar een grote tv, ik zie daar een bank. Ik kijk om me heen, geen prijzen zien verder. Nee. Jij wil wat bekers, 100 uur geleden hebben we het er uitgebreid over gehad. Maar hier, er is helemaal niks te zien, waarom niet?
2: Nee, die hebben we uit ons leven verbannen. Want het is natuurlijk leuk om dingen te bewaren. Maar ik ben niet zo narcistisch dat de hele tijd in mijn omgeving moet staan. Liever niet zelfs. Ja, dus ja. Ik vind het leuk om het op mijn kantoor te hebben. Want ik verkoop ook fietskleding. Ik kom wel eens mensen die iets met wielrennen hebben. En die vinden het heel leuk om een keer zo'n truitje te zien. Of hoe ziet zo'n beker eruit. En daar vind ik het ook altijd wel leuk om dat even te laten zien en een verhaaltje bij te vertellen.
1: Nou ja, dan zie je dan in die werkruimte komt, dan zie je inderdaad de jukjes hangen, ook een paar moderne fietsen. Ziet natuurlijk heel anders uit dan de tijd van toen. Ja, we hebben het over TVM gehad in de jaren 90. Er wordt EPO hebben uitgebreid behandeld. Je bent op een gegeven moment gestopt met al die bekers die je dan in de wacht hebt gesleept. Maar daarna ben je wel in een diep gat gevallen, hè?
2: Ja, dat heet denk ik vooral bij wielrentermen, maar iedereen kent het denk ik het zwarte gat zoals het heet. En dan denk je dat overkomt mij niet, want het zwarte gat, ja, wat houdt dat nou in? Nou, dat houdt in eigenlijk een soort van leegte en een diep dal. Want je moet je voorstellen, je hebt natuurlijk altijd je passie gedaan, je hebt ergens voor getraind, je kon je eigenrecht in kwijt, je betekende voor je eigen waarde had, je kreeg eigen waarde, maar goed als...
1: En je was trots op die prestaties?
2: Ondanks? Zeker wel. Want er was wel een gelijk speelveld in die tijd. Alleen op het moment dat je stopt heb je die trots eigenlijk niet. Je bent eigenlijk aan het overleven om een nieuw leven te gaan opbouwen. Wat echt heel lastig is, omdat je hebt die kapstok niet waar je jasje aan kan hangen. Dus het heeft even geduurd. En de trots komt pas wat later weer als je wat je terug gaat kijken. Nou ja, oké, was toch wel mooi en bijzonder allemaal. Ja. Maar op het moment dat je stopt had ik dat totaal niet.
1: Hoe heb je weer de weg terug weten te vinden?
2: Nou, uiteindelijk door te werken.
1: Wat ben je toen gaan doen?
2: Ik werd koersdirecteur en ook directeur bij de Eneco Tour. 2006, 2007 en 2008. En daar heb ik het mezelf moeten uitvinden samen met het team waar we mee waren. Uiteindelijk ben ik fietskleding gaan verkopen. Heel bijzonder natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk is dat toch een beetje je basis. En dan krijg je wel weer eigen waarde en dan bouw je ook wel weer wat op. Ja. En dan kom je in het gewone leven terecht.
1: En als je nu naar de Tour de France kijkt. Denk je dan aan die tijd van toen en inderdaad met een gevoel van trots dat je daaraan hebt
2: dan zie je nu pas eigenlijk, kijk, we hebben het over 30 jaar geleden, hè, maar toen was dat natuurlijk ook gigantisch groot. En als ik nu naar kijk, ja, jezus, sorry voor de woordkeuze, maar toch gigantisch groot is. En dan denk je, toch een onderdeel van mogen zijn en wel heel bijzonder. En dan ga je wel even terug in de tijd soms in je gedachten.
1: Welke ontwikkeling heeft de wielrenner in de tussentijd meegemaakt?
2: Heb je even?
1: Nee.
2: Heel veel natuurlijk. Nee, daarom.
1: Ik kom op weegschaal.
2: Ik zie hier een fiets staan. Er hangt hier kleding. Ik bedoel, doe de koelkast open. Ja, de renners van nu, de atleten van nu, ja, die hebben een compleet andere beleving. Als voorbeeld, wij gingen wel eens keer naar een etappe s'avonds even een bakje koffie drinken ergens in de stad. Of misschien zelfs stiekem een klein biertje. Ja, daar tegenwoordig liggen ze op bed en hebben ze een psycholoog, een diëtist. Ze zijn continu met materiaal bezig. Ze zitten in windtunnels. alles is tot in de perfectie geregeld. En wij moesten het zelf nog wel een klein beetje uitvinden.
1: Ja, eten op weegschaaltjes wegen.
2: Ja, ik geloof dat ze inderdaad wel eens boksen thuis gestuurd krijgen om met afgewogen, letterlijk en figuurlijk met weegschaaltjes van wat mag je eten. En heb je de hele dag op kop gereden, mag ik je vaker opscheppen? Heb je achter een peloton gezeten? Ja, kunnen ze meten? Ja, dan eet je iets minder. Dus alles is letterlijk en figuurlijk op de weegschaal.
1: Welke kant gaat het op, denk je? Ik bedoel, het wordt steeds wetenschappelijker?
2: Het moet ook wel. Hè. Je hoort wel eens renners die bijvoorbeeld een half jaar eruit zijn door een blessure en die zeggen, ja, maar ik heb dezelfde waardes als vorig jaar. Hè. Dus ik zou eigenlijk weer voor in het peloton moeten rijden, maar het peloton is weer harder gaan rijden. Dus met de waardes van nu doe ik volgend jaar niet meer mee. Dus die ontwikkelingen zul je moeten volgen.
1: Maar er ligt ook een grens aan op een gegeven moment, of niet?
2: Ja, maar goed, dat denken we met auto's in Formule 1 ook. Ja, uiteindelijk, de rek zal, het is elastiek, op een gegeven moment is de rek er wel uit, maar het kan altijd ietsje verder opgerekt worden.
1: Is er nog genoeg aanwas? Als je kijkt, er zijn steeds minder wedstrijden in Nederland bijvoorbeeld.
2: Nou ja,
1: ook bij clubs minder.
2: Er is minder aanwas. Ik bedoel, het begint natuurlijk in de basis met jeugdwielrennen. Dan kom je in de rondjes rond de kerk, die verdwijnen. Ik ben dan koersdirecteur van Veenendaal.
1: Die is er nog wel.
2: Ja. Maken we ons heel hard voor, zodat inderdaad. Daar rijden we met de beste profs of de betere profs. Met goede amateurs. En die kunnen zich dan nog meten en zich ontwikkelen. Dus belangrijk dat Veenendaal bijvoorbeeld wel op de kalender blijft. Maar net zo goed de rondjes rond de kerk zouden moeten blijven.
1: Ja, nou goed, dit is een oproep van Bart Voskamp, die de Tour de France weer uitgebreid gaat beschouwen en aanschouwen natuurlijk. Wie gaat er winnen?
2: Ja, het is natuurlijk wel heel makkelijk. Dat wordt waarschijnlijk Pogacar, Vingegaard of Del Toro. Del Toro gisteren natuurlijk gewonnen. En dat zou me niet verbazen als die toch mee het podium opgaat. Want die zullen ze heel lang vers houden. En die ploeg van UAE is zo sterk dat ze genoeg mannen hebben om op kop te rijden. Dus ik denk dat het is zoals ik hier net zei.
1: Wat is het mooie van wielrennen?
2: Het mooie van wielrennen is de passie.
1: Hebben ze best ook.
2: Ja, zwemmen is ook passie. Maar kijk naar gisteren. Gisteren gebeurde er iets wat eigenlijk niemand had voorspeld. Hè. Het zou Pogacar, het zou Van der Poel worden. Daar speculeren we daarover. Maar vervolgens houdt Pogacar in om Del Toro te laten winnen. Maar dan wel met heel veel respect. Want Del Toro was de ene beste die dag. En die wint dan. Er gebeurt altijd wel iets dat je denkt, god, dat hadden we toch net niet voorspeld. Dus dat is ook wel weer leuk.
1: Kijk, aan de buis gekluisterd. De radio ook aan misschien wel.
2: Vooral radio.
1: Ja, vooral radio. Ja,
2: radio is mooi, want dan kunnen we zelf onze fantasie nog een beetje laten gebruiken.
1: Goed. Een zadelklopje.
2: Ja, het is niet

0: jonge zangeres heet Stella Lefty. Boston heet haar nummer van dit moment. Ze timmert wel een tijdje aan de weg al. En als je het echt wil zien, dan kan dat. North Sea Jazz gaat ze optreden, Stella Lefty.
1: Hoe leuk, hebben wij even uitgezocht net.
0: En dat is deze week, vrijdag, zaterdag en zondag. En zij treedt op zaterdag op, hè?
1: Ja,
0: volgens mij hebben we dat
1: zaterdag, de line-up.
0: Ja. Heb ik goed onthouden. Ja, dat komt er ook weer aan. Ik ben er nog nooit geweest bij North Sea Jazz. Lijkt me best een keer leuk, moet ik je zeggen.
1: Oh ja, ik ook. Ik wilde ook zo graag een keer heen. Zo'n mooie sfeer. Ja, en Rotterdam natuurlijk, hè. Mooie stad.
0: Pardon?
1: Ja, sorry, ik zit hier tegenover Amsterdam natuurlijk.
0: Nou, wel van Utrechter, zeg maar.
1: Ja, Utrecht.
0: Dus Utrecht, mijn statie. Hey, maar we houden ons bezig en we hebben er vanmorgen over gesproken met de woordvoerder van VTens. Over die campagne die ingestart is, zeg maar. Niet ingegaan is, wil ik zeggen, gestart. Ja, de not done, maar het is dan not done.
1: Ja, mooie woordspelingen. Onze vraag aan jou vandaag is: hoe zuinig ben jij met drinkwater? Ja, in die campagne zijn ze gestart om ons extra zuinig, om ons op te roepen om extra zuinig te zijn met drinkwater bij warm weer. Ja, heb je nog goede tips om te besparen op dat drinkwater? Dat vragen we je en er zijn wat reacties op binnengekomen. Heel veel mensen die zeggen ja, zet de kraan uit als je inzeept of shampoo in je haar doet onder de douche.
0: Oh ja, oké, wel koud.
1: Even droog staat. Ja, sta je helemaal te kippenvel te rillen.
0: Maar dat bespaart natuurlijk wel heel wat liters, hè? Want volgens mij, wat zei ze ook weer, dat je 8 liter... per minuut gebruikt of zo, hè, aan
1: ja,
0: water.
1: Ja, precies.
0: Drinkwater.
1: Ik weet dus een gemiddeld persoon verbruikt 120 kilo... Liter. 120 liter per dag. En in de zomer is 150, omdat we dan meer douchen en zo, meer water.
0: Oh ja, ja, ja. Overigens is een liter water ook een kilo, trouwens.
1: Oh, dat is hetzelfde. Ja. Oh, ja, dat is...
0: Maar een kilo water zeg je dan niet, maar je zei het goed.
1: Liter.
0: Een liter dus. Ja, veel verbruik. Ook chauffeur Peter, die luistert nu en die zegt, als chauffeur gebruik ik per week zo'n 12 liter drinkwater. Hey, dat is geweldig. Ja, je neemt natuurlijk water mee in je cabine en dat is wat je gebruikt. Dat is aanzienlijk minder. Maar goed, hij gaat wat douchen ergens. En dan gebruik je weer, als je een doucheplek hebt waar je als chauffeur staat, dan gebruik je gewoon weer zo'n 8 liter per minuut. En hij en zijn vrouw overwegen om een camper te nemen. Dus ook daar zijn we over aan het nadenken, over het waterverbruik. Vind ik een hele goede.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goede. Nou, Caroline die zegt, mijn zoon die heeft een nieuwbouwwoning gekocht in Leerdam.
0: Ja?
1: Regenwater wordt opgevangen en gefilterd.
0: Mooi.
1: Dat het in een hele grote zak van, zo, wat is het? Bijna ruim 4000 liter onder het huis terechtkomt.
0: Oh ja, wat goed zeg.
1: Daar worden de toiletten mee doorgespoeld.

0: Kijk.
1: De wasmachine gebruikt en de tuin mee gesproeid.
0: Ja, maar dat is mooi. Als je zo'n dubbel systeem hebt, en daar zouden we, ja, zeg maar, gewoon heel milieubewust allemaal mee.
1: Ja.
0: Als dat zou kunnen, overal.
1: Ja, blijkbaar is het al heel mooi dat dit gebeurt bij nieuwbouwwoningen.
0: Zeker, wel goed.
1: Op gelet wordt.
0: Ja.
1: Ja, en Marieke zegt kort douchen.
0: Zeker.
1: De kraan laten lopen tijdens het tandenpoetsen.
0: Kort maar krachtig.
1: Gewoon even een beetje nadenken als je de kraan opendraait. Nou, dat is ook de kernboodschap van deze campagne, zo van Vitens. En we praten erover door in Aan Tafel vanmiddag van 12 tot 2. En bij Aard in Utrecht Komt Thuis van 5 tot en met 7. Reageer op de vraag hoe zuinig ben jij met drinkwater kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: En geniet thuis ook zuinig met water. Tenminste, volgens mij wel, toch?
2: Ja, ik probeer dat wel.
0: Bewust.
2: Ja, wel een regenton, grote regenton ook. En ik probeer plantjes te hebben die ook met weinig en met veel water terecht kunnen. Maar ik moet zeggen, ik heb ook een vijver. En in het begin deden we daar regenwater uit de regenton in. Zo van, nou ja, dat is toch gevallen.
0: Ja.
2: Maar dan wordt die heel voedselrijk. Dus die vijver die vullen we dan geregeld bij met drinkwater. Daar gaat eigenlijk misschien het meeste wel naartoe.
0: Want een voedselrijke vijver is niet goed, begrijp ik?
2: Nee, dan gaan er allemaal algen in groeien. En dan verstikken. Ja, toen we hier kwamen, zaten er vissen in. Dus die wil je ook in leven houden. En de kikkers.
0: Ja.
2: En dan zie je dat je veel kunst- en vliegwerk moet uitvoeren om die vijver goed op niveau te houden. En als het een paar keer flink heeft geregend, zie je ook dat de algen meer gaan groeien en zo. Dus daar gaat nog wel water in. En verder, ja, douche ik gewoon inderdaad niet zoveel.
0: Nee. Volgende maand weer, hè?
2: Ja, vies meisje. Ja.
1: Oké. Okay. Of net als de katten, een kattenwasje.
0: Ik zei niks, hoor. Nee, ik bedoel, dus krijg ik toch het op mijn dag zo meteen. Maar overigens, heel kort nog even. Wel apart eigenlijk, hè. Ik begrijp dat zo'n vijver is niet al te groot. Maar
2: nee.
0: Ja, je gaat ervan uit dat dat een natuurlijke omgeving is. Als je regenwater hebt, dat het natuur is. En dat dan de vissen juist wel zich gaan
2: maar het is stilstaand water, dus dat scheelt. En je ziet het natuurlijk in de zomer ook overal in stilstaand water gebeuren. Er gaat van alles groeien, algen gaan groeien. En als het dan ook nog te warm wordt, want laatst was het natuurlijk zo warm. Ik stak mijn hand erin en denk, oh, die vissen, weet je wel. En toen heb ik er gelijk weer water bij gedaan, omdat ze niet wil dat die vissen doodgaan. Omdat het water 8, 29 graden is.
0: Zo.
2: Weet je wel? Dus en in stromend water is dat anders. Maar je zag het ook gebeuren in die hitte anderhalf week geleden. Dat bepaalde vijver van die visvijvers. En ook doodlopende rivierarmen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, die werden ook door Rijkswaterstaat bijvoorbeeld en visverenigingen leeggehaald van vis. Omdat vis daar
0: die
2: gewoon eigenlijk
0: niet
2: lacht
0: overleven. Te heet.
2: Ja,
0: te heet. Misschien krijgen we wel weer zo'n hete periode, zo'n hittegolf. Vandaag nog niet, toch?
2: Vandaag nog niet. Ik heb wel wat meer zon nu inmiddels uitstaan voor vandaag. Je ziet nu ook dat op meer plekken de zon er toch wel leuk bij komt. Dus ik heb goede hoop dat we toch flinke perioden met zon hebben. Straks gaan er ook stapelwolken gevormd worden. Nou, een redelijk vriendelijk weer, denk ik. Vriendelijk zomerweer, 20 graden nu al.
0: Ja.
2: Een stevige westelijk windje, vlagerig westelijk windje ook. En temperaturen die op 25 graden uitkomen, ook morgen. En de dagen daarna gaan die temperaturen omhoog. En uiteindelijk begint dan de hittegolf waarschijnlijk vandaag. Maar is die pas een feit, zeg maar, ergens begin volgende week, omdat we een paar keer 30 graden moeten hebben gehad om de hittegolf definitie recht te doen.
0: Oké, de definitie is ook nog, want 25 graden is de zomerse waarde die gehaald moet worden, dan moet je dan 3 dagen hebben?
2: Vijf dagen op een rij minimaal 25 graden, waarvan er 3 minimaal 30 graden hebben.
0: Oké.
2: Dus 3 dertigers moeten erbij.
0: Ja, niet dat iedereen er blij mee is, maar we gaan wel op naar die 30 vandaag nog niet.
2: We kunnen er niks aan doen. Ja. Rustig aan, rustig doen.
0: Ja.
1: Wij gaan we zullen ons koest houden.
0: Ja. Anne en ik gaan een partij rustig aan doen, want zo meteen is Pieter er gewoon met de hits uit Holland. Dus wij gaan even kalm aan. Grieta, wij spreken elkaar morgen weer. En
2: gezellig.
0: Sowieso ben je de hele dag bij ons op de zender. Dus aan tafel vanmiddag en bij Aart in Utrecht Komt Thuis. Oké. Okay.
2: Mooie dag.
0: Hetzelfde en dank voor vanochtend. En wij gaan even zonnig afronden. Utrecht is wakker met Michel Delpech, Pour un Flirt.
1: Leuk.
0: Anne, op tijd weer de wekker zetten.
1: Tot morgen.
0: Utrecht is wakker. Morgenochtend vanaf 6 uur.

0: zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: eBoekhouden.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
9: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder de puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
8: Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zijn windsnelheden van meer dan 240 km per uur gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
10: I've just got married, I'm only 6 months in.
11: But if it goes tits up, let's just pretend.
10: Oh, Kylie, clearly.
11: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
10: All of the above.
11: All right, it's a triple.
10: She's terrific.
11: All right, that's fair.
8: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Even kijken hoe het op de weg is. De verkeersinformatie. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en de afrit Soest 6 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel 5. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en het knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en Utrecht Papendorp. Daar 21 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10. A12 Arnhem richting Utrecht tussen het knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen 6 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Maren en het knooppunt Lunetten 1 kwartier. Dat komt door een kapotte auto en de linkerrijstrook is dicht. En dan nog even de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Nootdorp. Daar 20 minuten vertraging. Heel veel sterkte als je in de auto zit op de weg. Doe voorzichtig en geniet van de hits uit Holland, Rob de Nijs, onderweg.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Rendezvous, Radio M Utrecht. Goedemorgen, het is 8:08 en van harte welkom. We zitten op maandag 6 juli 2026 en dit zijn de hits uit Holland. Ja. Ik ren even naar het koffiezetapparaat. Net op tijd. Gelukkig. Leuk dat je erbij bent. En hier is Nielsen.
1: En ineens zag ik je lopen.
0: Met Miss Montreal. En ik dacht...

0: Zuid-Holland, Radio M Utrecht. Dat was Guus. Even wat verkoeling.
1: In zee met
0: het zomerspel dat we deze week spelen bij Radio M Utrecht in dit programma. We noemen het In Zee Met. En ik zou het heel leuk vinden als je weer meedoet. Voor de nieuwkomers, je hoort zometeen een artiest. Een zangeres vandaag, ergens in de golven. Spits je oren, ik wil graag de naam van de zangeres. En ook de titel van het nummer. Dat is ook heel belangrijk. Allebei dus, de naam van de zangeres, de titel van het nummer. Ja, denk je te weten, stuur een appje met de app van RTV Utrecht naar onze mooie studio hier. Dat kan heel makkelijk. En ik zie het hier op mijn scherm verschijnen. Je gaat in de hoge hoed en straks de winnaar. En de prijzenkast weer gevuld natuurlijk met bijvoorbeeld de koeltas of het keukenschort van Radio M Utrecht. Nou, luisteraar, aandachtig. Wie horen we hier in de zee?

0: bijna 20 jaar geleden.
1: Oeh.
0: Ja, de OM Utrecht, de hits uit Holland met Doe Maar, Akda en de Munnik en Het Goede Doel. Klinkt goed, hè? Nou, allemaal onderweg. En natuurlijk het spel In Zee Met. Ja, ik krijg heel veel de goede naam van de zangeres binnen, maar de titel van het nummer klopt niet altijd. Dus zometeen dan laat ik het fragment nog een keer horen. Ergens verborgen in de golven. En de naam, of ja, de naam van de zangeres wil ik dan graag weten. En de titel van het nummer. Dus luister aandachtig. En dan maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast. Over een paar minuutjes. Laatste nieuws met Marjolein komt er ook aan. Dat gaat over een brand in een hooischuur in Apkoude. En ook meer over een achtervolging in Amersfoort. Nou, hoe dat is afgelopen, dat horen we zo. En meer nieuws uit de buurt onderweg.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand

0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
1: Het is 9:30, het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we beginnen met de brand in Apkoude.
2: Ja, want er is goed nieuws, die is onder controle. De brand begon vannacht rond 4:30 in een hooischuur aan de Oude Dijk in Apkoude. Inmiddels is die brand dus onder controle en is de brandweer nog aan het nablussen. Van de schuur is weinig meer over. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. Over een oorzaak is nog niks bekend. De Utrechtse politie doet onderzoek naar de rellen van zaterdagavond na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada. Marokko won, daarna sloeg de feestvreugde in Utrecht op meerdere plekken om. Er werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid, auto's werden in brand gestoken en vernield. En op verschillende wegen werden verkeersopstoppingen veroorzaakt. Het was vooral onrustig in Lombok, Kanaleneiland en Overvecht. De ME werd ingezet om de openbare orde te herstellen. In Zeist is bij graafwerkzaamheden een gaslek ontstaan aan de Leeuweriklaan. De straat op het industrieterrein is afgezet. Netbeheerder Stedin is daar bezig om het lek te dichten. En ook de brandweer is erbij. Een succesvolle achtervolging gisteren door de binnenstad van Amersfoort. Twee winkeldieven werden uiteindelijk opgepakt door handhavers. Tijdens hun vlucht gooiden ze nog een grote tas met kleding in de gracht. De politie onderzoekt of de verdachten meerdere winkeldiefstallen hebben gepleegd. In een Utrechts parkje in het centrum van de stad staan sinds kort tentjes. Een groep Poolse arbeidsmigranten gebruikt het park tussen het kantoor van ProRail en Utrecht Centraal. De gemeente is ervan op de hoogte en houdt de boel in de gaten. Medewerkers van de stichting Barca, die zich inzet voor kwetsbare arbeidsmigranten, die gaan regelmatig langs. En hoe die tentjes erbij staan, zie je ook op onze app en website. Dan nog het weer. Nu nog bewolking, later steeds meer zon. Blijft droog bij een graad of 25.
1: Dankjewel. 3 vertragingen gemeld. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en het knooppunt Everdingen 12 minuutjes. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 9. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Houten. Daar 5 minuten extra reistijd.
3: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
4: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
6: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
7: Hits uit Holland met Pieter Voorhaasje.

0: Ah ja, doe maar. En we doen maar op maandagmorgen Radio M Utrecht. Het is 9:50. Tijd voor het spelletje
1: In Zee Met.
0: Zeker. Nou, wie horen we in de golven? Dat is de vraag. En wat zingt ze? Want we zijn deze morgen op zoek naar een hele beroemde zangeres. En een bekende hit, dus de naam van de zangeres wil ik graag weten. En de titel van het nummer, hè. Beide zijn nodig om te winnen. Je gaat in de Hoge Hoed en dan maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast. Bijvoorbeeld die gewilde shopper of dat leuke keukenschort, de koeltas. Nou, het is allemaal te krijgen. En je kunt reageren door een appje te sturen met de app van RTV Utrecht. Of even mailen studioapenstaartje@rtvutrecht.nl. Wie horen we in de golven? Met wie duik ik in zee vandaag?

Nou, dat moet toch wel lukken, dacht ik zo. Met wie duik ik in zee vandaag? De naam van de zangeres. De titel van het nummer. Stuur het nu door en win.

0: fantastische muziek van Het Goede Doel hoor je bij ons. In het leven. De Hits uit Holland bij Radio M Utrecht.
1: In zee met...
0: Zo, het is 13 voor 10 en ik heb Arie aan de telefoon. Arie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: In Rozenburg.
2: Nou, ik zit niet in Rozenburg. Ik zit nu in het Grote Bos in Doorn.
0: Oh, oké. Okay. Nou, wat gezellig.
2: Op de camping. Ja. Dus, lekker weer. Dus,
0: ja. Heerlijk. En zit je er al lang?
2: Ja, ik zit vorige week al. Ik zit al meer dan 40 jaar hier in het bos, dus mijn huisje.
0: Je hebt een vaste plek.
2: Vaste plek, ja.
0: Ja, dus, heerlijk. Nou, dan hoef ik je ook niet te vragen of het allemaal een beetje bevalt daar, hè?
2: Nee, prima.
0: Ja, ja. En het goede weer komt er weer aan, Arie.
2: Ja, zondag gaat de vierdaagse lopen van Apeldoorn. Dat is volgende week.
0: Ja.
2: Dus het niet zo warm is morgen, volgende week, maar...
0: Ja, dat is...
2: Dat het wel.
0: Ja, precies. Dan moet je nog even afwachten natuurlijk. Maar je hebt heb je een beetje getraind?
2: Ja hoor, regelmatig lopen, dan komt het wel goed.
0: Ja,
2: allemaal. Dus,
0: Oké, okay, nou wat leuk zeg. Okay. Nou, heerlijk ontspannen daar in het huisje in Doorn, in de bossen. Ja. En Radio M Utrecht staat aan.
2: Hele dag.
0: Hartstikke fijn, daar zijn wij heel blij mee. Arie, dankjewel daarvoor. En leuk dat je even mee hebt gedaan met het spelletje. Ja, ik kreeg heel veel de naam van de zangeres binnen. Dat was niet zo lastig, maar de titel van het nummer. Als het goed is, heb jij beide voor mij.
2: Ja, dat is Corrie Konings. Met adios, adios, amor.
0: Jazeker. Dat was inderdaad de juiste oplossing. Ik dook in zee met Corrie vandaag. Ja, Corrie Konings heel veel, maar kreeg allerlei titels binnen. Ze heeft natuurlijk al heel veel hits gehad, maar deze zat er niet zo heel veel tussen. Maar jij had hem goed hoor, adios amor, dat was de juiste oplossing.
2: Ja, leuk.
0: Nou Arie, ik ga een prijzenkast voor je openmaken hier. Die staat links van mij en dan mag je er wat uithalen. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboek, de koeltas of het keukenschort. Wat mag ik gaan opsturen?
2: Ja, maar de shopper, Pieter.
0: Ja, de shopper van Radio M Utrecht.
2: Ja, oké.
0: Heel goed. Ik ga hem mooi inpakken voor je. Stuur hem snel op. En dan wens ik je een heerlijke tijd daar. En succes met wandelen volgende week.
2: Ja, dankjewel Pieter. En nog een fijne dag.
0: Jij ook. Maak er wat leuks van. En Corrie gaan we nog even draaien. Adios amor.
2: Oké.
0: Dankjewel Arie.
2: Tot ziens. Bye.

Dat was Corrie Konings. En naar Corrie waren we dus op zoek vandaag in het spelletje In Zee met Adios Amor. En Arie, de winnaar, de shopper, is onderweg, Arie. En veel plezier ermee, natuurlijk. Dit is Radio M Utrecht, de hit Zuid-Holland. En zometeen, dan gaan we aan de puzzel natuurlijk. Om 10 uur precies, het spelletje Woordbouwer. Als je het leuk vindt om mee te doen, je bent van harte welkom. In de app verschijnen de letters. De bedoeling voor de nieuwkomers even, dat je die letters in een goede volgorde zet. Dat je ze allemaal gebruikt, dat is echt mogelijk. En dan maak je ook weer kans op wat leuks uit onze prijzenkast. Ik zou het heel leuk vinden als je even meedoet. Nieuwe muziek. Radio M Utrecht. Hier zijn de drie J's.

heerlijke zomerse reggae-klanken van de 3J's. De nieuwe single, die heet Losvast. Hoor je natuurlijk bij ons, Radio M Utrecht. Nou, zometeen dus de eerste ronde woordbouwer. Doe mee en win iets leuks. En de muziek bij de koffie en bij de koffie komt van Cliff Richard, van Danny Vera. We hebben de koffiekeuze, dus dan mag je zelf gaan kiezen. En natuurlijk ook onze nationale nieuwe, die is van Yves Berendsen. Blijf erbij en tot zo.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. 10:00. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om het leven bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Bij een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. En opnieuw maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja. Hoe is het op de weg? Nou, 2 meldingen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en de afrit Everdingen. 17 minuten vertraging. En de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Daar nog 6 minuten.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Veilig wonen begint vandaag.
1: Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.

de beste gouden ouwe tot de muziek van nu. We hebben het allemaal. Zo vier je de zomer bij ons. Dit is Radio M Utrecht. Gezellig dat we aanstaan daar aan de andere kant, waar je dan ook mee bezig bent vandaag. Het is 6:10. Ik ben Pieter. Dit is M bij de koffie. We gaan zo meteen naar Cliff Richard en Danny Vera. Je mag uiteraard ook zelf je muziek weer kiezen met de koffiekeuze. En natuurlijk het spelletje Woordbouwer. Spelen we met 13 letters. De K van Karel, de A van Anton, twee keer de E van Eduard, de O van Otto, twee keer de T van Tinus en een J van Joris. De P van Pieter, twee keer de S van Simon en twee keer de L van Leo. Dat zijn ze. Je vindt die letters in de app van RTV Utrecht. En met de app mag je appen naar de studio, dus kom maar door met de goede oplossing. Of de fouten, dat mag ook hoor. En mailen kan naar studio@rtvutrecht.nl. Kamperen steeds populairder. En dat is dan ook het thema voor vandaag. Ga ik je helpen? Ik hoop het wel. Tot zo.

Geweldige muziek van Danny Vera hoor je bij ons, Radio M Utrecht. Net begonnen met puzzelen, kamperen dus steeds populairder. We zijn er met z'n allen dol op, het liefst ook in eigen land. Wat heb je nou nodig als je gaat kamperen? Ja, een tent natuurlijk, of een camper. Maar wat nog meer? Nou, denk er even over na. Probeer een woord te maken met die 13 letters in de app en dan hoor ik graag van je. En ondertussen mag je weer gaan stemmen natuurlijk. De koffiekeuze komt eraan. Wat hoor je graag bij de koffie? Is dat 1? Teach it. Of 2? Dana. Laat het weten. Reageer met de app van RTV Utrecht. De koffiekeuze en de meeste stemmen gelden. Hè, zo werkt het. 1, Teach-in, Upside Down of 2, Dana en Fairy Tale. App naar de studio of stuur even een mailtje. Studio-apenstaartje rtvutrecht.nl. En dit zijn de 60's. Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch.

Ja, dat was Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. Een hele mond vol in The Legend of Xanadu. Ondertussen stromen de stemmen binnen. Hartstikke leuk dat er weer zo enthousiast wordt gereageerd. Het is wel heel spannend, gaat een beetje gelijk op weer. Teach In, Upside Down, dat is keuze 1 of 2. Dana en Fairy Tale. 1 of 2, geef het door. Stuur een appje naar de studio of mail even studio@rtvutrecht.nl. Dan gaan we zo natuurlijk naar het laatste nieuws met Marjolein. Dat gaat onder andere over een brand in een hooischuur in Abcoude. Die brand is wel al onder controle, gelukkig. En ook meer over een opmerkelijke vermissing. En meer nieuws uit de buurt. Een paar minuutjes. Nog even naar de disco. Met de Sister Sledge.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Het is 10:30. We beginnen met boze Utrechters. Die zijn de straat opgegaan.
10: Ja, met protestborden en leuzen lieten ze van zich horen. De bewoners van de wijk Hooggraven in Utrecht die maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. Zo'n 150 mensen liepen gisteren met protestborden door de Hoofdgraaflandstraat, waar vorige week een auto over de kop sloeg. De bewoners vinden dat er te hard wordt gereden. Ze willen dat de straat opnieuw wordt ingericht, maar ook een flitspaal en veilige oversteekplaatsen. In Abcoude is vannacht een hooischuur aan de Oude Dijk verwoest door brand. Rond 4:30 kwam de melding. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden op het terrein. Rond 8:30 was het onder controle. Over de oorzaak is nog niks duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En het gemeentehuis van Woudenberg is weer open na de brand van vrijdag. De politie onderzoekt de oorzaak van die brand in het dak van het pand. Die brand was vrij snel onder controle. In Zeist is vanmorgen een gaslek ontstaan bij graafwerkzaamheden. De Leeuweriklaan op een industrieterrein werd afgezet om het lek te dichten. De brandweer en monteurs van netbeheerder Stedin zijn ter plaatse. Een opmerkelijke vermissing, de onderkaak van het zogenoemde Hulmeisje is zoek. Haar lichaam werd 50 jaar geleden gevonden bij parkeerplaats De Hul langs de A12 bij Maarsbergen. Nog altijd is haar identiteit onbekend. In april van dit jaar werd haar graf geopend om lichaamsdelen terug te plaatsen die eerder werden onderzocht. Toen miste haar schedel en onderkaak. De schedel is inmiddels terug, maar de onderkaak nog niet. Meer hierover lees je op onze app en website. Dan nog het weer, afwisselend zon en bewolking, blijft droog. Zo'n 25 graden wordt het. En morgen dan is het een vergelijkbare dag.
9: En hoe is het dan op de weg? Nou, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en het knooppunt Everdingen nog een kwartier extra reistijd. En de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, daar 5 minuutjes vertraging. De koffiekeuze onderweg en Roy Orbison komt eraan.
11: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer... en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf 389 euro per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: En bij de koffie met Pieter Voorhaar.

0: over half elf. Tijd voor de koffie.
1: Espresso, cappuccino, café con pan.
0: We hebben van alles. Het geldt trouwens ook voor het muzikale aanbod. En vandaag mocht je kiezen uit Teach-In. Upside Down en daarna, dat was keuze 2, en Fairy Tale. Die mooie jaren 70. Zijn we niet vergeten, dat bleek alweer. Dankjewel voor het reageren. Nicolien, Gerda, Rita, Marcel, Paul, Johanna, Astrid, Joke, Gerry, Jannie en Maarten bedankt. Anneke, dankjewel voor je berichtje. Wilma, Henk, Peter zie ik nog staan. Hans, ook dankjewel Hans voor de mooie foto van Ik Denk Je Tuin met die prachtige lelies. Ziet er goed uit. Ja. En ik hoop dat je lekker in de tuin zit nu met een bakje koffie, want jouw favoriet is de winnaar. De zomerse klanken van Dana kreeg de meeste stemmen deze keer. De koffiekeuze voor vandaag. Geniet ervan.

0: Ja, nieuwe muziek. Alex Warren is zijn naam. En Passenger was dat. Els, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht.
1: Dankjewel.
0: Lekker in Zoetermeer.
1: Ja.
0: Ja, daar wordt ook naar ons geluisterd.
1: Ja, zeker. Ja, al jaren.
0: Nou, hartstikke goed. Hoe ben je bij ons terechtgekomen, Els?
1: Nou, ik heb een zus wonen in Berkel en Rodegijs. Nou. En die had, was ik een keer op visite. En die had de radio aan. Ik zei, joh, wat heb jij voor leuke muziek aan? Oh, zei ze, dat is Radio Utrecht.
0: Oké.
1: Okay, nou, en sindsdien is dat eigenlijk de enige zender die ik aan heb staan.
0: Nou, dat vind ik dan heel fijn. En ik niet ook. Ja, ik niet alleen, maar ook mijn collega's natuurlijk. We doen het met heel veel plezier. En fijn te horen dat je ervan geniet, Els.
1: Ja, zeker.
0: Goed, en wat was je aan het doen daar zo vandaag?
1: Nou, ik zit een cadeautje te maken voor mijn zwager. Die wordt 85. En daar hebben we cadeaubonnen gekocht. En dan wilde ik een papieren plantje maken met allemaal bladeren.
0: Okay.
1: Maar goed, daar ben ik aan het knippen.
0: Oh, wat gezellig. En is het een verrassing? Want je vertelt het nu wel op de radio.
1: Ja, hij woont in Hoofddorp, dus ik denk niet dat hij luistert.
0: Okay.
1: Ik wil niet vervelend doen, maar nu nee, dat is niet.
0: Dat is in dit opzicht wel goed ook. Dan.
1: Nee, dat kan wel.
0: Ja, oké. Okay. Dus ben je altijd wel een beetje van het knutselen geweest? Of is dit iets nieuws?
1: Ja, zeker. Ja hoor. Ja, kleding maken, alles is leuk.
0: Oké, nou dan wordt het vast heel leuk. Denk ik dan.
1: Ja.
0: Ja. Goed, gezellig met de radio aan. En terwijl je aan het knutselen bent, ook nog even geknutseld met onze letters.
1: Ja.
0: Ja, 13 letters. Wat heb je ervan kunnen maken, Els?
1: De bekende klapstoeltjes van vroeger.
0: Ja, en tegenwoordig nog steeds hoor. Je kan ze nog steeds.
1: Ja, maar goed.
0: Maar, ja, ik weet niet. Ben jij van het kamperen vroeger of misschien nog steeds?
1: Waren we wel. We hadden een caravan en die hebben we inmiddels weggedaan. Ja, om gezondheid. Je wordt ouder en op een gegeven moment moet je een keuze maken.
0: Ja,
1: dus we kamperen niet meer. We gaan nu en we hebben een abonnement op de trein. En we gaan nog wel eens dagjes weg of in een huisje.
0: Ja, nou hartstikke leuk. Dus. Ja, en dat kamperen dat blijft wel hartstikke populair.
1: Ja, zeker. Ja, de kinderen hebben het virus overgenomen.
0: Oh, goed zo. Wat maakt het zo leuk? Waarom heb je er zo van genoten destijds?
1: Ja, de vrijheid.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je hebt toch je eigen huisje bij, je eigen gedoe.
0: Ja.
1: En je kan je gaan waar je wil.
0: Ja.
1: Je moet tegenwoordig van tevoren wel ruimte van tevoren bespreken. Mm. Want wij hadden nog wel van, we kijken wel waar we terechtkomen, maar dat is niet meer zo.
0: Tegenwoordig moet je dat wel een heel klein beetje plannen, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Maar goed, nou, het plezier blijft, want

0: is en welke richting willen we uit. En dan ga je toch zelf zitten zoeken.
1: Ja, oké. Okay. Goed, nou Els, de klapstoeltjes, dat was de goede oplossing.
0: Ja.
1: Je bent uit de hoed gekomen, ik ga de prijzenkast voor je openmaken. Dan ga ik wat opsturen. Een keukenschort, een koeltas, een notitieboek, een puzzelboek of de shopper?
0: Doe de shopper mee. De shopper. Die hebben we nog niet.
1: Nou, hartstikke goed. Dan ga ik die naar je toesturen.
0: Oké.
1: Okay. Doe ze de groetjes daar.
0: En ik zal mijn zus zeker de groeten doen. Misschien hoort ze het wel.
1: Nou, bij deze. Je mag wel tegen haar zeggen, hoor.
0: Hey, Wil, de groeten.
1: Wil, de groeten. En jij ook, Els, de groeten.
0: Ja, dankjewel.
1: Groetjes.
0: Ja, dag.

Houston. Radio M Utrecht. Elvis onderweg. Over Elvis, de tweede ronde woordbouwer, natuurlijk ook. En heerlijke muziek van Kenyon en Gloria Gaynor.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers!
5: Aan tafel!
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
10: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
11: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

0: Ik kan niet zonder jou.
1: Zomer vier je bij ons, Radio M Utrecht. En de heerlijke klanken van Canyon. Ja, spelletje woordbouwer, de tweede ronde. We zitten op de camping, hè? Ja. Net de klapstoeltjes. En wat is dan het volgende woord? Ja, 10 letters. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. En je mag me appen als je denkt gevonden te hebben. De G van Gerard, de U van Utrecht, de N van Nico, de S van Simon, een E van Eduard, de O van Otto en de A van Anton. Dan nog de V van Victor. En als laatste 2 keer de W van Willem. Dus we zitten op de camping. Laat het even rustig bezinken. En je hebt een klein uurtje de tijd. App naar de studio met de app van RTV Utrecht. En dan maak je bijvoorbeeld kansen op een koeltas. Ook handig op de camping. Ja?

0: Het is wel te doen, hè, met die letters. 10 in totaal. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. We zitten op de camping. Kom maar door.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Dat zeg ik ook tegen Elvis natuurlijk. Kijk even op de klok. Hij is wat te vroeg vandaag. Het is bijna 11:15. En vandaag is Now or Never. En zometeen Queen. En je hoort zo wat we volgende week 14 juli gaan doen hier bij ons Radio.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons.

De zomer vier je bij ons. En volgende week, dinsdag 14 juli, onze Franse dag. Een heerlijke traditie. Lekkerste Franstalige muziek van toen en van nu. Een sfeervolle dag volgende week. Dinsdag is dat dan, 14 juli, 14 juli. Hier bij ons Radio M Utrecht. Genoteerd? Ja, hartstikke goed. Ik heb hier staan dat we zo naar het nieuws gaan. Natuurlijk met Marjolein. Dat gaat over geparkeerde e-bikes. Die zorgen voor ergernis in Utrecht. En ook meer over een slepende paardensoop in Woudenberg. Nou, hoe het zit en meer, dat horen we zo. En muziek uit de jaren 70 onderweg van Andrew.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Vers aan tafel.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers aan tafel.
8: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: En het is 11:30, het laatste nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: En we beginnen met overlast van e-bikes in Utrecht.
12: Ja, het gaat dan om de groene deelfietsen van Lime. Die staan overal in de stad lukraak geparkeerd. En daar maken meerdere partijen in de raad zich boos over. Er is veel overlast en de politieke partijen vinden dat er ander beleid moet komen. Begin dit jaar werden 2000 fietsen verspreid in de provincie Utrecht neergezet, waarvan de meeste in de stad Utrecht. Gebruikers kunnen die deelfietsen voor een paar euro meenemen en op aangegeven plekken weer terugzetten. Maar dat gebeurt nu vaak niet netjes, zomaar op straat of op de stoep. En de partijen willen van het college weten welke afspraken er met het bedrijf zijn gemaakt. In Abcoude is vannacht een hooischuur aan de Oude Dijk verwoest door brand. Rond 4:30 kwam die melding. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden op het terrein. En rond 8:30 was het onder controle. Over de oorzaak is nog niks duidelijk. En het gemeentehuis van Woudenberg is weer open na de brand van vrijdag. Die brand woedde in het dak van het pand. De oorzaak wordt ook onderzocht door de politie. De rechter heeft uitspraak gedaan in een conflict tussen een stalhouder en 2 inwoners van Woudenberg vanwege een ruzie over de stalkosten van hun paard. Dat dier stond sinds 2020 bij de stalhouder. Een paar jaar later werden nieuwe afspraken gemaakt over de kosten. Toen de Woudenbergers dit niet betaalden, besloot de eigenaar van de stal naar de rechter te stappen. En ook verkocht hij het paard. Maar dat was niet genoeg om alle kosten te dekken. De rechter heeft nu bepaald dat de eigenaar geen recht heeft op meer geld, omdat hij een verkeerde procedure heeft gevolgd. En meer over deze bijzondere zaak lees je op de app en website. Dan het weer, afwisselend zon en bewolking, blijft droog vandaag en het wordt 25 graden.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: Andrew Gold, Radio in Utrecht. En daar is ze weer. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Corny.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom terug.
1: Dankjewel.
0: Even lekker uitgerust.
1: Heerlijke vakantie op Zakynthos, een eilandje ergens bij Griekenland. Ja. Het was warm.
0: Ja.
1: Maar dat was ook een reden om vooral heel lui te kunnen zijn.
0: Oh ja, dat is ook wel eens lekker.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik ben best een doener. Ik ben altijd wel een beetje bezig. En er was niet zoveel te doen.
0: Nee.
1: We kennen het eiland al wel. Dus dan ga je zwemmen, eten, nog eens een beetje lezen, nog eens een beetje eten.
0: Beetje liggen zo.
1: Beetje liggen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Dus het was fantastisch mooi.
0: Nou, welkom terug. Fijn dat je er weer bent. En dat betekent dat we zo na 12 uur gaan luisteren naar Aan Tafel natuurlijk.
1: Ja.
0: En jij gaat vertellen wat je gaat doen vandaag.
1: Nou, het is niet zo leuk onderwerp. We gaan het hebben over trombose, Pieter. Een aandoening die in verschillende vormen zich voor kan doen. Ik heb straks de gast Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting. En het heeft ook wel met vakantie te maken. Want hij zou eigenlijk graag zien dat er in elk vliegtuig een vliegveiligheidskaart ligt met tips hoe je de kans op trombose tijdens wat langere vluchten kunt verkleinen.
0: Ja, omdat je dan lange vluchten inderdaad heel lang in dezelfde houding zit.
1: Ja.
0: Dat kan gevaarlijk zijn.
1: Ja, dat kan zeker gevaarlijk zijn. Nou ja, er zijn 20 miljoen reizigers vanaf Schiphol. Dus dat zegt het al. Er zijn ook heel veel mensen die dus daar last van zouden kunnen hebben. We duiken er helemaal in. Ieder uur krijgen 11 mensen in Nederland trombose. Een trombosebeen. Of enger nog, longembolie, hart- of herseninfarct. Dat is best wel belangrijk. Dus we gaan het er uitgebreid over hebben. Wat is het nou precies? Hoe herken je het? Is er dan nog iets aan te doen? Daar duiken we in vanmiddag.
0: Interessant.
1: Zeker wel. En dan met name dus de vakantie, maar ook trombose in het algemeen. Dat moeten we allemaal zien te voorkomen. Want het is één brok ellende.
0: Zeker. Gek eigenlijk, hè? Want je hebt altijd in het vliegtuig zo'n demonstratie. Je hebt zo'n kaart waar je op moet letten.
1: Ja.
0: Hoe je je zwemvest vast moet maken.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar
1: ja.
0: Als je dit er even kort benoemt, dan kan dat mogelijk problemen voorkomen.
1: Dat is ook zo. En ik heb begrepen dat vliegtuigmaatschappijen dat wel allemaal op hun site al veel meer zetten.
0: Oh ja.
1: Maar zo'n kaart in dat vakje voor je, ja, waarom eigenlijk niet?
0: Nee.
1: Misschien zijn er wel wat oefeningen die je even in het gangpad zou kunnen doen.
0: Ja.
1: Dus dat is één. En we hebben weer een kakelverse stem van M.
0: Nou, we zitten er klaar voor. 10:50, dan laat je hem voor het eerst horen.
1: Zo is het.
0: En zit je thuis en denk je van, nou, ik weet wie het is. Laat het vooral even weten. Stem van m@rtvutrecht.nl, toch?
1: Zo is het.
0: Ja, heel goed. Corny, mooie uitzending.
1: Dankjewel.
0: Tot zo.
1: Hoi.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
4: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo.
2: Nationale Nieuwe.
3: Bij Radio M Utrecht.

0: Zo. Mick Jagger en zijn vrienden twee keer in dubbel goud. En Chris aan de telefoon in Nieuwegein. Chris, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio in Utrecht.
1: Ja.
0: Na een lange tijd, begrijp ik.
1: Ja, een hele lange tijd. Ja, goed. Vroeger deed ik samen met mijn vrouw mee. Maar ja, die is helaas overleden. En dan doe je het zelf, hè.
0: Ja, dan vind ik het mooi dat je de draad weer oppakt zo, met het spelletje.
1: Ja, maar ja, je moet het leven gaan door.
0: Ja, dat is waar.
1: En als je een goed en lang huwelijk hebt gehad, ja, dan komt er toch één keer een eind aan.
0: Ja, dat is waar. Dat is het leven, hè.
1: Ja, we waren 66 jaar getrouwd, dus...
0: Zo, ja. Dat is heel bijzonder, 66 jaar.
1: Ja.
0: En daar kijk je met veel liefde op terug.
1: Daar kijk je met veel liefde op terug. En dan, ja, en dan is het toch iets wat je, nou ja, dat je er met een gerust hart bij kan neerleggen. Ja. Dat ze dus, ja, dat ze er niet meer is. En ja, het is een gemis, want ja, dan kom je thuis en dan is er niemand.
0: Maar en hoe pak je de draad dan weer op? Want dat lijkt me ook best wel lastig na al die jaren.
1: Ach, ja, ja, de laatste jaren heb ik veel voor de verzorgd. En ja, je komt nu eigenlijk ook wel zelf voor een beetje tot rust. Mm-hmm. En dergelijke. En ja, en dan ja, het leven gaat door. En dan moet je toch, ja, je moet verder.
0: Ja, en wat doe je dan?
1: Heb ik, gelukkig veel steun van mijn vrouw en één keer in de week hulp. En nou ja, dan gaat het vanzelf, komt het wel weer, komt het allemaal weer op zijn pootjes terecht, ja, zeg ik altijd.
0: Ja, en heb je in je vrije tijd dan een hobby of iets wat je graag doet?
1: Puzzelen hebben we samen altijd ontzettend veel gedaan. Ja, en dat doe ik nog. Ja. Uit de krant en dergelijke en zo. Dus. En vandaar dat ik er weer eens een keer meedeed.
0: Leuk, ik zit even in de administratie te kijken. Dat is inderdaad 2021. Dat je voor het laatst iets gewonnen hebt,
1: ja,
0: bij
1: zeer,
0: ons.
1: Dus, ja,
0: nou, dan, ja, dan vind ik het heel leuk dat je er weer bij bent, Chris.
1: Ja. Ja.
0: En je mag, ja, jij bent gaan stoeien met die letters het afgelopen uur. De camping, het kamperen staat centraal vandaag. Wat heb je gevonden?
1: De vouwwagens.
0: Ja, natuurlijk, de vouwwagens. Had je het gehoord?
1: Ja, 30 jaar gekampeerd dus.
0: Oké, okay, waar gingen jullie dan naartoe?
1: Nou, wij hadden eigenlijk een vaste plaats in Zeist op de Krakeling.
0: Ja.
1: Ja. Heel vaak, daar hebben we jaren gestaan.
0: Leuk. Dus, ja. Wordt
1: heel
0: veel,
1: leuk.
0: Nog steeds heel populair, hè, het kamperen. Ook

0: in eigen land heel veel. Ook in onze provincie hoor ik regelmatig dat er geluisterd wordt op de camping. En nou ja, met de caravan of de vouwwagen of de tent inderdaad. En vouwwagens, dat was een goede oplossing, Chris.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je de winnaar bent. Dat is toch leuk?
1: Nou, dat is reuze leuk.
0: Zeker. Je mag wat kiezen uit onze prijzenkast. Wat zou je leuk vinden om opgestuurd te krijgen? Een schort, een koeltas, een notitieboek, een puzzelboek of de shopper?
1: Nou, wat dacht je van het puzzelboek, hè?
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, natuurlijk. Stomme vraag ook van me. Een puzzelboek. Ik ga hem inpakken voor je en stuur hem naar je toe. Dus dat kun je binnenkort in de brievenbus verwachten van ons.
1: Hey, dankjewel.
0: Jij ook. Hartstikke leuk je weer even te spreken. En ik wens je een mooie dag daar, Chris.
1: Jij ook. En verder veel succes met je programma. Hè.
0: Nou, dat komt helemaal goed. En jij, dankjewel nogmaals.
1: En de radio staat altijd aan. Dus,
0: hartstikke goed. En nu niet zo lang wachten, hè?
1: Nee. Ik ga weer meedoen.
0: Hartstikke goed.
1: Okay.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Bedankt.
0: Dan.
1: Jij ook. Doei.
0: Doeg. En dankjewel voor het reageren en het meedoen. Het was weer supergezellig. Blijf lekker luisteren. Corny is weer terug van weg geweest. En ze is hier zo na 12 uur met aan.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. 12 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. Komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kuub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Er zouden ook zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. De FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer, in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 2:12 is het. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marvin is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Connie. Bij de rechtbank in Utrecht gaan de Dolomina's komende donderdag demonstreren. De groep maakt zich boos over de vrijspraak van twee mannen die terecht stonden voor de verkrachting van een meisje van 17 uit Nieuwegein. De actiegroep is van mening dat de plegers van seksueel geweld te vaak een veroordeling ontlopen. Het is een zooitje in Utrecht met e-bikes die lukraak worden neergezet op de stoep of op straat. Het gaat om de groene Lime deelfietsen die sinds begin dit jaar in de stad staan. Voor een paar euro kan je zo'n fiets pakken voor een ritje. En dan kijk je in de app waar je hem terug moet zetten. Dat terugzetten, dat gaat vaak niet netjes. En politieke partijen die maken zich zorgen om die overlast. En we kunnen ons weer opmaken voor een hittegolf. Vandaag en morgen is het al 25 graden. Vanaf woensdag gaan we naar tropische temperaturen. Volgens onze weervrouw Grita voelt het waarschijnlijk wel aangenamer aan dan de vorige hittegolf.
12: Dat heeft dan met de luchtvochtigheid te maken. Dat het drogere lucht is.
11: Ik denk het. Ik ga je dat straks allemaal om 1:30 uitgebreid vertellen.
12: Heel goed. Tot zo meteen, Marvin. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB met de A2. Dat is Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. 6 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. 6 minuten. Muziek uit Zweden komt eraan.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.

0: De middelbare school. Ik was fan van ABBA. En vriendinnen van mij uit de klas ook. En dan was het de kunst wie het nieuwste liedje van ABBA als eerste had gehoord. En ik won met dit nummer niet. Goeie vriendinnen had dit al eerder gehoord. En dan baalde je eigenlijk als een stekker. Want je wilde toch dat nieuwe nummer van ABBA altijd als eerste horen. Dat was Take a Chance on Me. Een hele goede middag.
1: Aan tafel.
0: Daar zitten we weer aan tafel. Ik was lekker even een weekje op een Grieks eiland, waar het ook erg warm was. Maar één voordeel is, dan doe je eigenlijk niks. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb niks gedaan. Wel lekker uitgerust, een beetje lezen, een beetje eten, een beetje zwemmen. Dus het was fijn en ook weer heel fijn om hier te zijn, achter de knopjes. Wat gaan wij vandaag doen in Aan tafel? Niet zo'n leuk onderwerp. We gaan het hebben over trombose. Dat is een aandoening die in allerlei vormen zich voor kan doen. Te gast straks Tom Bos. Hij is directeur van de Trombose Stichting. En hij zou graag zien dat er in elk vliegtuig een vliegveiligheidskaart ligt. Met daarop tips hoe je de kans op trombose tijdens lange vluchten kunt verkleinen. Heel veel mensen die krijgen daar toch wel last van. Dat is dus allemaal te voorkomen. Er zijn allerlei soorten van trombose. Want je hebt het over een trombosebeen. Maar je kunt ook longembolie en allerlei enge hartklachten kun je krijgen. Dus dat moet je allemaal niet willen. Nou, daar gaan we het zo meteen in Aan tafel over hebben. Maar eerst gaan we het over leukere dingen hebben. Afgelopen weekend is in Rhenen weer de Rijnweek begonnen. En dat is echt een grote feestweek voor mensen daar en in de omgeving. Ooit ontstaan door een groep vrijwilligers, 30 jaar geleden. En nou, het wordt er een groot festijn met heel veel optredens. En als je denkt, ik wil er wel naartoe en wie gaan er allemaal optreden, dan moet je even blijven luisteren, want dat hoor je zo meteen. We hangen even wat extra lampen en speakers op. Electric Light Orchestra is dit op Radio M Utrecht. Don't Bring Me Down.

0: Leuke band is dat toch, Electric Light Orchestra met Jeff Lynne natuurlijk. Hè. 1979 was dit een hitje. Het is precies 11:15. Afgelopen weekend is in Rhenen de Rijnweek begonnen. De feestweek voor Rhenen en omgeving. Ooit ontstaan door een groep vrijwilligers die bijna 30 jaar geleden wat leuks voor de stad wilden organiseren. En nu is het het grote evenement waar iedereen in de omgeving altijd naar uitkijkt. Vanuit het Reuzenrad heb je een prachtig uitzicht over de stad en de Rijn. En elke avond is er wel wat te doen op de Veerwei, van kermis tot country dansen. Lorraine Brink is opgegroeid met de Rijnweek en is er volgens mij voor de derde keer bij als vrijwilliger. Lorraine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi. Wat betekent de Rijnweek voor jou?
1: Ja, een hele hoop. Het is een beetje cliché, maar het is wel echt een week inderdaad, wat je al zei, waar ik mee ben opgegroeid. Die echt centraal staat voor het samenbrengen van, van de regio Rhenen. En voor jong en oud altijd wat te doen. En ik vind het echt een heel gaaf evenement. Dus blij dat ik daar aan kan bijdragen.
0: Ja, en ik dacht van, nou ja, dat is gewoon klein leuk. Maar ik ging even op jullie site kijken. Het is hartstikke groot, hè?
1: Ja, het is echt wel een serieus evenement. Vroeger was het nog wat groter. Maar we zijn de afgelopen jaren weer hard bezig om er gewoon weer een groot feest van te maken. Dus zeker de feestavond in de wijk kunnen we 3 keer 12.000 man kwijt. Dus dat is wel een serieus groter, ja.
0: Ja, is het een gratis festival eigenlijk?
1: Ja, en dat maakt het ook wel zo uniek. Het is een van de grootste gratis festivals van Nederland. En dat vinden we ook heel belangrijk, dat het toegankelijk is voor iedereen.
0: Ja, nou, daarover gesproken. Het is van jong naar oud, mensen met een beperking. Wat zijn de hoogtepunten? Noem eens wat er allemaal te beleven is.
1: Oeh, ja, van alles. We hebben dus de hele week kermis. We hebben onder andere vanavond een pubquiz. Woensdagmiddag hebben we een middag voor mensen met een beperking. Dat is altijd een heel mooi onderdeel, vind ik zelf. Dat doen we samen met Siderus. En we hebben een partneravond voor sponsoren. Donderdagavond is Rijndance. Dus dat is voor de jeugd echt een jeugdavond. We hebben een ouderenmiddag. Dat is echt wel een hele bijzondere middag altijd. Een onderdeel wat heel erg gewaardeerd wordt altijd door de oudere doelgroep.
0: Maar wat gebeurt er dan op zo'n ouderenmiddag? Wat kunnen ze meemaken?
1: Nou, van alles. Er is in ieder geval live muziek en entertainment. Er wordt spellen gedaan. Er is altijd bingo. Er is van alles te doen. Er zijn prijzen te winnen. Maar er wordt vooral heel veel gedanst en gelachen en gefeest. Dus dat is echt wel iets wat echt wel een naam heeft binnen de Rijnweek. En er zijn 600 gratis kaarten altijd beschikbaar. En die zijn altijd binnen 10 minuten vergeven. Ja. Dus dat zegt ook wel een hoop.
0: Oké, en die middag voor mensen met een beperking, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dat is helemaal een groot feest. Want daar begint de Polonaise al voordat het programma is begonnen. En dat staat ook altijd wel. Dat staat gewoon de bolse kop. We hebben ook live bandjes, vooral heel veel muziek, dansen, ook spelletjes, echt van alles.
0: Wat gaaf zeg. Vrijdag heb je de Hollandse avond. Met bijvoorbeeld Jan Smit die gaat optreden. En zaterdag is er de slotavond. Dat zijn ook allemaal wel grote optredens, toch?
1: Ja, dat is. We mogen dit jaar best wel weer wat grote namen ontvangen. Onder andere op de vrijdag dus Jan Smit, maar ook René Schuurmans, Justin de Wild natuurlijk. Die kan niet ontbreken na zijn grote hit met Cheerio. En zaterdag hebben we de slotavond met onder andere Turfy Gang, Wesley Bronkhorst en een hele mooie naam, Samuel Welten.
0: Ja, die gaat als een speer, hè, Samuel Welten.
1: Ja, dus we zijn heel blij dat hij dit jaar erbij is bij ons.
0: Ja, dat is leuk, want ik heb een tijdje geleden hier aan tafel gehad. Toen was hij net doorgebroken met die hit Echte Liefde is te koop. En volgens mij is die jongen alleen maar aan het optreden.
1: Volgens mij gaat dat ook heel hard. Dus we zijn heel blij dat hij er ook bij ons bij is dit jaar.
0: Oké, waar is het festivalterrein?
1: In de Veerwei, in Rhenen. Okay. Dus die kan niet missen. Als je door Rhenen rijdt, dan zie je overal borden staan. Midden in de wei.
0: Maar ik neem aan dat als je niet in Rhenen woont, er wel naartoe kunt gaan, toch?
1: Zeker, ja. Het is echt voor de hele regio. We hebben ook panelbussen rijden. Dus als je de auto bij Ouwehands Dierenpark neerzet, kan je daar rustig de auto parkeren. Kan je gratis met de panelbus naar het festival rijden. Dus dat is zeker voor mensen die met de auto moeten komen een goede optie om op die manier toch lekker te kunnen feesten.
0: Er komt wel weer heet weer aan. Houden jullie daar rekening mee? Zijn er extra watertappunten of zo?
1: Ja, zeker. Ja, als het boven de 25 graden is, en dat gaat het als goed is worden, hebben we inderdaad waterpadpunten voor iedereen. We hebben ook dingen als zonnebrand, dat soort dingen. Dus we proberen op die manier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Maar we zijn vooral heel blij dat het mooi weer wordt. Dus warm of niet, in ieder geval geen regen. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Tot slot, waar verheug jij je het meest op?
1: Ja, zelf vind ik altijd de donderdagavond, dat is dus de danceavond, vind ik wel heel leuk dat we dat voor de jeugd kunnen doen. Ik bedoel, er verdwijnen natuurlijk steeds meer cafés, jeugd gaat minder uit, dat zie je heel veel voorbij komen. Ik vind het wel heel vet dat wij voor de jeugd van Reen en omstreken een echt festival neer kunnen zetten waar iedereen naartoe kan. Het is voor ons financieel niet de avond waar we veel geld verdienen met zo'n doelgroep, maar ik vind het wel juist extra gaaf dat we dat nog steeds neerzetten voor de jongste jeugd, zeg maar.
0: Maar jullie draaien toch ook wel op sponsoren, neem ik aan?
1: Zeker, ja. Dit draait helemaal op sponsoren en vrijwilligers.
0: Ja.
1: Maar dat is nog steeds niet genoeg. Dus wij moeten het wel echt van de horeca omzet hebben op het veld. Dus we hopen dat iedereen dit jaar ook lekker een biertje bestelt, zodat we volgend jaar weer een gratis feest neer kunnen zetten voor iedereen.
0: Hartstikke goed. Nou, het is dus tot en met zaterdag, als ik het goed begrijp.
1: Ja, tot en met zaterdag. Dus ja. De feestavonden zijn donderdag, vrijdag, zaterdag. En zaterdag overdag hebben we ook nog een mooie motortoertocht en een programma voor kinderen in de middag. Dus zeker de moeite waard om even langs te gaan.
0: Oké, alle informatie www.rijnweek.nl. Daar staat alles op. Lorraine, Ik wens je heel veel plezier daar. Geniet ervan.
1: Heel erg bedankt en we hopen zoveel mogelijk mensen te ontvangen. Dank je wel voor je tijd.
0: Dank je. Hoi, hoi. Ja, en deze komt dus ook, hè. Zaterdag op de slotavond gaat hij zingen. Samuel Welten.

0: Radio en Utrecht natuurlijk. De hele zomer heerlijke muziek. Dit was Garland Jeffries Matador. Zometeen na het nieuws van 12:30... dan maak je weer kans op de portable radio in ontspelde stem van M. Maar eerst zo het nieuws met Marvin. Veel overlast van e-bikes in Utrecht. En ook meer over een bijzondere vermissing. Je hoort het zometeen.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Goedemiddag, het is precies 12:30. Tijd voor het nieuws met jou, Marvin. Het gaat over een protest bij de rechtbank in Utrecht.
8: Ja, van de actiegroep Dolle Mina. Die actiegroep gaat komende donderdag bij de rechtbank in Utrecht demonstreren vanwege de vrijspraak van 2 mannen... die verdacht worden van een verkrachting. Een 17-jarig meisje uit Nieuwegein zegt te zijn misbruikt door 2 verdachten... waarvan 1 destijds bij de politie werkte. Volgens de actiegroep ontlopen plegers van seksueel geweld te vaak een veroordeling. Slachtoffers krijgen volgens deze Dolle Mina's maar weinig erkenning. Het Openbaar Ministerie is overigens in beroep gegaan tegen de vrijspraak van deze 2 mannen. Partijen in de Utrechtse gemeenteraad maken zich zorgen over de overlast van de groene Lime-deelfietsen. Er is veel overlast en de politieke partijen vinden dat er een ander beleid moet komen. Ze willen weten welke afspraken er zijn gemaakt met het bedrijf. Begin dit jaar werden 2000 van die fietsen verspreid in onze provincie. De meeste staan overigens in Utrecht stad. Gebruikers die kunnen die deelfiets pakken voor een paar euro en dan op een gegeven moment moet je ze ook weer terugzetten. Nou, en daar gaat het vaak mis, of op straat of op de stoep. En dat hindert bijvoorbeeld nog wel eens mensen die minder valide zijn. Een opmerkelijke vermissing dan. De onderkaak van het zogenoemde hulmeisje is zoek. Haar lichaam werd 50 jaar geleden gevonden bij een parkeerplaats, de Hul, langs de A12 bij Maarsbergen. En nog altijd is haar identiteit onbekend. In april werd haar graf geopend om lichaamsdelen terug te plaatsen die eerder werden onderzocht. Toen miste haar schedel en onderkaak. De schedel die is inmiddels terug, maar de onderkaak dus nog niet. Meer hierover overigens ook bij ons op de app en de website. En de tweede hittegolf van de zomer, die is in aantocht. Vandaag en morgen komt de temperatuur uit op zo'n 25 graden. Maar vanaf woensdag schiet het kwik verder omhoog. Het wordt ook weer warm. Maar of het zo warm wordt als 1,5 week geleden? Weervrouw Grita Spannenburg stelt ons gerust. 35 graden en meer zit er nog niet in.
9: 1,5 week geleden hadden we een hele hoge luchtvochtigheid en die hele hoge temperaturen, ja, dan kun je bijna niks. Maar als de lucht een stuk droger is en je hebt dan 30 graden of 30 tot 32, dan is het alweer heel anders. Dus, en het lijkt die laatste variant te worden.
8: Droge lucht dus. De verwachting is dat bij de nieuwe hittegolf donderdag begint en uiterlijk tot midden volgende week duurt. En dan heb ik alleen nog even het weer van vandaag. Afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog met 25 graden.
0: Dankjewel Marvin en tot zometeen.
9: Doei.
0: Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB met de A2. Dat is Den Bosch-Utrecht tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 7 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. 4 minuten. Muziek komt eraan van Roxy Music.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Roxy Music, Brian Ferry op Radio M Utrecht. Een hele goede middag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je er weer bij bent. Ons lunchprogramma met allemaal bijzondere onderwerpen natuurlijk. Eventjes voor in de agenda. 14 juli. 14 juli, de Franse dag, dat gaan wij ook vieren hier op Radio M Utrecht. Met de mooiste en de beste Franstalige muziek. Misschien al leuk als je vakantieplannen hebt om naar Frankrijk te gaan. Of sowieso is dat natuurlijk heel erg leuk om te horen. Wij draaien de nieuwe van Miss Montreal. En zometeen maak jij weer kans op onze portable radio, hè, in het spelletje De Stem van M.

0: De nieuwe single van Miss Montreal, Schuilen. Over het vinden van een veilige haven en kwetsbaarheid in een onrustige wereld. Nummer benadrukt dat iedereen behoefte heeft aan iemand bij wie ze kunnen schuilen. Of dat nu is om te praten of simpelweg tot rust te komen, zegt ze zelf over dit nummer. Het is 1:15.
1: De stem van M.
0: Ja, wie is het deze week? Nou, het is een man. Meer zeg ik lekker niet. Als je weet wie het is, meteen maar even een mailtje sturen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En donderdag dan piek ik daar weer een winnaar uit. En misschien win jij dan wel onze mooie portable radio. Let op, dit is de opgave.
2: Nou, wel goed.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. En zometeen gaan we praten over het uitgebreide weerbericht. Komt weer warmte aan.

0: Happy Together. En dan zong hij ook nog How is the Weather?
1: Weerbericht.
0: Nou, dat komt ook goed uit. Gita Spannenburg, goedemiddag.
2: Hoi Connie, de weather is fine, hè?
0: The weather is fine. Alles goed met jou?
2: Hier is alles goed, met jou ook.
0: Ja, ik had een lekkere vakantie op Zakynthos. Daar was het trouwens ook heel erg warm. Maar daar zit je wel aan zee, dus dat is beter te doen volgens mij.
2: Ja, het was niet zo klammig benauwd als dat het hier anderhalve week geleden was, hoop ik.
0: Nee, het was dan ook warm, maar dan mag je natuurlijk helemaal niet klagen. Want je hebt vakantie en je bent aan zee. Dus,
2: lekker gezwommen, hoop ik.
0: Heel veel gezwommen, ja. Echt lekker
2: gaaf.
0: Gita, help ons uit de brand. Want deze dagen is het lekker warm, maar het wordt ook wel weer heet, geloof ik, hè?
2: Ja, het wordt wel weer heet. Waarschijnlijk een ander type hitte dan die we anderhalve week geleden hebben gehad. Dat was van die klamme hitte waarbij je eigen lichaamswarmte bijna niet kwijt kon. En de hitte die er nu aan het eind van de week en in het weekend en begin volgende week aan zit te komen, die ziet er wat gedempter uit in de zin van een veel lagere luchtvochtigheid en dus een wat makkelijker type te verstouwen hitte. Ook die nachten lijken vooralsnog wat minder warm tot heet uit te pakken. En de opbouw daarnaartoe gaat geleidelijk aan. Het is nu ook al absoluut niet koud buiten. Natuurlijk, op de meeste plekken is het 25 graden. Nou, we gaan her en der naar de 26 graden toe. We hebben zon, we hebben wat stapelwolken. Op de ene plek zijn er wat meer stapelwolken dan de andere plek. En opvallend is de wind eigenlijk wel. Er waait wel een aardig windje.
0: Ja, ik kijk naar buiten inderdaad, maar ik zie die bomen wel echt flink heen en weer bewegen.
2: Ja, het is echt een volle windkracht 4 uit het westen en af en toe zelfs windkracht 5. Dus er staat een aardige aanlandige wind. Desondanks wordt het gewoon die 5, 26 graden. Dus dat zijn vrij temperaturen. En de Noordzee ligt vrij vol met wolkenvelden. Ja. Dus ik denk dat we vanmiddag een heel vriendelijk weerbeeld hebben met flink wat zonneschijn, ook vanavond. En dan gaat om een uur of 8, 9 vanavond gaat de wind eruit. Dus dan kun je ook nog lekker rustig buiten zitten. En dan schuift er geleidelijk aan weer nieuwe bewolking onze kant op. En morgen een beetje hetzelfde weerbeeld. Wolkenvelden, periode met zon. En soms ook echt, vooral morgenmiddag, flink wat zonneschijn met stapelwolken. En nog een keer die 5, 26 graden.
0: Maar dan,
2: komt een hoge drukgebied in de buurt. Ligt nu ook niet heel ver weg, maar ligt boven Frankrijk. Als ik nu kijk naar de temperaturen in Frankrijk, Parijs 30 graden, Bordeaux nu 35 graden. En ze gaan een groot deel van Zuidwest-Frankrijk naar die 5, 36 graden toe. Hoge drukgebied dat daar ligt, voor de westkust van Frankrijk, kachelt langzaam onze kant op.

0: tropische waarde van 30 graden.
1: Oké, en gaat dat dan volgende week ook nog zo door, Gita?
0: Het lijkt er wel op dat het weer best wel een relatief lang leven is beschoren. Ik zie vooralsnog gelukkig geen echte dikke uitschieters naar de 35 graden of hoger. Dus dat lijkt dan vooralsnog mee te vallen. En het lijkt wel een tijdje aan te houden voordat de eerste buien bijvoorbeeld komen. Zit je zo weer 2 weken verder. Dus de droogte wordt natuurlijk wel een thema. En zeker de verdamping met veel zonneschijn. Ja, dan droogt je bodem nog wat sneller uit. Dus daar zullen we wel wat van horen, denk ik.
1: Ja, dat is ook onze dagvraag op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. Vitens heeft ook alweer gewaarschuwd van wees zuinig met water. Dus mocht je nog een goede tip hebben, laat het ons even weten, Gita.
0: Ik ga eens over nadenken. Maar ik ben redelijk zuinig met water. Maar ik zei vanochtend ook bij Bob van ik heb ook een vijver die we af en toe bijvullen met drinkwater. Omdat water uit onze grote regenton, dat heeft te veel nutriënten. En dan gaat er te veel alg groeien.
1: Dat is natuurlijk ook weer niet goed. Nou goed, hou onze Facebookpagina maar in de gaten.
0: Ga ik doen.
1: Dankjewel voor nu en tot vanavond. Dag.

Ik heb hem een keertje live gezien. En dat was hartstikke goed. Al die oude hits die kwamen weer voorbij. Christopher Cross was dat op Radio M Utrecht. Zometeen krijg ik Tom Bos aan tafel. Hij is directeur van de Trombose Stichting. Hij zou graag zien dat er in elk vliegtuig een vliegveiligheidskaart ligt. Met tips hoe je de kans op trombose tijdens lange vluchten kunt verkleinen. Ja, dat is gevaarlijk, hè. Als je langer dan 4 uur stil zit of niet kunt bewegen, dan maak je kans op trombose. Een aandoening die in verschillende vormen zich voor kan doen. Nou goed, hij is daar druk mee bezig om dat dus in die vliegtuigen te krijgen. Bijna 20 miljoen reizigers van Schiphol naar andere oorden. Dus dat is best wel iets om in de gaten te houden. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En we bespelen natuurlijk ook weer de tweede ronde van de Stem van M. Dat zal zijn zo'n 14:50. En allemaal zomerse muziek komt voorbij. Hè? Want de zomer vier je bij ons hier ook op Radio M Utrecht. Ik zeg eet smakelijk en heel graag tot zometeen.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra voor uitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis bij 1 complex raakten beschadigd. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit jaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart en officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer, vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt, er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marvin is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, Connie. De actiegroep Dolomina protesteert komende donderdag bij de rechtbank in Utrecht vanwege de vrijspraak van 2 mannen. Die werden verdacht van de verkrachting van een 17-jarig meisje uit Nieuwegein. Zij zegt ze zijn misbruikt door de 2 verdachten... waarvan destijds eentje daarvan bij de politie werkte. Buurtbewoners in de Utrechtse wijk Hoograven zijn de straat opgegaan dit weekend. Ze vinden dat er te hard wordt gereden in hun wijk. En ze willen dat de gemeente een gevaarlijke straat opnieuw aanlegt, een flitspaal neerzet en een oversteekplaats veiliger maakt. En de Partij voor de Dieren wil tekst en uitleg van de provincie over het doden van probleemwolf Bram. De wolf werd op 1 december 2025 in het donker afgeschoten. In de vergunning staat dat dat niet mocht in het donker. En de Partij van de Dieren vindt dat de provincie een overtreding had moeten bestraffen. Hoe dat allemaal zit, straks om 1:30 uitgebreid.
10: Dankjewel, Marvin. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen 11 minuten vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen 7 minuten door wegwerkzaamheden. En een wat langere vertraging op een N-weg, dat is de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst-Den Berg en Loenersloot 25 minuten vertraging. Zometeen gaan we het hebben over trombose en ook over vliegrijden. En trombose.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: De zomer vier bij ons op Radio M Utrecht. Dit is Marianne Rosenberg uit 1976. Het is 1:09.
1: Aan tafel.
0: We gaan het vandaag in Aan tafel hebben over trombose. Een aandoening die in verschillende vormen zich voor kan doen. Te gast is Tom Bos. Hij is directeur van de Trombose Stichting. En hij zou zo graag zien dat er in elk vliegtuig een vliegveiligheidskaart ligt. Met tips hoe je de kans op trombose tijdens lange vluchten kunt verkleinen. Van de mensen die een vlucht langer dan 4 uur maken, krijgt ongeveer 1 op de 4500 trombose. En nu zegt dat misschien op het eerste gezicht niet zoveel, maar als je je realiseert dat er alleen al vanaf Schiphol vorig jaar bijna 20 miljoen reizigers van en naar een intercontinentale bestemming vlogen, ja, dan is dat aantal mensen met het gevolg wat trombose krijgt aanzienlijk. Tom, van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Ten eerste, hoe word je directeur van de Trombose Stichting?
2: Nou, hoe word je eigenlijk directeur? Je kunt ernaar solliciteren, dat scheelt als er een vacature is. Maar wat natuurlijk veel interessanter is, waarom ik graag directeur van de Trombose Stichting wilde worden. En dat heeft te maken met mijn familiegeschiedenis. Trombose komt heel veel voor in de familie. Ja. Van trombosebenen tot herseninfarcten en hartinfarcten. En als je je dan toch in kunt zetten voor een goed doel, ja, dan is dat toch wel fijn als het ook een goed doel is waar je zelf ook iets mee hebt.
0: Ja, een stichting is niet winstgevend. Jullie moeten het hebben van donaties.
2: Ja, dat klopt. We zijn een goed doel. En wij zijn volledig afhankelijk van donaties. En met die donaties financieren wij wetenschappelijk onderzoek. En we geven ook voorlichting aan het algemene publiek.
0: Ja. Ieder uur krijgen 11 mensen in Nederland trombose. Bijvoorbeeld een trombosebeen, een longembolie, een hart- of herseninfarct. Snelle herkenning is belangrijk, zodat ernstige gevolgen voorkomen kunnen worden. Kun jij eens uitleggen wat trombose precies is?
2: Ja, bij een trombose wordt een bloedvat afgesloten door een bloedprop. En daardoor kan er op dat stukje van het lichaam niet voldoende zuurstof komen en dan kan er schade ontstaan.
0: Ja.
2: En zoals je al zei, je hebt bijvoorbeeld een trombosebeen, dat kennen veel mensen nog wel. Maar mensen weten niet dat een longembolie of een hartinfarct en herseninfarct ook een vorm van trombose is.
0: Ja, je hebt 2 vormen. Een veneuze trombose, wat is dat?
2: Dan heb je een trombose in een ader, zoals bijvoorbeeld een trombosebeen, maar ook een longembolie is ook een vorm van veneuze trombose. En daarnaast heb je ook de zogenaamde arteriële trombose. Dan heb je een trombose in een slagader. En dan praat je bijvoorbeeld over een herseninfarct of een hartinfarct.
0: Ja, en dat is wel heel, heel ernstig.
2: Dat is heel ernstig. Overigens, je moet ook niet vergeten dat bijvoorbeeld een longembolie, als je dus een bloedprop in een bloedvat in je longen hebt, dat is ook, of kan ook levensgevaarlijk zijn. En ook daar is snelle actie ontzettend nodig.
0: Ja, hoe ontstaat dit eigenlijk?
2: Nou, er zijn eigenlijk 3 factoren die bij het ontstaan van elke vorm van trombose een rol spelen. Er is iets mis met de wand van een bloedvat. Er is iets mis met de bloedstroom. En er is iets mis met de samenstelling van het bloed. En die 3 factoren, of de combinatie van die 3 factoren, die leiden uiteindelijk tot een trombose.
0: Oké. En dan is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Hoe merk je nou dat je trombose hebt? Met zo'n been kan ik me iets bij voorstellen, want dat kun je zien. Je been wordt dik en rood.
2: Dat onder andere. Bij een trombosebeen wordt er na de been 1 been wordt dik, het zwelt op, wordt blauwig, rood, doet pijn, geeft een zwaar gevoel. Het enige vervelende is dat al die symptomen kunnen voorkomen, maar soms komt er ook maar 1 symptoom voor. En dan is het best moeilijk, ook bijvoorbeeld voor huisartsen, om een trombosebeen te herkennen.
0: Okay.
2: Maar je hebt bijvoorbeeld bij een longembolie, dan merk je dat je opeens kortademig wordt, moeite hebt met ademhalen, druk op de borst, soms ook nog het ophoesten van slijm met bloed. En dat zijn echt tekenen dat je meteen in actie moet komen en moet zorgen dat je in het ziekenhuis komt.
0: Ja, maar ik denk altijd als je zo'n stolsel hebt, dan gaat het erom waar die terecht komt. Kan zo'n stolsel ook weer gewoon verdwijnen als je een beetje mazzel hebt?
2: Theoretisch zou dat kunnen, maar als het maar klein genoeg is. Het probleem is bij trombose, dan blokkeert het echt een bloedvat.
0: Ja.
2: En dan is het dus zo groot dat een bloedvat gestremd wordt.
0: Ja. Ik had het net over die 11 in Nederland. Maar wat zijn de andere cijfertjes eigenlijk van mensen die trombose krijgen?
2: Nou, je moet je zo voorstellen dat ruim 100.000 mensen per jaar een trombose krijgen. En daarvan zijn ongeveer tussen de 32.000 en 35.000 mensen die een hartinfarct krijgen. En diezelfde getallen geldt ook voor een herseninfarct. Ongeveer 12.000 mensen krijgen jaarlijks een longembolie. En ongeveer 18.000 mensen krijgen jaarlijks een trombosebeen. En dan zijn er nog mensen die krijgen bijvoorbeeld een oogtrombose, een armtrombose, een buikvenentrombose. Ja. Ja, als je die erbij optelt, dan kom je op ruim 100.000 gevallen per jaar uit.
0: We gaan straks even praten over dat kaartje, hè? En in het vliegtuig en zo. Maar is trombose überhaupt te voorkomen? Voor de mensen die nu luisteren denken van, nou, hoe kan ik dat nou voorkomen dan?
2: Nou, strikt 100% voorkomen kan helaas nog niet. Wat je wel kunt doen, is het risico verkleinen. En dat doe je met name door te kijken naar je leefstijl. Hè, gezond en gevarieerd eten. Niet roken, gezond gewicht, veel bewegen. Dat zijn belangrijke dingen. En wat ook echt belangrijk is, jonge vrouwen die overwegen om aan de pil te gaan, daarvan is het belangrijk dat ze even navragen in hun familie of trombose vaak voorkomt. Okay. Als dat namelijk het geval is, zou het kunnen zijn dat zij ook een verhoogd risico hebben op trombose. En dan kunnen ze dat bespreken met hun huisarts om te kijken of dit wel het juiste voorboedsmiddel is. En datzelfde geldt ook voor vrouwen die bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, boven de 35, eind 35 zijn, die jarenlang de pil gebruikt hebben. Waarvan het gezin eigenlijk compleet is, dan raden we ook aan, god, overleg eens met je huisarts of de pil nog steeds het beste voorboedsmiddel is, of dat je misschien bijvoorbeeld beter aan een spiraaltje kunt gaan. Waarbij ik gewoon nog aan wil toevoegen, we hebben absoluut niks tegen de pil, tegen de anticonceptiepil, want dat is een ontzettend goed voorboedsmiddel. Alleen kijk even uit op het moment dat je eraan begint of je een verhoogd risico op trombose hebt.
0: Ja, hoe zit het met erfelijkheid?
2: Ja, dat is ook een heel groot probleem. Er zijn verschillende erfelijke aandoeningen waardoor bloed sneller stolt en dus het risico op trombose toeneemt. De meest belangrijke, de meest bekende ook, is factor 5 lijden. En naar schatting tussen de 5% en 8% van de Nederlanders heeft die erfelijke aandoening zonder dat ze het weten. Ja. Overigens, dan heb je wel een vergroot risico op trombose, maar het wil niet zeggen dat je het ook per se krijgt.
0: Okay. En, en volgens mij moet je toch ook als je geopereerd bent altijd extra alert zijn? Of?
2: Ja, absoluut. Want van de veneuze trombose, dus de trombose uit
0: of de aderen.
2: De aderen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, tot ongeveer 60% is de schatting van dit type trombose ontstaat naar aanleiding van een ziekenhuisopname.
0: Ja.
2: En dat heeft weer te maken met wat ik daarnet al zei over die oorzaken, namelijk het bloedvat wat beschadigd is. En veel mensen in het ziekenhuis hebben gelegen, zijn geprikt, of die zijn geopereerd en dus zijn bloedvaten beschadigd. De bloedstroom kan op plekken minder zijn, omdat ze niet veel bewegen. Ze liggen lang plat. En de samenstelling van het bloed kan ook vaak gewijzigd zijn. Bijvoorbeeld omdat er een onderliggend lijden is, waardoor de bloedsamenstelling gewijzigd kan zijn.
0: Goed. Wij laten dit even tot ons komen, Tom. En zometeen ga ik dit kaartje openen. Dat is van jullie, Trombose Stichting. En het heeft alles te maken met vakantie en vliegreizen. Dat hoor je zometeen.

0: Sting op Radio M Utrecht. Het is 2:10. Ik heb aan tafel Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting. Hij zou namelijk graag zien dat er in elk vliegtuig een vliegveiligheidskaart ligt met tips hoe je de kans op trombose tijdens lange vluchten kunt verkleinen. Van de mensen die een vlucht langer dan 4 uur maken, krijgt ongeveer 1 op de 4500 trombose. Dan denk je, het valt nog mee. Maar vorig jaar vertrokken er 20 miljoen mensen naar een verder land. En daar moet aandacht voor komen. Tom, we hadden het voor de plaat al duidelijk over. Wat is trombose? In alle vormen komt het voor. Je hebt mij zo'n kaartje gegeven. Ik vouw hem even open. Het is een praktisch klein kaartje. Vouw ik hem open en dan zie ik stop de prop. Goede reis, fijne vakantie. Waarom wil jij dat dit kaartje in het vliegtuig komt te liggen?
1: Omdat wij vinden dat de voorlichting op het gebied van trombose en lange vluchten tekortschiet. En er moet echt iets aan gedaan worden. Want zoals je al zei, 1 op de 4500 mensen krijgt het naar aanleiding van een lange vlucht. Dat lijkt niet veel, maar als je die aantal inderdaad ziet, 20 miljoen vorig jaar op Schiphol. Als je daar die statistiek op loslaat, dan praten we al over ruim 4000 mensen die naar aanleiding van een lange vlucht een trombose hebben gekregen. Ja. En dat alleen maar op Schiphol.
0: Ja, kun je nagaan.
1: Dus echt wereldwijd is het echt een heel groot probleem.
0: Ja, nou is het zo dat vliegtuigmaatschappijen die zeggen van, nou ja, we zetten wel hier en daar wat op onze site. Maar het is jullie niet gelukt om zo'n kaartje echt in het vakje van het vliegtuig voor je te hebben, waar meestal een magazine ligt, wat andere informatie. Waarom lukt dit niet?
1: Nou, wij vragen ons dat ook af, waarom luchtvaartmaatschappijen dat niet willen doen. Kijk, luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht om ervoor te zorgen dat hun passagiers veilig op de plek van bestemming komen. En wij vinden dat dat niet alleen betekent dat ze niet uit de lucht vallen, maar ook dat ze qua gezondheid goed aankomen. En dan is het heel eenvoudig om dit kaartje, of in ieder geval andere informatie, bijvoorbeeld in hun in-flight magazine, dat blad wat je altijd leest, om daar aandacht te besteden aan trombose en hoe je het risico kunt verkleinen. En het is volstrekt onduidelijk waarom ze dat niet willen. Misschien zijn ze bang dat het mensen afschrikt.
0: En dat het niet zo gezellig is, want je gaat op reis en dan krijg je met trombose te maken.
1: Precies, ja. Dus wat dat betreft, het is, ja, we proberen het nog steeds en we blijven het ook proberen. En we hopen het ook uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat luchtvaartmaatschappijen dat gaan doen, of in ieder geval ook zelf meer aandacht eraan gaan besteden.
0: Je zei net over een Australische vliegtuigmaatschappij, wat wel was gelukt. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is Qantas. Dat is een luchtvaartmaatschappij dat echt bewust veel aandacht besteedt aan trombose. En niet alleen in een magazine, maar ook in de video's die ze laten zien. Ook de introductievideo's, zeg maar, als je net plaatsneemt in het vliegtuig vlak voor vertrek met informatie. En die benoemen trombose gewoon zoals het is. Ook wat je er, wat het is, wat je er tegen kunt doen. Bieden ook oefeningen aan. En de reden dat ze dat doen is eigenlijk een hele trieste. Ze zijn een jaar of 20, 25 jaar geleden zijn ze aangeklaagd omdat een van hun passagiers is overleden op een lange vlucht van Australië naar Londen. Ik meen dat een vrouw was van 25 of 26 jaar. En op basis daarvan is een rechtszaak gestart en daar zijn ze ook voor veroordeeld. Ja. Sindsdien besteden ze er veel aandacht aan.
0: Ja. Even dit kaartje, vertel eens, waar gaat het over? Want als ik het omdraai, dan zie ik inderdaad allemaal oefeningen.
1: Ja.
0: Het is geen hogere wiskunde. Hè? 1. Nee. Draag geen strakke knellende kleding en schoenen. 2. Gebruik geen slaappillen. 3. Drink geen alcohol, dat veroorzaakt uitdroging. 4. Drink voldoende water, voorkom uitdroging. 5. Span regelmatig uw kuitspieren aan. 6. Span de bilspieren, met allemaal plaatjes erbij hoe je dat dan moet doen. 7. Trek tijdens het zitten 1 knie omhoog tot uw voet zich iets boven de vloer bevindt. En 8. Strek regelmatig de benen om de 1 à 2 uur. En 9. Wissel regelmatig van houding. Het is eigenlijk zo simpel als wat?
1: Het is ontzettend simpel.
0: Maar toch gebeurt het niet.
1: En toch gebeurt dit niet. En dat is, kijk, dat veel mensen dit niet doen, begrijp ik wel, omdat ze het risico niet kennen. Wat ik niet begrijp is, juist omdat het zo simpel is, luchtvaartmaatschappijen besteedt er aandacht aan en zorgt er nou voor dat je passagiers echt veilig op de plek van bestemming komen.
0: Ja, maar ik lees ook nog, door de lage luchtdruk in de vliegtuigcabine kan bloed eerder stollen.
1: Klopt. Nu is dat eerlijk gezegd maar een kleine factor. Het speelt wel mee, maar het is meer een soort stapeling van risico's. Het meest belangrijke, de belangrijkste oorzaak waardoor trombose ontstaat, is eigenlijk het volgende. Zoals je wellicht weet, het hart pompt zuurstofrijk bloed door heel je lichaam naar alle uiteinden. Dat moet uiteindelijk weer terug naar je hart. Dus ook het bloed dat in je voeten zit. En dat moet eigenlijk terug via je benen. Dat doen de beenspieren, die persen het samen en die persen het bloed weer terug naar het hart. Maar dat moet al tegen de
0: druk in.
1: Nou ja, inderdaad een lage luchtdruk, maar het is al tegen de zwaartekracht in. En dat wordt verder nog bemoeilijkt op het moment dat mensen niet bewegen. En als mensen dan ook nog een keer een beetje opgepropt zitten, waarbij bloedvaten zeg maar afgekneld worden, dan wordt het nog moeilijker. En ja, dan komen we weer bij die bloedstroom die even een stukje langzamer kan gaan. En daar kunnen bloedproppen ontstaan die in je been terechtkomen of uiteindelijk in je longen.
0: Ja, ik zit nog even te denken aan dat Australië-verhaal. Ik neem aan, in Amerika hebben ze daar ook niet geregeld, want daar word je natuurlijk aangeklaagd voor alles en nog wat. Liggen daar wel deze kaartjes in het vliegtuig, naar jij weet?
1: Eerlijk gezegd ben ik nu een beetje overvraagd. Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Ik heb het eerlijk gezegd nog nergens kunnen zien. Maar ik durf ook niet met 100% zekerheid te vertellen dat er geen enkele Amerikaanse maatschappij is die dat doet.
0: Nee, maar hoe ga je dit nou regelen dan? Als directeur van de Trombose Stichting, dat de kaartjes in een vliegtuig komen?
1: Nou, wat wij vooral doen is steeds contact houden met de luchtvaartmaatschappijen en ook reisorganisaties. Ook met bijvoorbeeld TUI en Corendon. Ja. En dan blijven we dit onder de aandacht brengen. Ook naar aanleiding van die petitie die we gestart zijn. Maar inmiddels 1000 mensen die petitie getekend hebben. Mensen die ook vinden dat er meer aandacht moet komen voor trombose en lange vluchten. En op die manier proberen we ze onder druk te zetten dat ze in ieder geval aandacht gaan besteden en het liefst het kaartje in hun vliegtuig meenemen.
0: Duidelijk verhaal. Alle informatie staat op trombosestichting.nl. Tom Bos, dankjewel.
1: Mag ik misschien nog één ding eraan toevoegen?
0: Vooruit.
1: Als mensen het kaartje zouden willen bestellen, het kaartje is gratis en is verkrijgbaar via trombosestichting.nl/vliegveilig. En dan kunnen mensen het gratis aanvragen en dan hebben ze een aantal dagen later in de bus.
0: Ga je zelf nog op vakantie?
1: Ik ga wel op vakantie, maar niet met een lange vlucht. Ik blijf in Nederland.
0: Kijk, dan heb je het ook niet nodig misschien.
1: Nee, maar je weet nooit wanneer ik het wel nodig heb.
0: Daarom. Hou het bij je. Dankjewel Tom voor je uitleg. Dankjewel.
2: De zomer vier je bij ons.
3: Oh la la. C'est un beau roman.
2: Dinsdag 14 juli, 14 juillet. De Franse dag.
4: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
2: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
4: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
2: Woeste vakantieliefdes.
4: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
2: Dinsdag 14 juli. Radio M Utrecht.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Goedemiddag, het is 14:30, tijd voor het nieuws met jou Marvin en we beginnen met een aangekondigd protest.
16: De actiegroep Dolomina protesteert komende donderdag bij de rechtbank in Utrecht. Vanwege de vrijspraak van twee mannen die verdacht worden van een verkrachting. Een 17-jarige meisje uit Nieuwegein zegt te zijn misbruikt door de twee verdachten, waarvan eentje destijds bij de politie werkte. Volgens de actiegroep ontlopen plegers van seksueel geweld te vaak een veroordeling. Slachtoffers krijgen volgens deze Dolomina's maar weinig erkenning. Overigens heeft het Openbaar Ministerie ook aangegeven in beroep te gaan tegen de vrijspraak van deze mannen. Buurtbewoners in de Utrechtse wijk Hooggraven zijn de straat op gegaan en ze vinden dat er te hard wordt gereden in hun wijk en willen dat de gemeente een gevaarlijke straat opnieuw aanlegt. Er moet een flitspaal komen en ook een oversteekplaats. Zeker 150 mensen gingen daar de straat op afgelopen weekend.
9: We willen veiligheid en bereikbaarheid voor iedereen.
12: Er lag een auto op de kop, midden op de straat. Nou, je kan nagaan hoe snel deze persoon gereden moet hebben. En wat een geluk we hebben gehad dat daar niet net een vader met een kinderwagen liep.
13: We moeten goed op onze kinderen letten, dat is onze verantwoordelijkheid. Alleen, je hebt hier heel weinig marge. Als je eventjes de teugels laat vieren, ja, dan kan het meteen fataal aflopen.
16: En een uiterst gebreide reportage straks om 5 uur bij ons in de tv-uitzending. De Partij voor de Dieren wil tekst en uitleg van de provincie over het doden van probleemwolf Bram. De wolf werd op 1 december vorig jaar in het donker afgeschoten en in de vergunning staat dat dat niet mocht in het donker. De Partij van de Dieren vindt dat de provincie de overtreding had moeten bestraffen en wil ook weten waarom provinciale staten niet zijn ingelicht over, in hun ogen, deze gevoelige kwestie. Volgens de partij is er genoeg steun voor een debat waarin de verantwoordelijk gedeputeerden aan de tand moeten worden gevoeld. Actiegroepen dreigen inmiddels met juridische stappen. En de rechter heeft uitspraak gedaan in een conflict tussen een stalhouder en 2 inwoners van Woudenberg vanwege een ruzie over stalkosten van hun paard. Het dier stond sinds 2020 bij de stalhouder. Een paar jaar later werden nieuwe afspraken gemaakt over de kosten. Toen de Woudenbergers dit niet wilden betalen, besloot de eigenaar van de stal naar de rechter te stappen. Ook verkocht hij het paard. En dit was niet genoeg om alle kosten te dekken. De rechter bepaalde dat de eigenaar geen recht heeft op meer geld, omdat hij een verkeerde procedure heeft gevolgd. Het uitgebreide verhaal hierover staat bij ons op de website. En dan heb ik alleen nog het weer. Afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 25. En meer nieuws uiteraard de hele dag op onze app en op rtvutrecht.nl.
17: Dankjewel, Marvin. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met nog steeds de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Geldermals en knooppunt Everdingen 9 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen 7 minuten vertraging. Muziek komt eraan van de Birds.
18: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
19: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
20: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra aerovoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
19: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Beetje flower power hoor, bij ons op de radio. The Birds, Turn, Turn, Turn, 1966. 2:50.
1: Aan tafel.
0: Zometeen spelen wij de tweede ronde van de Stem van M. Wie hoor je toch de hele week bij ons in aan tafel? Als je dat weet, dan mag je het laten weten. Zometeen de opgave nummer 2. En dit is de band Beckman Turner Overdrive. En ze stotteren in dit liedje, let maar op.

0: Overdrive op Radio M Utrecht brengt de tijd op 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, wij zijn op zoek naar de stem van een bekende meneer. En als je dat weet, dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak jij kans op de Portable Radio. Die gaat er donderdag weer uit aan het einde van Aan Tafel. Een tip, zet hem gewoon een stukje harder, dan kun je het goed horen. Let goed op. Dit is de opgave.
2: Ik heb wel een beetje druk nodig.
1: De stem van M.
0: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Ilse de Lange die brengt ook maar singles uit aan de vleten. Something Good is haar nieuwe single.

0: Elton John op de radio. Uit de jaren 80, hè? I'm still standing. Wij gaan eens eventjes kijken naar de dagvraag. Het staat op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Vandaag luidt de vraag: hoe zuinig ben jij met drinkwater? En heb je wellicht slimme bespaartips? Waterbedrijf Vitens roept ons op om extra zuinig te zijn met drinkwater bij warm weer. Nou, wordt het al van Gita dit uur. Er komt weer warme tijden komen er weer aan. Wordt er goed op gereageerd? Gerda die zegt: kort douchen. Niet de kraan laten lopen tijdens tandenpoetsen. Dat is een hele goeie inderdaad. Wasmachine alleen draaien met heel veel was. En ik ben vast een van de weinigen die geen vaatwasser heeft. En dat scheelt ook weer. Nou, dat vind ik allemaal heel knap, Gerda. Dat scheelt natuurlijk echt wel. Caroline van Kuik die zegt: ja, ik douche gewoon niet elke dag. De dagen dat ik niet onder de douche sta, was ik mezelf aan de kraan. En dan doe ik tussendoor de kraan uit. Zij zegt ook nog: mijn zoon die heeft een nieuwbouwwoning gekocht in Leerdam. Het regenwater wordt opgevangen en gefilterd voordat het in een hele grote zak van 4500 liter onder het huis terechtkomt. En daar worden dan de toiletten mee doorgespoeld. Ja, dat is wel een hele bijzondere installatie dan. En Jan die zegt: als wij de tuin sproeien, dan doen we dat natuurlijk 's avonds om 9 uur, zodat het de hele nacht kan inwerken. En de afwas doen we 1 keer per dag op de hand en kort douchen. Ik kijk even naar de technicus van dienst, Reinoud.
1: Zet even de kraan open, hoor.
0: Nee, niet.
1: Oh, dat mag niet.
0: Zet maar snel dicht.
1: Ja.
0: Ben jij je ervan bewust dat je veel water gebruikt, of hou je er ook rekening mee?
1: Ja, toch wel een klein beetje. Geen vaatwasser heb ik.
0: Scheelt?
1: Dat scheelt heel veel. En iets minder lang douchen.
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Ja, dat is ook zo. En jij, Edwin, jij komt net aan?
2: Ja, nou ja, zo'n vaatwasser schijnt overigens best wel zuinig te zijn. Hè? Nog zuiniger dan gewoon met de hand afwassen.
0: Is dat zo?
2: Dat is gehoord.
0: Oh, oké.
2: Okay. Gelijk halen. Ja. Ik zal meteen halen. Spraakwater vooral, hè? Dat hebben we natuurlijk heel veel nodig.
0: Dat hebben we heel veel, ja.
2: En voor de rest probeer ik ook wel zuinig te zijn. Maar ja, water is over het algemeen niet zo heel erg duur. Hè? Dus je bent wel geneigd om sneller iets meer te gebruiken, natuurlijk. Ja,
0: maar we moeten er wel zuinig op zijn. Dat zegt ook Vitens inderdaad. Ja. Laat het maar allemaal weten. Op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of gewoon eventjes appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Nu je er toch bent.
2: We zijn er weer.
0: Ja, wat ga jij doen straks?
2: Ik voel het aan mijn water. Zo meteen weer een heel uurtje terug in de tijd naar de jaren 60. Als ik zeg Dave die...
0: Dozy, Bicky,
2: Bicky. Bicky. Daar gaat het om, die is overleden. Dus daar staan we straks even bij stil. Twee van hun liedjes in de jukebox waar je uit mag kiezen. We hebben een bijdrage van de Beatles weer klaarstaan. De krant van toen, ergens uit de jaren 60, dus op 6 juli. En ook nog een paar leuke muzikale uitsmijters en krentjes uit de pap.
0: Nou, dat wordt
2: de Beatles ook uiteraard.
0: Hè? Uiteraard, dat wordt weer een lekker uurtje. Heel veel plezier. Maak er een mooie middag van. En geniet zometeen in de 60's met Edwin. Fijne middag nog. Dag.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. En 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: En de AWB meldt een file op dit moment. Wel meerdere, maar deze pak er even uit. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg ongeveer 10 minuten vertraging. En ook nog deze de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht ongeveer 10 minuten. Ook onderweg de 60's, zometeen een heel uur lang. We beginnen zo met een dansje, de Locomotion.
9: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.

0: Meteen maar even een dansje om de middag mee te beginnen. Voor wie geen zin had om te twisten, begin jaren 60 was er ook nog The Locomotion en nog vele andere. Overigens, en dit was de stem van Little Eva.
1: Studio 60's.
0: Over smaak valt ook niet te twisten, maar hopelijk wel muziek naar je smaak en in je straatje in dit uur dus. Met het geluid van de jaren 60. Welkom en fijn om hier weer te zijn. Jost heeft op de winkel gepast de afgelopen week. Ik ben Edwin, nog toekomstmuziek in die tijd, maar wel met een oude ziel gelukkig. En ook oude soul wat we hebben vandaag. Isley Brothers, en ook al is het Monday, ook nog even naar het weekend. Another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Cat Stevens, verder ook straks een bijdrage van The Beatles. De B-kant van All You Need Is Love ga ik draaien. En ook een ode aan Beaky, je weet wel, van Dave D, Dozy, Mick and Titch. Hij is overleden. Straks in het jukebox kom ik er uitgebreid op terug. Maar eerst even naar The Summer of Love, dus naar 1967.

Mooi weer en mooie muziek van Radio M Utrecht. Small Faces waren dat. In Zuko Park. Nou, de krant hebben we hier ook nog steeds altijd bewaard. Jos heeft ze keurig achtergelaten. Ook die van 6 juli 1966. En die heb ik net even uit het rek gehaald. Toen was het overigens een woensdag. Zomersnieuws dus van die dag. En het gaat over het wereldkampioenschap voetbal dat eraan gaat komen in Engeland. Staat dus op punt van beginnen. En de grote onbekende op het toernooi in 1966 is Noord-Korea. Het is van 11 tot en met 30 juli en er doen 16 landen aan mee. Nederland helaas niet. Koningin Juliana die staat ook op de foto in deze krant in het gezelschap van de Tunesische president Bourguiba, die een staatsbezoek brengt aan ons land. Dus hoog bezoek op Paleis Soestdijk. In Oost-Pakistan, even naar het buitenland. Dat is een bijzonder berichtje ook. Daar is een vrouw bevallen van een negenling. In het dorpje Punjarai gebeurde dat. Volgens de bladen maken alle 9 baby's het goed. De ouders zijn nog hartstikke jong. Begin 20 dus in één klap. Een volledig gezin, zeg maar. En dan de Tour de France. Die is ook druk bezig anno 1966. En succes op deze 14e dag voor een Nederlander en wel de jarige Jo de Roo. De donkere zeeuw die eerder aan een Spanjaard doet denken, zo staat hier geschreven onder deze foto, is namelijk 29 geworden. En werd bijna een Holland Festival, want ook Jan Jansen deed het goed en kwam slechts 33 seconden tekort in de zware persoonlijke tijdrit. We hebben een jarige gehad, Dr. Drees. Hij is 80 geworden en maakte een vitale indruk. De oud-premier heeft gezegd dat de PvdA zich moet beraden over de te hoge kosten op defensie en de te lange diensttijd. Hij werd door de VARA geïnterviewd vanwege zijn verjaardag. En hij vertelde daarin ook dat zijn optreden als getuige bij het huwelijk van Beatrix geen politieke daad was. En dan lees ik ook nog over een nieuw technisch snufje in deze advertentie. Want eindelijk is men erin geslaagd om een aardappelschrapmachine te vervaardigen voor huishoudelijk gebruik. Dus nooit meer zelf aardappels schillen, worteltjes schrappen enzovoort. En snel ook, want in 2 à 3 minuten is het vuile tijdrovende werk geklaard met dit apparaat. En het werk mag niet, het merk mag ik uiteraard dan niet noemen, maar het is wel heel revolutionair. En de goedkoopste die kost ongeveer 80 gulden. En ook bij de advertentie is nog de nieuwe elektrische wattkoffiemolen die wordt aangeprezen, die gepresenteerd wordt door de bekende koffiebrander hier in Utrecht. Nu is er weer een nieuwe manier van koffiemalen die beantwoordt aan al uw eisen. Dat was nieuws van vandaag, 60 jaar geleden. Wij hebben hier heerlijke oude koek bij de koffie, ook uit de hitparade, want ik zie daar in de Nederlandse lijst James Brown en A Man's World.

0: De scheurkalender van dit jaar is ook alweer halverwege. Niels Sedaka en ook July komt even voorbij in The Calendar Girl.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: Snel door naar The Boys van The Beatles in Liverpool. En we gaan ook even terug naar The Summer of Love, 1967. All You Need Is Love was toen de nieuwste van de heren. Op de B-kant van het 45 toerenplaatje kreeg je dan het nummer cadeau, wat ik vandaag dan ga draaien. En verscheen ook op de Magical Mystery Tour overigens. Uit het rijke Beatle-archief, zeg maar.

Franse Gal in de tijd van de Tour de France. En dan gedijen dit soort chansons extra goed. Of schoon we dit uiteraard graag het hele jaar doordraaien. Straks gaan we nog een half uurtje verder ook met Studio 60's. In de jukebox staan we even stil bij het overlijden van Biggie van Dave Tidosi, Biggie Megantich. En het nieuws zometeen van 2:30 gaat onder meer over de probleemwolf Bram, die 8 maanden na zijn dood nog altijd de gemoederen bezighoudt. Hoor je meer over na deze. Baby.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Het nieuws van 2:30 met Marvin Hopp. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: En we beginnen even met nieuws over het hulmeisje.
6: Ja, een opmerkelijke vermissing. De onderkaak van het zogenoemde hulmeisje is zoek. Haar lichaam werd 50 jaar geleden gevonden bij parkeerplaats De Hul langs de A12 bij Maarsbergen. Nog altijd is haar identiteit onbekend. In april werd haar graf geopend om lichaamsdelen terug te plaatsen die eerder werden onderzocht. Toen miste haar schedel en onderkaak. De schedel is inmiddels terug, maar de onderkaak niet. Verslaggever Mark van Rossum sprak met het Openbaar Ministerie hierover.
7: Heel veel onderzoek naar gebit en tanden, met de haren, met de schedel, op zoek naar DNA en isotopenonderzoek. En dat is gebeurd op allerlei verschillende plekken in binnen- en buitenland. En bij de opslag van die stoffelijke resten op al die plekken is het kennelijk fout gegaan.
6: Ja, een uitgebreid verhaal hierover nu bij ons op de website en in de app. De tweede hittegolf van deze zomer is in aantocht. Vandaag en morgen komt de temperatuur uit op zo'n 25 graden. Maar vanaf woensdag schiet het kwik verder omhoog. Waarschijnlijk wordt het wel minder warm, minder klam en daardoor wat aangenamer. De verwachting is dat de nieuwe hittegolf donderdag begint. Het duurt tot halverwege volgende week. Provincies mogen vanaf nu wolven die overlast geven eerder laten afschieten. Die vergunning kan er komen als wolven mensen aanvallen, ze agressief zijn of in 2 weken tijd geregeld paarden of vee aanvallen. Staatssecretaris Erkens van Natuur wil de provincie meer opties geven tijdens het welpenseizoen en de vakantie. Naar schatting leven er nu zo'n 14 roedels wolven in Nederland. Bij ons in de provincie is er veel te doen geweest over probleemwolf Bram onder andere. Die is uiteindelijk afgeschoten omdat hij afwijkend gedrag vertoonde en een kind beet. Dierenbeschermers die zijn niet te spreken over de regels en dreigen dan ook naar de rechter te stappen als provincies bij voorhand al vergunningen klaarleggen om die wolven te schieten. En in Leusden zijn 11 mensen onderscheiden vanwege hun inzet voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Tijdens een speciale ceremonie kregen ze een lokale regenboogspeld uit handen van burgemeester Bouwmeester. Volgens hem is de samenleving vrijer en veiliger door deze mensen. Ook nodigde de burgemeester de ontvangers van de speld uit om mee te lopen tijdens de Pride in Amersfoort. En dat is komende vrijdag. En tot zover ook het laatste nieuws uit Utrecht. Meer altijd op onze app en op onze website rtvutrecht.nl. En dan heb ik alleen nog het weer. Afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 25.
5: Nou, dus geen regenboog in de lucht, denk ik zo.
6: Nee, vandaag niet.
5: Nee. De komende tijd blijft het ook droog, volgens mij, een beetje.
6: Het is een en al hitte.
5: Zomer en hitte.
6: Ja.
5: Goed. Dankjewel, Marvin. Ik ga nog even naar de weg. Daar is het ook niet zo heel rooskleurig, want op de A2 bijvoorbeeld vertraging van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen. Daar heb je 10 minuten vertraging. En ook op de A2, dat is naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 10. En dan op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Door een vrachtwagen met pech, de oprit is daar dicht. 10 minuten vertraging ongeveer. En ook tussen knooppunt Lunetten en Everdingen is er ongeveer 10 minuten vertraging. En tussen Hagestein en Noordeloos vanwege de wegwerkzaamheden, daar moet je ook rekening houden met vertraging. En dat duurt nog wel een paar dagen. Nou, we gaan zo terug naar de jaren 60. De Supremes staan klaar.
8: is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
9: Dit was een uittip.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Mike Vulveno en ook nog een mooie rol voor saxofonist Andrew Mike Terry. En uiteraard de leading lady Diana Ross van de Supremes.
1: De benen van de vloer, het spoor naar de toekomst.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: Nou ja, heel vrolijk ook weer niet, want we hebben het vandaag over Dave D. Dozy, Biggie Mick & Titch. En de middelste in dit rijtje is niet meer John Diamond. Hij was Biggie. Hij werd zo genoemd vanwege zijn karakteristieke neus, overigens. Ze konden zich makkelijk meten aan de Beatles in de tweede helft van de jaren 60, vooral vanwege hun uitstraling op het podium. En ze hadden ook een mooie reeks aan successen. En twee daarvan heb ik even in onze jukebox gestopt. En de vraag is, welke zullen we straks als ode dus aan deze John Diamond draaien? Hij was nog de laatste die in leven was van het vijftal. Dit is keuze 1.

horen we ook niet zo heel vaak meer. Dus de vraag is, welke zullen we doen? Zometeen dus van Dave D. Dozy, Big Mick and Titch. Altijd, of heb je liever Bandit? Laat het maar even horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En de meeste stemmen gelden. En overigens, deze John Beaky Diamond werd 81.

Studio 16 is op Monday. En even over het weekend nog. Sam Cooke klonk een beetje als een eenzame zaterdagavond. Een mooi voorbeeld van geld maakt niet gelukkig. Hij had best wat te besteden, maar ja, toch dat liefje even niet zo te horen. En waar de een nog wacht, neemt de ander alweer afscheid. Zo kan het gaan in het leven. Hier zijn de Searchers op Radio M Utrecht.

Het bekende verhaal, hè? Achter die glimlach gaat meer schuil dan je denkt. Het verhaal ook een beetje van de clown was dat. Isley Brothers Behind a Painted Smile. Zometeen de uitslag van de jukebox. Ik ben nog druk aan het tellen. Druk, ook met reacties. Leuk is dat. Nog even snel tijd voor Cliff Richard.

Ook dit gaat over een niet zo lekker lopend liefdesleven. We hadden er meer vandaag. Cliff Richard, I'm the Lonely One. Het slotakkoord van Studio 60. Herinnert u zich, David D. Dozy, Big Bang, het is nog. Vandaag brengen we dus een ode aan Bicky, John Diamond. De laatste levende die helaas nu ook gestorven is. Hij werd 81 jaar. Gitarist ook vooral. En zijn kenmerkende neus gaf hem dus de bijnaam Bicky. Nou, je mocht stemmen. Vandaag Bandit.

was keuze 1. Daar zegt Martin nog over uit Katwijk dat het een soort mini-sirtaki is. Ja, zo bekraag ik nog wel eens naar geluisterd. En die andere was altijd vooral een hit in Engeland. Bedankt voor je reactie als je die gaf voor de Dubox. Sommigen zijn ook blij mij weer te horen. Dat is altijd wel weer fijn om te weten. Nou, en dit is hem uiteindelijk geworden. Die kreeg net iets meer stemmen. 57%. Dus die doen we dan als uitsmijter vandaag van Studio 60's. Altijd. En blijf ook lekker luisteren, want ik zit hier ook de komende 2 uur nog. Want nu is Jos op vakantie, dus tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad, net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport, cultuur en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Valt er mogelijk wat regen. In het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden. En dan waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: De ANWB meldt wat vertraging in onze regio, zoals op de A2 nu. Van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En ook op de A2 naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg is dat zo'n 10 minuten. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Houten ook. En ook nog op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunette en Everdingen daar nu 10 minuten. Zometeen nog wat zuidelijker. We gaan naar België met Soul Sister.
8: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra erevoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

Een vleugje Vlaams alleen zonder de zachte G. Soul Sister. And the way to your heart. In het hart van deze middag, 6 juli. Een dag ook om te zoenen. Lekker zonnetje, niet al te heet nog. En dat komt goed uit, want het is World Kiss Day. Wereldkusdag dus. Ooit bedacht in Engeland in de 19e eeuw al. Er worden ook vaak pogingen gedaan om records te breken. Dus elkaar de langste kus te geven bijvoorbeeld. Of de meeste zoentjes. Nou, allemaal vanwege dat fijne gevoel dat een kus nou eenmaal kan geven. Dus wij gaan ook op zoek vanmiddag naar muziek om te zoenen. De vraag is, welke ken jij? Ik dacht bijvoorbeeld aan deze. Come on and kiss me, kiss your baby. Lekker zomers geluid van Brotherhood of Men, maar dit zou ook bijvoorbeeld kunnen. Er is zo ontzettend veel. Een hit om te zoenen. Ik hoor graag welke dat voor jou is in de app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. Ik ben Edwin, leuk dat je er bent.

0: Fleetwood Mac and Dreams, een droom die we graag nog eens herbeleven. Radio M Utrecht. Nou, Wereldkeursdag is het dus vandaag. Ik zei het al even aan het begin van dit uurtje. En ik heb aan de telefoon Jannie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Edwin.
0: Had jij daar wel eens van gehoord, van World Kiss Day?
1: Nee, heb ik nooit van gehoord, nee.
0: Dus heel even aan je voorbij gegaan.
1: Ja, ik weet wel als ik in Spanje ben, dat de mensen elkaar, de mannen geven de vrouwen altijd 2 kussen en de vrouwen elkaar ook. Dat weet ik, maar niet dat het Wereldkusdag is, nee.
0: Nee, nee. En ook de heren misschien die elkaar een zoentje geven?
1: Nee, dat niet. Alleen maar een hand altijd.
0: Oké. Nee. Het bedacht in de 19e eeuw allemaal, dus het is ook mijn hele leven aan mij voorbij gegaan. Maar ik zag het op de kalender staan, 6 juli. Dus wel aardig om die er even uit te pikken. Jannie, aan wie moet jij denken als het gaat om de langste of misschien wel de meeste zoentjes die je ooit aan iemand gegeven hebt?
1: Ik denk aan mijn kinderen, Edwin.
0: Ja?
1: Ja.
0: En je man misschien?
1: Ja, zeker. Mijn kleindochter. Ja. Zeker, ja zeker.
0: Okay.
1: En mijn Canadische familie, want die kussen ook altijd.
0: Canadische familie, ja, je bent echt van dat gebied, hè, de Canadische eilanden, waar je heel vaak naartoe gaat.
1: Ja, precies.
0: Je bent net weer terug ook.
1: Ja, ik ken daar een familie al bijna 50 jaar en dat is gewoon mijn familie geworden.
0: Ja, en waar zit je dan het meeste?
1: In Playa del Indes.
0: Oké, okay. En hoe vaak gemiddeld per jaar vertoef je daar?
1: Even kijken. 1, 2, 3, soms 3, 4 keer. Mijn kinderen zeggen altijd, Edwin, mama, zolang je kan, moet je genieten.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: En daar is het toch wel een beetje een mooie plek om ook in de winter lekker te vertoeven. Hè? Als het hier wat kouder is, daar heb je de eeuwen gewend, hè? Zeggen ze altijd.
1: Ja. Het is in de maanden januari, februari, maart. Ja, je kunt wel eens een keer een mindere dag hebben, maar het is er altijd tussen de 20 en de 25 graden.
0: Ik weet het, ik ben er zelf ook een keer in die tijd geweest in januari. Het is wel een prachtig weer gehad. Dus. Ja, dat is fijn om daar dus te zijn. Maar je bent nu weer even hier in Nederland. Waar woon je ook alweer hier?
1: In Renen.
0: En we gaan hier ook lekker naar Spaanse temperaturen weer, hè, de komende weken, dagen.
1: Dat hoorde ik, ja.
0: Dus jij bent ook wel warmbloedig, zeg maar.
1: Weet je, het is hier meestal meteen benauwd. En dat heb je daar eigenlijk bijna nooit.
0: Nee. Maar het schijnt dat de nu volgende hittegolf beter te verdragen is dan die we pas gehad hebben. Dus wat minder vocht in de lucht en zo. Dus dat is dan wel gelukkig een klein positief puntje nog.
1: Ja, dat hoor ik steeds bij jullie op de radio.
0: Ja, dus in ieder geval lekker weer. Spaanse kust heb je dus ook voor gekozen. Muziek om te zoenen. Bessemer mucho zeggen ze dan daar, hè?
1: Ja.
0: En smaakt een Spaanse kust ook anders, vind je?
1: Ik heb geen idee. Ik krijg hem altijd op de wang.
0: Oké. Daar is vaak over gezongen. Ook in het Spaans. Bessemer mucho. Ja. Maar jij koos toch voor Denny Christian.
1: Ja, die vind ik leuk. Een vrolijk en een gezellig liedje.
0: Ja, ook een beetje met een Duitse tongval, hè?
1: Ja, precies.
0: En nog leuker, hij zong het 50 jaar geleden toen hij net was begonnen met zingen. Dus nog een hele jonge stem gaan we nu horen van Denny Christian. Ik wens je er heel veel plezier mee. Leuk dat je even reageerde. Wanneer ga je weer terug naar Spanje?
1: In oktober met mijn zoon samen.
0: Okay. Nou, tot die tijd wens ik je hier veel mooie dagen in Nederland.
1: Dankjewel, Edwin. En een fijne dag verder, hè?
0: Dag, Jannie.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: zomer vier bij ons. Een mooi rondje Europa. Even vanuit de Italiaanse keuken, deze Eros Ramazzotti. Ook geliefd onder Hollandse vakantiegangers. Daarvoor had ik het even met Gianni over de Canarische eilanden. En volgende week dus de Franse dag. Oh, dat heb je net nog kunnen horen. Nou, zometeen met de Franse slag dan een beetje het spel 3 voor 4. Maar daar kun je wel een leuk prijsje mee winnen als je de rode draad van vandaag weet te ontcijferen. We gaan eerst even naar het regionieuws met Marvin. Een update hoor je zometeen over de acties afgelopen weekend op de snelweg.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Het nieuws van 4:30, Marvin Hop, hij is er weer. En we beginnen even met de wolf.
7: Ja, want provincies mogen vanaf nu wolven die overlast geven eerder laten afschieten. Die vergunning kan er komen als er wolven mensen aanvallen, ze agressief zijn of in 2 weken tijd geregeld paarden of vee aanvallen. Staatssecretaris Erkens van Natuur wil de provincie meer opties geven tijdens het welpenseizoen en tijdens de vakantie. Naar schatting leven er nu zo'n 14 roedels wolven in Nederland. Bij ons in de provincie is er veel te doen geweest om probleemwolf Bram, die uiteindelijk afgeschoten werd omdat hij afwijkend gedrag vertoonde en een kind beet. Dierenbeschermers die zijn niet te spreken over de regels en dreigen ook naar de rechter te stappen als provincies bij voorhand al vergunningen klaarleggen om die dieren af te schieten. Er is nog niemand aangehouden voor de ongeregeldheden in Utrecht zaterdag na de WK-winst van Marokko. In de wijken Lombok, Overvecht en Kanaleneiland werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid en werden bushokjes en auto's vernield. De politie zegt zich te richten op de opsporing van de daders van vernielingen. De ME die moest worden ingezet om de straat schoon te vegen. De leegstand van woningen in De Bilt is reden voor de politieke partij Pro in die gemeente om met een motie te komen. Uit cijfers blijkt dat 640 woningen leegstaan, waarvan 180 al meer dan een jaar. Terwijl in De Bilt er veel vraag is naar huizen. De partij wil een leegstandsheffing en een verordening om dit aan te pakken. In andere gemeenten zijn deze heffingen er al en dat is ook een effectief middel om die leegstand tegen te gaan. Als de gemeente dat ziet, een leegstand, kan het in gesprek gaan met de eigenaar om de oorzaak te bespreken en ook een oplossing te vinden. En in Leusden zijn 11 mensen onderscheiden voor hun inzet voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Tijdens een speciale ceremonie kregen ze een lokale regenboogspeld uitgereikt aan door de burgemeester-bouwmeester. Volgens hem is de samenleving vrijer en veiliger door deze mensen. Ook nodigde de burgemeester de ontvangers van de speld uit om mee te lopen tijdens de Pride Amersfoort die komende vrijdag is. En tot zover ook het laatste nieuws uit Utrecht. Meer op rtvutrecht.nl of in de app. En dan heb ik alleen nog het weer. Afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 25.
0: Nou, je kunt bepaald geen speld horen vallen op de snelwegen, want het is druk. Al nu al, de avondspits gaat nu al van start erbij.
7: Jeetje, en je moet nog zo lang.
0: Ja, daarom. Nou, sterkte iedereen alvast. Nou, ik zal even overzicht geven van wat er op dit moment aan vertragingen te melden is. De A2 van Utrecht naar Den Bosch bijvoorbeeld, tussen Utrecht, Papendorp en Knooppunt Everdingen een kwartier. En dan tussen Culemborg en Zaltbommel ook nog eens 15 minuten. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en de Meren, dat is ruim 10 minuten op dit moment. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Knooppunt Rijnsweert en naar de A28 richting Amersfoort. En Knooppunt Everdingen, daar heb je ongeveer een kwartier vertraging. En dat is het voor dit moment. Zometeen doen we een spelletje 3 voor 4.
8: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

Fijne muziekzomer met Radio M Utrecht. En voor alle leeftijden. Deze is nog maar van 2 jaar geleden. Dasha was dat. Nou, dan kun je bepaald niet zeggen van de opgaves in 3 voor 4. We gaan daarmee wat verder terug in de tijd. En de vraag is, wat komt er in alle 3 de hits terug? En wie deze rode draad weet te halen, mag straks een presentje kiezen uit de prijzenkast. Bijvoorbeeld een koeltas of een puzzelboekje. Allemaal leuk voor de vakantie of gewoon een shopper. Is allemaal mogelijk. Nou, luister goed. Dit is aanwijzing nummer 1.

0: Nou, vandaag heb je geen paraplu nodig, hoor. Jos is er even niet, maar dit spelletje gaat uiteraard gewoon door. Dus ook tijdens de vakantie hoef je je niet te vervelen. Welke overeenkomst kun je ontdekken? En dit is opgave nummer 2 en die is het Nederlands gezongen.
1: Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plees met slagen klaar.

0: Als je mee wilt doen met 3 voor 4, ben je welkom in onze app. Of de mail studio@rtvutrecht.nl.
1: Het was op een maandag.
0: Alleen maar vrouwen, zegt Henk de Goede. Maar ja, er komt nog een derde aanwijzing. En ook het weer is niet goed. Luister naar nummer 3. Piano. Nee, ook dat is niet de oplossing.

0: op de maat ook, de toon van de telefoon. En dan het slotakkoord van deze plaat. Dat waren er drie. En de vraag is, wat is de rode draad? Ik ben op zoek naar Rietje Visser-Smit.
1: Ja, dat is mijn vrouw.
0: Is ze toevallig in de buurt?
1: Ja, ik zal ze wel even geven.
0: Heel fijn, dankjewel.
1: Ja, ze is op zoek naar een schort.
0: Oké, ja, die heb ik hier in de aanbieding, hè, in mijn prijzenkast. Dus dat is mooi nieuws dus, hè?
2: Ja, goedemiddag.
0: Dag Rietje, met Edwin spreek je.
2: Ja.
0: Van Radio M Utrecht. Goh, waar was je helemaal?
2: Oh, ik was bezig aan het trommelen.
0: Lekker aan het trommelen? Ook toevallig buiten nog een beetje?
2: Nee, wij hebben een balkon en daar is het nou net te warm.
0: Ja, oh, jullie hebben de zon 's middags op het balkon staan, zeg maar.
2: Ja, zeker.
0: Nou, er komen nog een paar graadjes bij de komende dagen, hè, dus het wordt weer koel te zoeken.
2: Warm wordt het weer, ja, maar het maakt niet uit. We kunnen er tegen.
0: Ja, we zijn wel een beetje gewend geraakt inmiddels, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Zeg Rietje, het gaat vandaag ook over zoenen in ons programma toevallig. En over vakantieorden en zo. Hebben jullie nog plannen voor de komende weken? Heb je nog een land om te zoenen waar je graag bent?
2: Nee. Dit jaar blijven we thuis.
0: Want je hebt een huis om te zoenen?
2: We zijn gefutters en we blijven gewoon thuis.
0: Oké, ja, futters, dat is wel een ouderwetse nog, hè?
2: Ja, nou
0: leuk. Dus vroeg konden jullie met werken stoppen, zeg maar.
2: Ja, wij konden heel vroeg stoppen. Nou,
0: goed. En het leuke is, dan heb je nog heel veel tijd om leuke dingen samen te doen. En ook spelletjes bijvoorbeeld. Nou, wie heeft deze opgelost?
2: Nou, mijn man heeft hem opgelost, hoor.
0: Oké, want hij was toch wel een beetje moeilijk. Ik heb toch verschillende antwoorden binnengekregen. Je moest goed opletten aan de tekst. Hè. Je kon het niet aan de titel zien van nummer 2. Welke liedjes heb je gehoord?
2: Nou, ik heb de platen niet gehoord, maar mijn man haalde er maandag uit.
0: Ja, maandag, rainy days en Mondays. We hadden de noorderzon scheen. Ja, dat was op een maandag inderdaad. En I don't like Mondays. Nou ja, je mag ook nog zeggen alle drie uit de jaren 70. Dat was ook goed geweest. Maar jullie hebben nog even wat extra werk ervan gemaakt.
2: Ja.
0: Dus mag ik een mooie schort sturen? Ik hoorde van je man dat je die graag wil hebben.
2: Ja, heel graag.
0: Goed, nou die komt naar je toe.
2: Oké.
0: Veel kookplezier ermee.
2: En een goede uitzending.
0: Dankjewel Rietje en de groet aan je man.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. En er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is drukker dan gebruikelijk, meldt de ANWB. Dat komt door allerlei incidenten, werkzaamheden en ook recreatieverkeer. De situatie op dit moment, de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en afrit Everdingen, daar ruim 20 minuten. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier. En ook richting Utrecht op de A2 vanuit Amsterdam tussen Maars en Leidse Rijntunnel. Op dit moment 10 minuutjes vertraging. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen, dat is 20 minuten. En ook richting Utrecht op de A12 tussen Knoop en Lunetten en knooppunt Oude Rijn ongeveer 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes. En ook op de 27 naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. Daar heb je nu ongeveer een half uur vertraging. Ook onderweg zometeen meer muziek worden zo van Sister Sledge.
1: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op Stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

0: Sister Slash en naar verluid een ode aan een hele beroemde Frankie. Zijn naam Sinatra. Nou, vandaag is het dus World Kiss Day. Deze 6e juli, ik had het al even over in het vorige uur. Deze hele dag dus. Welke muziek om te zoenen in deze twee uurtjes van 3 tot 5 kun je bedenken? Ja, een thema waar we wel uren mee kunnen vullen. Dus ik ben op zoek naar hele speciale kussen. Eentje om bijvoorbeeld lang van na te genieten. Misschien een hele snelle, hè?
1: Kiss!
0: Of een lange.
2: Ik wil 24.000 kussen. Ik wil er beslist niet eentje missen.
0: Want er worden ook allerlei recordpogingen gedaan, hè? Bijvoorbeeld de langste, maar ook de meeste kussen op één dag. Nou, met 24.000 kom je volgens mij een heel eind. Peter Koelewijn was dat. Welke heb jij nog voor me in de aanbieding? Ben benieuwd. Laat het maar horen in de app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl.
3: Goedemiddag.

0: alles kwijt.
1: Dat is mooi toch, hè, Han?
2: Schitterend.
1: Mooi gezongen door Mo, toch? Ja,
2: ja, nou, ja.
1: Welkom. Het is vandaag World Kiss Day. En ik zoek er even een romantisch muziekje bij. Het is wel toepasselijk, toch? Kun je het goed horen door de telefoon? Ja, hè?
2: Ja.
1: Han, je zit in Hollandse Rading.
2: Ja.
1: En je probeert je ook een beetje te wapenen tegen de hitte, hè?
2: Ja, je eigen maar een beetje rustig houden, hè? Meer kan je niet doen.
1: Goeie tip.
2: Ja.
1: Ja, 50 jaar geleden was dat ook zo, hè? Toen hadden we die warme zomer van 1976.
2: Joh, als de dag van gisteren, kun je me die nog herinneren.
1: Jij hebt hem nog meegemaakt, ja.
2: Ja.
1: Maar het is nu anders, hè, de warmte.
2: Ja, het is... ik denk ook dat je een beetje ouder wordt, weet je wel. Des te minder je er tegen kent. En ik ging vaak naar Zuid-Spanje op vakantie. Ik moet er niet meer aan denken, hè, Vin?
1: Nee, want daar is het dan nog een 10 graden warmer ongeveer gemiddeld.
2: Ja. En dat zeg ik. Ik denk hoe ouder je wordt, hoe minder je ook tegen de warmte gaat kunnen.
1: Ja, dus dit weer vind jij bepaald niet om te zoenen, zeg maar?
2: Nee, zeer zeker niet. Ik zit al lekker met de airco aan binnen en het is mij allemaal gesneden, om het zo maar even te zeggen.
1: Die had je dus op tijd in huis, die airco, want die zijn nu niet meer verkrijgbaar, hè?
2: Nee, die hangt hier al jaren.
1: Oh, dus, oké. Je had je al een beetje voorbereid op het veranderende klimaat, zeg maar.
2: Ja, goed, maar hij altijd in de slagerij gewerkt hebt. Dus sta je altijd lekker cool. En dan met die warmte, als je dan naar buiten loopt, dan krijg je een klap in je nek.
1: Ja, inderdaad. Dat heb je al als je even in de supermarkt bent, hè. Waar je dan graag even bent vanwege ook het koele weer. Maar de koele ruimte. Maar als je dan weer buiten komt, dan krijg je inderdaad zo'n warme deken over je heen.
2: Ja.
1: Ja, dat is dan even een hele omslag. Muziek om te zoenen. Aan wie moet jij denken als het gaat om de beste kus, misschien wel die je ooit hebt gehad in je leven?
2: Moeilijke
1: vraag, hè?
2: De mooiste kus die ik gehad heb in mijn leven.
1: Denk eens goed na. Hoe lang is dat ongeveer geleden? Kan ook kort geleden zijn, lang geleden.
2: Dat is al een poosje terug.
1: Okay.
2: Ja, dat is al een poosje terug.
1: Ja, want het is de dag ervoor vandaag. Hè. Er worden allerlei pogingen ook gedaan om records te breken. De langste, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Ja, dat moet je maar net bijhouden ook, hè?
2: Nou ja, vroeger toen je jong was, weet je wel. Hoe langer, hoe beter.
1: Ja, je telt ook niet zo gauw. Je kunt ook nog een record breken als je het aantal weet te verbreken. Dus het aantal kusjes.
2: Ja. Ja.
1: Er zullen vast mensen zijn die daar vandaag druk mee aan de gang zijn. Wij houden het vooral bij de muziek om te zoenen.
2: Ja.
1: Komen we dus in die warme zomer van 50 jaar geleden. En het was een hele grote hit. Voor een zwoele zomeravond, hè? Kiss and Say Goodbye.
2: Ja.
1: Wat heb je met dat liedje?
2: Ja, je schuifelde daarop op zo'n plaatje. En ik vind het nog steeds gewoon een geweldig mooi nummer.
1: Ja. Moet je dan nog aan iemand denken als je deze hoort?
2: Ik moet wel aan iemand denken, ja. Ja, ik noem geen naam, maar
1: zeg, dat ga je dan voor jezelf.
2: ik neem wel.
1: In gedachten ben je weer even bij haar, of misschien was het een hem, kan ook?
2: Nee, het was een haar.
1: Oké. Nou, ik zal er verder niet naar vragen. De Manhattans, die blijven mooi, je zegt het al. Dat nummer heeft het dan destijds prima doorstaan. En ook nu in 2026 weer even lekker nagenieten. En ik zeg goodbye ook. Dankjewel, Han.
2: Gaan we doen. En jij ook bedankt, Edwin. Fijne uitzending.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

De muziek van Radio M Utrecht en Queen. En onze koning en koningin die gaan dus volgend jaar naar Lelystad om daar Koningsdag te vieren. 60 jaar, wat onze majesteit. Hè. Dat is inderdaad een hele leeftijd, dus daar zo meteen meer over. Ook in het landelijke nieuws. En in de regio gaat het onder meer over een nieuw middel tegen leegstand. Woningleegstand in de Bilt. Daar gaat Marvin zo meteen de een en ander over vertellen. En daarna ga ik nog even kletsen met Aard wat hij straks gaat doen na vijven. Utrecht komt thuis. Nog een hoop te beleven hier bij Radio M Utrecht. We gaan nu nog even naar onze zuidenburen, want hier is Vaya con Dios.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Regio-nieuws van 4:30. Marvin Hop, jij begint even met een heftig brand, hè, vannacht?
9: Ja, bij die brand vannacht in een hooischuur in Abcoude is een pony omgekomen. Dat zegt een 112-correspondent daar ter plekke. De brand brak rond 4:30 uit. De brandweer was met veel wagens aanwezig om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere panden op het terrein. Van de hooischuur is weinig over. De brandweer is urenlang bezig geweest met het uit elkaar trekken en blussen van dat hooi. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er is nog niemand aangehouden voor de ongeregeldheden in Utrecht zaterdag na de WK-winst van Marokko. In de wijken Lombok, Overvecht en Kanaleneiland werd zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Er werden bushokjes en auto's vernield en de politie zegt zich te richten op de opsporing van de daders van vernielingen. De ME moest worden ingezet om de straat schoon te vegen. Burgemeester Dijksma noemt de vernielingen en het geweld onacceptabel. Ze neemt ook maatregelen komende donderdag als Marokko tegen Frankrijk speelt op het WK. 21 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag de A12 bij Utrecht blokkeerden, zitten nog vast. Ze werden aangehouden omdat ze op de parallelbaan bij de afslag naar Houten een blokkade veroorzaakten. Dit was volgens de politie gevaarlijk voor de rest van het verkeer. 3 voertuigen zijn in beslag genomen. In totaal werden 271 mensen opgepakt en de meeste werden kort daarna weer vrijgelaten. En de leegstand van woningen in De Bilt is reden voor politieke partij Pro in de gemeenteraad om een motie in te dienen. Uit cijfers blijkt namelijk dat 640 woningen leeg staan, waarvan een kwart al meer dan een jaar. Terwijl in De Bilt veel vraag is naar huizen, de partij wil een leegstandsheffing invoeren. In andere gemeenten zijn die heffingen, die zijn er al, en zijn ook een effectief middel om die leegstand aan te pakken. Als de gemeente ziet dat een huis lange tijd leeg staat, kan het in gesprek gaan met de eigenaar om een oorzaak te bespreken en een oplossing aan te dragen. En tot zover ook het laatste nieuws uit Utrecht. Meer nieuws uiteraard op rtvutrecht.nl of in onze gratis te downloaden app. Heb ik alleen nog even het weer. Afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 25. Vannacht koelt het af naar een graad of 17.
8: Goed, dankjewel Marvin. Nou nog even naar de weg, want het is inmiddels behoorlijk druk geworden. Dat komt door incidenten, werkzaamheden en ook recreatieverkeer, want vakanties beginnen ook hier en daar. Begin even met de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Baren en Hoevelaak bijvoorbeeld. Daar heb je nu 10 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Utrecht Centrum en Everdingen. Een 30 minuten door de wegwerkzaamheden op de A27. En ook op de A2 naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Ruim 20 minuten. De A12, ook daar een flinke vertraging. richting van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden een half uur. En ook op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en Oude Rijn bijna een kwartier vertraging. En ook deze is nog fors. De A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Huizen een half uur. En de langste die staat nu op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen door die wegwerkzaamheden. Daar heb je ongeveer 50 minuten vertraging. En ook op diverse provinciale wegen moet je rekening houden met oponthoud. Zoals op de N198 van Utrecht naar Woerden tussen Papendorp en de aansluiting met A12. En ook op de N201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Kortenhoef en Loenersloot zo'n 20 minuten. En de N233, dat is van Veenendaal naar Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. Die is ook bijna 20 minuten.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.
16: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

0: We hadden het met Han uit Hollandse Rading al even over schuifelen. Dat is misschien nog wel het beste advies met deze temperaturen. De Non-Stop Dance, we hadden Sister Sledge en ook de Gibson Brothers. Nou, het is wel een echte familiezender zo, hè? Ja. Die OM Utrecht, toch, Aart?
1: Ja, nou, ik heb gelijk, als je het over schuifelen hebt, dan moet ik gelijk denken aan de feestjes, de schoolfeestjes van de lagere school. Ja. Schuifelen bij iemand thuis op zolder. En dan stond je zo tegenover elkaar met... Je legde je handen op de schouders van het meisje waarmee je danste. Meestal een stuk omhoog, omdat meisjes vaak groter waren.
0: Ik keek dan op je neer.
1: En daar stond je dan een beetje te schuifelen.
0: Ja, dat was wel de makkelijkste manier om mee te kunnen dansen. Ja. Schuifelen.
1: Ja, precies.
0: Goed, nou zometeen na vijven. Dan mag je weer aanschuiven ook voor jouw programma.
1: Zo is dat. Er zijn mensen die stappen onder de douche... En die gaan dan in een tijl staan. Zodat het water dat langs jou is gestroomd in die tijl belandt. En dan kan je dan toilet mee doorspoelen. Oh ja. Of de planten mee water geven. Oftewel, die zijn op die manier heel zuinig met het drinkwater. En het drinkwaterbedrijf Vitens roept ons allemaal op, zeker met dit hete weer, om zuinig te zijn. Ja. Dus ik ben benieuwd, hoe zuinig ben je met drinkwater? En misschien heb je wel slimme bespaartips, zoals datgene wat ik nu noem. Hoe lang douche jij?
0: Nou, ik probeer het altijd, ik wou net zeggen, zo kort mogelijk te doen. Ik ben wel even bezig met dat lichaam. Maar,
1: dat enorme lichaam.
0: Ja, nee, maar goed, ik let er wel op, Jaro. Ja. Ik vind dat ook wel belangrijk natuurlijk. Maar ja, ik zei net ook al bij Corny even voor tweeën, water is op zich niet echt duur. Hè? Dus je bent geneigd om het misschien toch wat meer te gebruiken. Maar je moet er dus wel over nadenken.
1: Ja, het zit ook denk ik niet in de kosten, maar meer in de beschikbaarheid.
0: Precies.
1: Er is gewoon...
0: Net als met de energie, hè?
1: Ja.
0: We moeten er zuinig mee zijn.
1: Dus ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars omgaan met water. Doe je dat op een slimme manier? Help ons dan even en maak ons ook wijs. Daar gaan we het over hebben. Verder is er een Big Friends heb je in Utrecht. Dat is een vrijwilligersorganisatie waarin vrijwilligers gekoppeld worden aan kinderen uit armoedegezinnen. En ga je eens in de week een uurtje op stap... Dat kan zijn een ijsje halen, dat kan zijn naar de bioscoop. En daar zoeken ze nog vrijwilligers. En dat is echt wel een mooi, dankbaar werk.
0: Zeker.
1: Gaan we over praten. En verder hebben we het over de probleemwolf. Want over 2 weken moet er eigenlijk een nieuwe maatregel van kracht worden... als het aan de staatssecretaris ligt... dat probleemwolven eerder afgeschoten mogen worden. Nou, wij spraken vandaag met een schaapherder.
0: Ja, goed. Nou, zometeen is allemaal na vijven.
1: Yes.
0: En vergeet niet nog even wat spraakwater te nemen. Dat is wel belangrijk.
1: Spraakwater leest de dorst.
0: Zeker. Dit is de nationale nieuwe van vorige week. Bente.

Liever dus geen water bij de wijn, hè? Moeten we zuinig mee zijn. Yumi 40 was dat op radio en Utrecht. Oude wijn in nieuwe zakken, dat is dan wel mooi bij de volgende die ik nog heb over deze World Kiss Day. Bedankt voor alle leuke ideeën ook die we hebben doorgekregen. Tom Jones, de grote Tom, mag je wel zeggen. Hij deed het samen met Art of Noise. En Carla, deze is voor jou. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers.
4: Aan tafel. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers. Aan tafel.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaalaantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Bellingham. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Bellingham teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer. Op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, Radio M Utrecht met de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Marvin.
11: Goedemiddag, Aart. De politie heeft een 49-jarige inwoner van Woudenberg aangehouden voor de brand in het gemeentehuis. Die brand was afgelopen vrijdagavond aan de Parklaan. Daardoor liep het dak schade op. 21 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag de A12 bij Utrecht blokkeerden, zitten nog vast. Ze werden aangehouden omdat ze op de parallelbaan bij de afslag naar Houten een blokkade veroorzaakten. En verschillende ziekenhuizen en de Brandwondenstichting waarschuwen rondom het barbecuen. De temperaturen lopen de komende week weer op. Dus gaan meer mensen barbecuen. En daarmee liggen ook ongelukken en brandwonden op de loer.
12: Ja, je ziet die mensen nog wel eens met spiritus erin spuiten zo. Steekvlammen tot gevolg.
11: Ja, complete toestanden.
12: Oh.
11: Ja. Straks om 5:30 vertel ik wat je moet doen.
12: Oké.
10: De files nu. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en afrit Everdingen. 25 minuten oponthoud. Heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A27. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een kwartier. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. 35 minuten. A12 Arnhem-Utrecht tussen Lunette en knooppunt Ouderijn. 20. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Huizen. 25 minuten oponthoud. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Vanwege wegwerkzaamheden ook een flinke file. Vertraging 40 minuten. Zometeen Wham en Champagne.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.

0: I'm your man.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Nou, tot 7 uur ben ik jouw man op deze maandag 6 juli 2026. Goedemiddag. Het is de dag dat de Utrechtse politiek zich zorgen maakt om huurfietsen van Lime die schots en scheef geparkeerd staan in de stad. Het is ook de dag dat er vanuit de regio gemengde reacties zijn op het kabinetsplan om probleemwolven af te schieten. Straks meer daarover. Op deze historische dag, want op deze dag in 1964 gaat de eerste Beatles-film in première. En de titel komt van een verspreking van Ringo Starr, die na een lange dag werken niet in de gaten heeft dat het al avond is. En

A Hard Day's Night. Ja, terug naar vandaag. Met de hoge temperaturen van de afgelopen tijd is het extra belangrijk zuinig te zijn met water, zegt het drinkwaterbedrijf. Let jij überhaupt op je waterverbruik? En hoe bespaar je? Misschien heb je wel wat fijne bespaartips voor ons. Misschien ga je ook wel in een tijl staan onder de douche om het restwater te gebruiken voor het toilet of de plantjes. Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Ja, net getrouwd. Maar klinkt, nou ja, ook niet getrouwd. Taylor Swift, I knew it, I knew you, hier op Radio M Utrecht. Het is 16:15. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende 2 weken meerdere keren paarden of vee aanvallen, dan kan er een vergunning voor afschieten worden verleend. Landbouwstaatssecretaris Erkens vindt de situatie met de probleemwolven zo verergerd dat hij deze maatregel nodig vindt. Nou, verslaggever Peter Knieriem, die volgt die zaak. De staatssecretaris heeft haast, hè?
1: Jazeker, want het is, iedereen gaat natuurlijk nu de bos in. Het is het recreatieseizoen, maar het is ook dat andere seizoen, het welpenseizoen. Er komen ze allemaal welpjes bij, eigenlijk is dat al langer bezig. Ja, en als de mensen en wolven dicht bij elkaar in de buurt komen, ja, dan kunnen er wel eens incidenten voorkomen. Wat hebben we de afgelopen jaren gezien, een aantal bijtincidenten. En we hebben natuurlijk regelmatig dat er schapen dood worden gebeten en zelfs vee wordt aangevallen, een paard laatst. Ja, dus dier en mens die komen meer bij elkaar met het lekkere weer en dan krijg je dus incidenten. En dat, en daarom heeft de staatssecretaris gemeend, ik moet nu ingrijpen.
0: Ja, en betekent dat dan ook echt dat over 2 weken er heel veel wolven geschoten gaan worden? Of ja, want het klinkt zo simpel. Is het ook zo simpel?
1: Nee, zo simpel is het niet. En er is ook wel kritiek op, omdat voordat je een wolf kunt afschieten, dan moet die dus een probleemwolf zijn. En dan zijn allerlei eisen die eraan moeten voldoen. En als je dan daadwerkelijk tot afschieten afgaat, dan moet je echt kunnen aantonen van, heb je er alles aan gedaan om hem af te schrikken? Heb je er alles aan gedaan? Is dit echt het enige middel om hem te verjagen? Heb je van alles gedaan om hem toch de schrik aan te jagen, waardoor het niet meer tot incidenten komt? Je moet van alles doen voordat je zo'n vergunning krijgt voor afschot. En dat is niet veranderd. En daar lijkt het nu wel een beetje op, maar dat is niet zo.
0: We praten daar zo meteen over verder. We gaan eerst even luisteren naar schaapsherder Clemens Oude Groeninger. Jij was vandaag bij hem. En zijn kudde werd vorige week op het Leersumse veld nog aangevallen door een wolf.
2: En toen greep hij er eentje bij de keel, zo. En toen wist ik wel zeker dat ik met een wolf van doen had. Toen ben ik er naartoe gelopen en heb ik gezegd, zo, de miet erop. En toen liet hij los en was hij ook binnen no time het bos in. En toen stond natuurlijk wel even te shaken. Want overdag een wolf, dat is wel weer next level.
0: Ja, is hij blij met deze maatregel?
1: Ja en nee, want hij zegt aan de ene kant, ja, probleemwolven, daar moet je snel op handelen. Dat zijn wolven die vertonen uitzonderlijk gedrag en daar moet je tegen optreden. Tegelijkertijd zegt hij, ja, eigenlijk wil je voorkomen dat je een wolf moet afschieten. Dus je moet ze meer kunnen afschrikken, maar wij moeten ze ook zelf kunnen afschrikken. En daarom zegt hij bijvoorbeeld, ja, ik zou best wel een paintballgeweer willen hebben. Ja. Hij noemde het incident van vorige week maandag. Hij staat op 10 meter van het beest af. Hij zegt, ja, ik wil liever niet zo dicht bij hem in de buurt komen. Ik wil hem gewoon af kunnen schrikken op een manier die hem niet doodt, maar wel het schrik aanjaagt.
0: En dat mag niet.
1: En dat mag niet zomaar. Nee, er zijn bepaalde autoriteiten die mogen dat wel. Maar wat wel mag, en dat zie je dus in Gelderland en in Drenthe al, daar heb je honden, speciale afschrikhonden, zeg maar. Die gaan gewoon om die schapen heen staan en die jagen de wolven weg door te blaffen, maar ook om een bepaalde geur af te geven. En daarvan zegt hij, ja, die zou ik dolgraag willen hebben, maar kosten heel veel geld. En daarvoor heb ik de provincie nodig om die honden aan te kunnen schaffen. In Gelderland en Drenthe gebeurt het al, hier nog niet. Hij is in gesprek met de provincie, maar hoopt dat ze snel een keer over de brug komen met de subsidie of met het geld daarvoor.
0: Ja, dat is de reactie van de schaapsherder. Wat zeggen dierenwelzijnsorganisaties?
1: Ja, we hadden het net al een beetje over. Zij zeggen eigenlijk, dit statement van de staatssecretaris, dat houdt eigenlijk niet zo heel erg veel in. Want de Europese regels voor dit soort beschermde wolven gelden nog steeds. Je moet nog steeds aan allerlei regels voldoen, wil je zo'n wolf kunnen afschieten. En die regels zijn niet veranderd. Dus het lijkt een beetje voor de bühne, zeggen zij.
0: Peter Knieriem, jij blijft dat voor ons volgen. Dank je wel.

0: op de Nijs. En het bangere hart hier op Radio M Utrecht. Er komen allemaal mooie tips binnen om water te besparen. Want die oproep komt van drinkwaterbedrijf Vitens. Zeker met dit warme weer. Doe een beetje zuinig met het water. Ik krijg een gratis gouden tip, noemt ze het zelf, van Annie. Zij schrijft, bij ons duurt het altijd een hele tijd voor het water warm is in de douche. Zetten we altijd een emmer in de douchebak. En als die vol is, dan is ook het water warm. Nou, met die emmer kan het toilet 1 keer worden doorgespoeld. Toch handig, zonde om al dat water zomaar te laten weglopen. Nou, misschien heb jij ook wel van dit soort bespaartips. Laat het even weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. En zijn er trouwens nog mensen die de kraan laten lopen tijdens het tandenpoetsen? Even eerlijk. Nou, laat het ook maar even weten. Stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen Marvin met het regionieuws. Onder andere over een brand in een hooischuur in Abcoude. En tips om veilig te barbecuen.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: 5:30, Marvin is er voor het regionieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Aart.
0: Jij begint bij het gemeentehuis in Woudenberg.
10: De politie heeft een 49-jarige inwoner van die plaats aangehouden voor de brand daar in het gemeentehuis. Die brand was afgelopen vrijdagavond aan de Parklaan. Daardoor liep het dak schade op. De brand was snel onder controle. Niemand raakte gewond. Het stadhuis was vandaag gewoon weer open. Er is zelfs vandaag weer gewoon een stel getrouwd aan in het gemeentehuis. De man is gisteravond al aangehouden. De politie brengt het nieuws nu pas naar buiten. Waarom de man dat heeft gedaan is niet bekend. Bij de brand vannacht in een hooischuur in Abcoude is een pony omgekomen. Dat zegt een 112-correspondent ter plekke. De brand brak rond 4:30 uit. De brandweer was met veel wagens aanwezig om te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar andere panden. Van de hooischuur is niets meer over. De brandweer is uren bezig geweest met het uit elkaar trekken en het blussen van dat hooi. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. 21 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag de A12 bij Utrecht wilden blokkeren, zitten nog vast. Ze werden aangehouden omdat ze op de parallelbaan bij de afslag naar Houten een blokkade veroorzaakten. Dit was volgens de politie gevaarlijk voor de rest van het verkeer. 3 voertuigen zijn in beslag genomen. In totaal werden 271 mensen opgepakt en de meeste werden kort daarna alweer vrijgelaten. Verschillende ziekenhuizen en de Brandwondenstichting die waarschuwen rondom het gebruik van barbecues. De temperaturen lopen de komende week weer op, dus gaan meer mensen barbecuen en daarmee liggen ook ongelukken en dus brandwonden op de loer. Wijs daarom een barbecue Bob aan, is het advies. Iemand die verantwoordelijk is voor het kookapparaat met kolen, net als iemand bijvoorbeeld achter het stuur gaat zitten en dan niet drinkt, hè? Ook een Bob.
11: Ja.
10: Tips, die zijn er. Niet van mij, maar wel van brandweerman Sjaak van de veiligheidsregio Utrecht.
12: Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar barbecuen doe je altijd buiten. De rook die vrijkomt bij een barbecue bevat koolmonoxide. Zorg dat je je barbecue plaatst op een veilige afstand van bijvoorbeeld schuttingen, tuinmeubelen en heggen.
10: Ja.
12: Wat heb je allemaal nodig om te barbecuen? Houtskool en of briketten. Gebruik lange lucifers en houtkrullen. In sommige aanmaakblokjes zitten chemische toevoegingen. En dat wil je natuurlijk niet in je eten hebben. Staat je barbecue eenmaal aan, verplaats hem dan niet meer. En zorg voor een goed blusmiddel in de buurt. Eet smakelijk!
11: Hij is enthousiast, hè?
10: Wat een held, Sjaak.
11: En over barbecue Bob gesproken. Morgenochtend praten Bob en Anne hierover door.
10: Kijk, helemaal goed. Nou, waar ik nog heel even over ga doorpraten, dat is het weer, Aard. Want het wordt namelijk afwisselend zon en bewolking. Het blijft droog en het is vandaag zo'n 25 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen krijgen we een vergelijkbaar weerbeeld als vandaag. Zon en wolken, 25 graden. En daarna komt de hittegolf.
11: En nu de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en afrit Everdingen. Een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A27. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een kwartier vertraging. Dan de A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. 35 minuten. A27 Utrecht Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Een half uur. En op diezelfde A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen liefst 3 kwartier oponthoud vanwege wegwerkzaamheden. A28 Utrecht richting Zwolle tot slot tussen Soesterberg en Nijkerk. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Zometeen Tim Finn, Petula Clark en fijne bespaartips voor het water.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Tim Finn en Fraction, Too Much Friction, Radio M Utrecht. Ja, waar de bespaartips om zuinig om te gaan met water binnenstromen. Oproep eigenlijk van het drinkwaterbedrijf. Hè. Let een beetje op met bijvoorbeeld hoe lang je onder de douche gaat. Zeker met dit hete weer. Hallo Kitty.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat is jouw tip?
1: Nou, ik gebruik de hond van de hond zijn drinkfontein. Die krijgt elke avond nieuw water voordat ik af ga wassen. En dat water gaat door de zeef en dat gaat in de waterkoker. En dan gebruik ik hem af te wassen.
0: Nog één keer. De hond zijn drinkbak?
1: Ja, drinkfontein.
0: Ja.
1: Daar zit ruim 3 liter water in natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat blijft op een gegeven moment een laag instaan van anderhalf liter.
0: Ja.
1: En dat gooi ik door de zeef heen in de waterkoker. En dat gebruik ik om af te wassen. Want wij zijn maar met z'n tweetjes, dus ik heb niet zoveel afwas.
0: Ja.
1: En ik was gewoon in een tuiltje af. Dus daar gebruik ik dat water voor. En met douchen vul ik ook altijd eerst de emmer.
0: Ja, dat horen we meer. Dat het koude water, dus voordat het warm wordt, dat water, het eerste water gaat in de emmer.
1: Ja. Maar vanaf de douche, of tenminste vanaf het strookplaats naar de keuken, dat duurt altijd wel even voordat ik warm water heb.
0: Ja.
1: Dus ik doe dat op deze manier, omdat ik dan toch niet zoveel nodig heb.
0: Emmertje vol?
1: Nou ja, die drinkbak, dat is 1,5 liter. Nou ja, ik kook 1,7 liter water voor afwas, voor in de tuin.
0: Ja.
1: En over het algemeen is dat genoeg.
0: Ja. Geen vaatwasmachine dus ook?
1: Nee. Vroeger wel gehad, maar sinds wij in een appartement wonen, nee, heb ik geen vaatwasser meer.
0: Gewoon ouderwets, lekker op het handje.
1: Ja, lekker relaxed afwassen en naar de radio luisteren.
0: Het is een rustgevend klusje toch, afwassen?
1: Ja, ik vind het wel.
0: Hey, en merk je dat ook aan je waterrekening? Is die lekker laag?
1: Ja, wij gebruiken maar 6 kuub eigenlijk in de maand.
0: Dat is echt heel weinig.
1: Ja. Met z'n tweetjes en de hond.
0: Nou, keurig. Chapeau. En dank voor de tip.
1: En ook minder gas, hè, omdat ik dan de warm water niet zo lang naar de keuken hoef te laten stromen. Dat scheelt dan ook weer.
0: Ja, perfect. dankjewel, Kitty.
1: Oké, fijne avond.
0: Dag. Hallo, Ad.
2: Goedemiddag, Ad.
0: Jij nog een goede tip?
2: Ja, wij douchen allebei 5 minuten. Maximaal, meestal nog wel eens korter.
0: Heb je een timer in de douche?
2: Nee, dat niet.
0: Je gokt het er een beetje op, 5 minuten.
2: Ja, we hebben een weegschaal en daar staat de tijd op.
0: Oh ja.
2: Ja, dus dan kan je precies zien hoe lang je doucht. Maar meestal doe je dat wel wat korter.
0: Ja.
2: En we hebben een regenton waar we water in opvangen voor douches en dergelijke. En we zijn een half jaar zijn we op de camping in de Midden-Veluwe. Ja, daar heb je ook 50 cent nodig om te douchen. En dan is het ook maximaal 5 minuten.
0: Ja. Dus dan leer je het wel. Even
2: dan
0: over
2: die
0: regenton.
2: Ja.
0: Hoe werkt dat? Want jij vangt water op met een regenton. Gaat dat dan via een soort van filter en wordt dat opgepompt naar je douche of zo?
2: Nee, dat niet. Wij hebben dus gewoon buiten een regenton staan.
0: Ja.
2: En dan staat daar een grote gieter onder. Daar halen we dat water. Halen we dus uit de regenton en daar doen we dan de planten meer water geven, de wc doorspoelen.
0: Oh ja.
2: Ja, dus.
0: Ik dacht dat je daar ook onder stond te douchen, maar dat niet. Dus.
2: Nee, dat niet.
0: Nee. Maar dan heb je dus een emmertje water naast je wc staan om alles mee weg te spoelen.
2: Ja.
0: Kijk, grote boodschap en kleine boodschap.
2: Nee, alleen de kleine boodschappen. De grote boodschap doen we niet. Want dat is een beetje, vinden wij toch een beetje. Het is wel een minimale water wat we dus krijgen om door te spoelen van het toilet zelf.
0: Ja, ja.
2: Ja, dus omdat we maar een kleine spoelbak hebben.
0: Ik snap het. Dus, ik snap het. Er zijn grenzen. Ad, dankjewel voor je tips, hè.
2: Ja, dankjewel. Graag gedaan. Fijn, een prettige dag verder.
0: Yo,
2: dank u. Eens gelijk.
0: Dag. Ook zo'n tip. Stuur een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: is, mensen. Simon Webb zegt het zelf. Grieten, hallo.
1: Hallo Aart, goedemiddag.
0: Hallo. Wat valt er te zeggen over vandaag? Gewoon ja, een dikke prima.
1: Een dikke prima, ja. Hartstikke mooie temperaturen. Toch best wel warm, hè? 26, bijna 27 graden op veel plaatsen. Toch wel echt wel een graadje warmer dan ik eigenlijk had verwacht. En grote temperatuurverschillen tussen het noorden van het land en het zuiden. De Groningse Noordkust, ja, onder de wolken, 20 graden. En Zeeuws-Vlaanderen kwam zelfs lokaal op 32 graden. Dus de verschillen waren groot. En de wind was ook

0: plaats kan vinden. Komt er ook weer wat nieuwe bewolking vanaf zee onze kant op. Dat zal in de loop van de nacht zijn. Schuiven er ook wat wolkenvelden over. Temperatuur daalt naar een graad of 17. En morgen overdag denk ik dat het weer sterk lijkt op dat van vandaag. Dus ook wel wolkenvelden, maar toch ook al redelijk snel. Ruimte voor zon, stapelwolken, vriendelijke temperaturen. Echt wel zomers met 5, 26 graden. En ook wel weer die opstekende westenwind. Ik heb het idee dat vandaag en morgen een beetje lookalikes zijn van elkaar.
1: Nou, dat is helemaal niet zo gek. Gaan we over een uurtje eens even koekeloeren of ons weer extreme hitte te wachten staat.
0: Tada.
1: Tada. Cliffhanger.
0: Cliffhanger.
1: Tot zometeen.
0: Tot zo.

Charles Aznavour, tot 7 uur Radio M Utrecht. Met straks de Bee Gees, Jan Smit. We krijgen nog wat fijne bespaartips voor water. En praten over een mooie organisatie in Utrecht. Big Friends. En nu

0: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe... en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland... nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen... waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep... dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening... aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedenavond, Radio M Utrecht en de hoofdpunten van het nieuws, die weet Marvin.
9: Goedenavond, Aart. De politie heeft een 49-jarige inwoner van Woudenberg aangehouden voor de brand in het gemeentehuis. Die brand was afgelopen vrijdagavond aan de Parklaan en daardoor liep het dak schade op. De Partij voor de Dieren wil tekst en uitleg van de provincie over het doden van probleemwolf Bram. De wolf werd op 1 december vorig jaar in het donker afgeschoten en in de vergunning stond dat dat niet mocht. En de zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel Nederlanders weer de koffers pakken voor een reis naar de camping, hotel of een verre bestemming. En hoe goed je ook inpakt, mensen vergeten wel eens wat. De ANWB heeft een top 10 lijstje met wat erin staat. En dat hoor je straks van mij.
8: Ik ben heel benieuwd. Zit de oplader erbij voor de telefoon?
9: Ga niks zeggen.
8: 6:30 horen we jou nader. Nu de files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en afrit Everdingen. 20 minuten vertraging. A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en de Meren. 1/2 uur. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes ben je 25 minuten extra kwijt. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Een half uur op onthoud vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen de Bee Gees en Jan Smit.
10: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.

0: De Broertjes Gip. De Bee Gees en de Tragedy.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedenavond en wat gezellig dat je er weer bij bent op deze prachtig mooie dag. Maandag 6 juli 2026. Tot 7 uur ben ik bij je met lekkere muziek. Jan Smit, Cool and the Gang en de Hollies staan voor je klaar. Ik ga praten met een bijzondere organisatie uit Utrecht, Big Friends. Daar zoeken ze vrijwilligers. En dat is prachtig werk. Hoe prachtig? Dat horen we zo meteen. En ja, de bespaartips voor het water stromen binnen. Sjaak die schrijft, hallo Aard. Nou, een waterbesparing is met de douche net als met de auto. Dus eerst de kraan dicht, dan inzepen, daarna afspoelen. En dan de kraan dicht en afdrogen. Ja, waarom ook niet? Ik vind wel, ja, ik ga het tegen mijn dochters zeggen. Ik ga het ook tegen mezelf zeggen. Want ik vind het toch ook altijd wel lekker om een beetje warm water op de rug te houden tijdens het inzepen. Maar Sjaak, ik ga het gewoon proberen. Dankjewel voor de tip. Jij ook een waterbespaartip? Laat van je horen. En doe dat via de RTV Utrecht app. Open die app. Rechtsboven daar zit een knoppie. Contact met de studio. En dan komt je bericht gewoon bij mij binnen. En hier is Jan Smit op je radio.
2: Luister

0: Het is maandag, dan is het altijd vrijwilliger gezocht hier op Radio M Utrecht. Dan gaan we eens kijken of we wat vrijwilligers kunnen vinden voor de mooie clubs en organisaties in onze provincie die daar gebruik van maken. Vandaag blijven we in de stad Utrecht. Gaan we naar Big Friends en Marusha Antonissen, die is daarvan. Marusha, goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, ja, jij bent daar zogenaamde matchcoördinator en tegelijkertijd vrijwilliger. Wil ik zo alles over weten, maar eerst eventjes, wat doet Big Friends?
1: Ja, leuke vraag. Nou, Big Friends is een maatjesprogramma voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud in Utrecht. Kinderen die opgroeien in armoede, dus dat noemen we ook wel minimagezinnen. En die kinderen die koppelen we aan een maatje, een mentor, om zo hun leven te vergroten.
0: Ja, om hoeveel kinderen gaat dat eigenlijk in Utrecht ongeveer?
1: Nou, 3 jaar geleden waren de cijfers dat het er ongeveer 7400 waren of zijn. Dat zijn er nu denk ik zeker wel meer. En daarnaast zijn er, is er ook verborgen armoede. Dus er zijn soms ook armoedecijfers waar we niet altijd van op de hoogte zijn.
0: Ja.
1: Dus best wel veel kinderen. Ja.
0: Zeker. En wat merk je aan kinderen die in armoede opgroeien? Qua emotionele ontwikkeling bijvoorbeeld?
1: Nou, wat we vooral merken is dat het superleuke kinderen zijn, maar dat ze soms net het een hele grote drempel kan zijn om de stad in te gaan. Eigenlijk normale dingen van het leven, wat voor sommige mensen heel normaal is, dat voor die kids niet vanzelfsprekend is. Dus bijvoorbeeld een uitje, zoals naar de bioscoop gaan, naar de bieb, even met de bus. Omdat ouders toch vaak ook wel in stressvolle situaties leven of gewoon niet de middelen ervoor hebben om met de kinderen op pad te gaan.
0: Ja, simpele dingen voor velen als bijvoorbeeld met dit weer even een ijsje halen.
1: Precies, ja. Ja.
0: En wat kan je daar als maatje, als vrijwilliger aan bijdragen bij jullie?
1: Ja, nou, het gaat vooral echt om de 1-op-1 aandacht. Dus wij vragen van een vrijwilliger om wekelijks met een kind af te spreken. Dat doen we voor minimaal een jaar. En met intentie langer. Dus er zijn soms ook matches die langer dan een jaar afspreken. En wat het inhoudt is dat je het kind eigenlijk een uurtje tijd geeft van je dagelijks leven. Dus je neemt het kind lekker mee op pad en gaat samen een leuke tijd beleven. En dat kan voor sommigen even zijn een potje voetballen in het park, een ijsje halen nu met het lekkere weer, naar een museum gaan. Het is maar net aan wat jij leuk vindt als vrijwilliger om te doen en daar het kind eigenlijk meeneemt op sleeptouw.
0: Ja, nou ben jij niet alleen de matchcoördinator, jij doet dit zelf ook. Kan je daar eens wat over vertellen? Wat doe jij met jouw, tussen aanhalingstekens, kind?
1: Ja, ik ben gematcht aan Noralina. Noralina is een meisje van 10 jaar oud. En wij zijn nu alweer 2 jaar maatjes. En we hebben het echt superleuk. En het leuke is, wij doen eigenlijk hele simpele dingen. Ik heb een hond, dus we wandelen best met de hond. Dan gaan we lekker een ijsje halen. Het is vrijdag superlekker weer. Dus ik had even aan moeder net nog gevraagd van, zullen we vrijdag lekker gaan zwemmen ergens? Houdt ook heel erg van zwemmen, net als ik heel erg van zwemmen houd. Maar het mooie is eigenlijk dat als we ergens heen gaan, al is het een dagje de stad in, naar een museum of iets anders leuks, is dat vaak al de mooie gesprekken beginnen in de auto of op de fiets onderweg naar de activiteit.
0: Yeah.
1: Dus het maakt eigenlijk niet heel veel uit wat we doen, want je merkt al dat als ik tijd voor heb, dan hebben we het eigenlijk altijd al heel leuk. Dus daar hebben we niet zoveel voor nodig eigenlijk.
0: Nee, klinkt als als leuk voor kind en vrijwilliger.
1: Zeker, ja.
0: Nou zeiden we aan het begin van het gesprek al, dit gaat om heel veel kinderen in Utrecht. Ja. Hebben jullie daar wel genoeg vrijwilligers voor?
1: Nou, nooit genoeg.
0: Nee.
1: Ik geloof heel erg dat het voor allebei heel erg waardevol is. Dus we zijn zeker op zoek ook naar vrijwilligers die ons daarbij kunnen helpen. Mensen zoals jij en ik die denken van, goh, ik heb wel een uurtje tijd over in de week waarmee ik een kind wat van de wereld zou willen kunnen laten zien.
0: Ja.
1: En die zie ik zeker graag.
0: Ja, nou, uurtje in de week en dan kan je al iets heel moois doen voor een kind en het gezin waar het kind uitkomt. Laten we dat niet vergeten.
1: Ja.
0: Hoe melden wij ons aan, Marusha?
1: Nou, ik zal sowieso even op de website kijken. Dat is www.bigfriends.nl. Daar kan je alle informatie over ons lezen, maar daar kan je ook aanmelden als vrijwilliger. Mocht je nou denken, nou, ik heb echt geen tijd, ik ben super druk, maar ik wil wel een donatie doen, zodat wij dus meer matches in de stad kunnen maken, is dat ook heel erg welkom. Ja, en je kan ook ons altijd even benaderen als je even een kop koffie wil drinken en erover wilt kletsen en meer vragen hebt, dan staan we daar altijd voor open. Ja.
0: Nou, als iedereen zo enthousiast is als jij, dan moet dat helemaal goed komen.
1: Ja, dat is superleuk.
0: Marussia Antonissen van Big Friends Utrecht. Dank je wel. Succes met het goede werk en een hele fijne avond.
1: Ja, dank je wel. Jullie ook bedankt.

0: Beatles. En Mama. Een oproep van waterbedrijf Vitens om zuinig te zijn met water. Zeker met dit warme weer. En dus praten we over bespaartips. Nou, er komt van alles van jullie binnen. Dank daarvoor. Flora Veuger die schrijft... waterbespaartip. De kraan. Niet ver opendraaien. Ja, gewoon een klein straaltje om je handen te wassen. Of groente af te spoelen. Duurt misschien een paar seconden langer. Maar gebruikt veel minder water. Ook douchen onder een kleinere straal. Ik heb een boiler, dat gaat dan makkelijker dan een hoogrendementsketel. En verder afwasmachine afschaffen. Want vaak kunnen die grote pannen en dergelijke er niet bij in. Dat klopt. En die worden dan alsnog onder de stromende kraan afgewassen. Wat dus weer veel meer water gebruikt dan gewoon ouderwets afwassen in een tijltje. Flora, dank je wel. Als je ook tips hebt, laat het maar eventjes horen. En misschien heb je wel zo'n een klok in de douche hangen. Dat je niet langer dan 5 minuten doucht. Of is 5 minuten al te lang? Laat het me even weten via de RTV Utrecht app. Zometeen Marvin met het regionieuws. Gaat over hitte en vakantie.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: 6:30, het nieuws bij jou uit de buurt met Marvin. Goedenavond.
10: Goedenavond.
0: En jij begint bij het gemeentehuis in Woudenberg.
10: Ja, de politie heeft een 49-jarige inwoner van die gemeente aangehouden. Vanwege die brand daar in dat gemeentehuis. Die brand was afgelopen vrijdagavond aan de Parklaan. Daardoor liep het dak schade op. De brand was snel onder controle. Niemand raakte gewond. Het stadhuis was vandaag gewoon weer open. Er is zelfs alweer iemand, of althans een stel, getrouwd daar in het gemeentehuis. Altijd goedkoop op maandagochtend. De man is gisteravond al aangehouden. De politie brengt het nieuws nu pas naar buiten over een eventueel motief. Dus waarom die man dat heeft gedaan is nog niet bekend.
0: Is dat nog steeds gratis, dat trouwen maandagochtend?
10: Volgens mij wel.
0: Wel goedkoop, hè?
10: Ja, ja.
0: Ja, mijn broer deed het ooit. Die trouwde dan 's ochtends om 9:00. Ja. En ik was best man.
10: Ook, dus jij moest daar ook heen?
0: Ja, te laat.
10: Te laat.
0: File.
10: Jammer, jammer. De Partij voor de Dieren wil tekst en uitleg van de provincie over het doden van probleemwolf Bram. De wolf werd op 1 december vorig jaar in het donker afgeschoten, terwijl in de vergunning stond dat dat niet mocht in het donker. De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie die overtreding had moeten bestraffen en wil ook weten waarom de provinciale staten niet zijn ingelicht over die gevoelige kwestie. Volgens de partij is er genoeg steun voor een debat waarin de verantwoordelijk gedeputeerde aan de tand moet worden gevoeld. Actiegroepen dreigen inmiddels met juridische stappen. De tweede hittegolf van de zomer is in aantocht. Vandaag en morgen komt de temperatuur uit op zo'n 25 graden. Maar vanaf woensdag schiet het kwik verder omhoog. Het wordt ook, of het ook weer zo warm wordt als anderhalve week geleden, dat weet weervrouw Grita Spannenburg.
11: Anderhalve week geleden hadden we een hele hoge luchtvochtigheid en die hele hoge temperaturen, ja, dan kun je bijna niks. Maar als de lucht een stuk droger is en je hebt dan 30 graden of 30 tot 32, dan is het alweer heel anders. Dus, en het lijkt die laatste variant te worden.
10: Ja, dus droge lucht krijgen we en daardoor is de hittegolf meer behapbaar. De verwachting is dat die golf donderdag begint en mogelijk tot midden volgende week duurt. En de zomervakantie, die staat voor de deur. En dat betekent dat heel veel mensen uit onze provincie weer de koffers pakken voor een reisje naar de camping, een hotel of een verre bestemming. Hoe goed je ook inpakt, de kans dat je is wat vergeet is heel erg groot. De ANWB heeft een top 10 samengesteld van wat mensen allemaal toch nog vergeten, ondanks de zeer goede voorbereiding. Het gaat dan niet om voor de hand liggende dingen zoals een tandenborstel of slippers. Nee, een aantal onverwachte dingen die regelmatig thuis blijven liggen. Ik noem maar een aantal op. Te bedenken de reisstekker.
0: Oh ja, als ze daar, ja, dat is wel een goeie.
10: De paspoort.
0: Het paspoort.
10: Het paspoort, oordopjes.
0: Voor?
10: Ja, in je oren.
0: Ja, dat snap ik. Maar voor op de
10: muziek
0: camping?
10: Om te luisteren. Ja.
0: Oh, zo. Ja.
10: Het internationaal rijbewijs.
0: Heb ik niet.
10: Heb je niet? Nou, in Europa is dat ook nog niet heel erg nodig. Maar in andere delen van de wereld wel.
0: Oh ja.
10: Veiligheidshesjes. Ja, want die zijn in verschillende Europese landen wel verplicht om te hebben. Op het moment dat je met pech langs de weg staat.
0: Oeh, daar zou ik de auto even op moeten controleren.
10: Doe het even. En een EHBO-setje. Want stel je voor dat je net je teen stoot ergens.
0: Ja.
10: En je toch je pleistertje nodig hebt.
0: Ja.
10: Ja.
0: Heb ik geloof ik wel.
10: Kijk, gelukkig. Ah, ja. Een aantal dingen uit de top 10 dus. Dus mocht je nog op reis gaan, op vakantie, in de eerste plaats heel veel plezier. Check nog even voor de zekerheid of je alles in je auto of in je koffer hebt liggen.
0: Ik denk gewoon dat ik die volledige top 10 voor mij geld.
10: Ja? Nou, geef het niet. Ik confronteer het zo'n bulletin. Ja. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen vergelijkbare dag als vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af met 25 graden. Daarna een hittegolf. Kleine tip nog. Doe nog even zonnebrand kopen.
0: Ja.
10: Ook in die koffer, maar ook gewoon voor nu.
0: Zeer zeker. Dankjewel, Marvin. Ik heb nog één langere file. En die staat op de A27. Utrecht richting Gorkum. Tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Zometeen George Baker en waterbespaartips.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: George Baker Selection en de Paloma Blanca. All-time classic. De lekkerste muziek hoor je hier, hè, op Radio M Utrecht. Ronald van den Burg die stuurt een berichtje via de RTV Utrecht app. Als wij gaan douchen, dan moet de kraan een tijdje doorlopen voordat het warme water komt. Nou, dat koude water vangen wij op in een emmer. En dat water wordt daarna gebruikt om de was mee te doen. Met een slang wordt het water overgeheveld in het zeebakje van de wasmachine. En dan komt het keurig waar het moet zijn. Scheelt toch iedere keer weer een hele emmer water. Zo, ja, dat is een beetje gedoe. Zo klinkt het voor mij althans. Maar ja, het bespaart wel water. Dankjewel, Ronald. Hallo, Gerda.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, ben je ook zo zuinig als Ronald?
1: Iets makkelijker, ja. Eerlijk is eerlijk. Er zijn altijd verbeterpunten bij mij, hoor. Ja.
0: Waar let jij op?
1: Nou, sowieso laat ik kort douchen. Ik heb het een keer opgenomen met zo'n eierwekkertje.
0: Ja.
1: 3 minuten, dat is netjes, toch?
0: En dan ben je volledig...
1: Ja, maar ik ben maar klein, hè. Ik ben maar 1,58.
0: Ja, dus met het inzepen ben je zo klaar, wou je zeggen.
1: Ja, ja, zo is het. En ik laat nooit kranen lopen. Een volle wastrommel, dat scheelt ook weer.
0: Ja.
1: Ik heb buiten een regenton. En als ze bijvoorbeeld slecht weer opgeven, zet ik ook extra emmers water buiten.
0: Voor naast de regenton? Oh nee, ja? Gewoon. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, als, want je hebt, het kan vriezen en het kan dooien hier in Nederland. Dan krijg je weer dat noodweer. Als ze dat opgeven, dan, ik heb een vrij grote tuin.
0: Ja.
1: Dan zet ik een paar extra emmers water neer.
0: Ja.
1: En dan denk ik, nou, dat zet ik dan na afloop wel weer in een hoekje in de tuin. En dan kan ik dat weer voor de volgende keer gebruiken voor de tuin.
0: Oh ja, het is niet dat dan een soort van vrijplaats voor muggen wordt.
1: Nee, dat valt wel mee. Dat kan je ook afdekken, hè, weer.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Alles kan, alles
0: nou,
1: kan.
0: Een vaatwasser, heb je die?
1: Nee.
0: Jeetje.
1: Nee, dus dat scheelt ook weer.
0: Ja.
1: En verder, ik probeer inderdaad wel water op te vangen. Als je bijvoorbeeld, het duurt inderdaad soms even voordat een kraan warm wordt. Ja, dat probeer ik wel allemaal op te vangen. En als je bijvoorbeeld een paar dagen weg geweest bent, ja, dan laat ik de kranen altijd even doorlopen.
0: Ja.
1: Vang ik ook op. Ja, dat was het dan denk ik wel
0: zo'n
1: beetje.
0: Nou, ik vind dat helemaal niet zo gek. Ik neem aan dat je weinig betaalt dan aan het water.
1: Ja, dat valt reuze mee. Ja,
0: dan
1: moet ik de jaaropgave opzoeken. Maar ik zit vrij laag, inderdaad. Ja.
0: Doe je goed. Dank je wel, Gerda.
1: Ja, fijne avond nog.
0: Dag, dag, dag, dag, dag, dag. Hallo, Hanny. Hanny. Hanny heeft opgehangen, dat denk ik. Oké, okay. Nou, ik denk dat we de meeste gouden tips wel gehad hebben. Dank daarvoor en we gaan eens even lekker luisteren naar Alex Warren. Die heeft koortsdromen. Fever Dream op Radio M Utrecht.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la, c'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
2: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
2: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
2: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: Zombies.
1: The time of the season. Nou, the time of the season is zomer en zomers is zo. Het. Lekker, ja. Hè? Vandaag?
2: Ja, vandaag lekker. 26 graden, dik op de meeste plekken. Ja, fraai zomerweer. En die zomer van 2026, ja, die heeft vast nog veel verrassingen voor ons in petto. En die is in ieder geval nog lang niet ten einde.
1: Nee. Nou, morgen niet zo verrassend, want het wordt een beetje een kopie van vandaag.
2: Ja, dus eerst wolkenvelden, ligt nu nog, nou zeg, 200, 300 kilometer boven op de Noordzee. Dus ja, het is door de zoninstraling deels nu helder geworden ook. Dat blijft het de komende uur ook wel. Maar later vannacht, dan komt dat plakkaat aan bewolking. Ja, vooral over de noordelijke helft. Nou, daar horen wij dan een klein beetje nog bij. Dus daar zullen ook morgenochtend wel wolkenvelden overschuiven. Vallen gaten in, stapelwolken, zon, zelfde weer, windje weer opstekend morgen overdag. Dus ja, zullen ook wel weer dezelfde temperatuurverschillen zijn in het land. Van 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
1: Okidoki. Ja, en dan?
2: Ja, ja, er ligt een groot hoge drukgebied klaar. Ook goed te zien op de satellietbeelden. Eigenlijk boven Frankrijk en ten westen van Frankrijk. Er is de zee, ook de Golf van Biscayen, helemaal vrij van wolkenvelden. En dat hoge drukgebied dat schuift langzaam onze kant op. Betekent in ieder geval dat het vanaf woensdag heel rustig weer wordt. Een stukje kalmer weer. Er moeten nog wat Noordzeewolken worden weggeknaagd, denk ik, op de woensdag. Dus er zullen wel wolkenvelden overkomen, maar ja, steeds meer ruimte voor de zon. En vanaf donderdag, als die zon echt steeds blakender tevoorschijn komt, dan kunnen ook die temperaturen langzaam hoger oplopen. Ik heb voor donderdag staan 28 tot 30 graden. En vrijdag en het weekend, ja, ergens middagtemperaturen rond de tropische 30 graden. Waarschijnlijk wat minder heftig hitte als anderhalf week geleden. En ook wat minder klam. Dus de luchtvochtigheid is wat lager. En de nachttemperaturen die kunnen ook, omdat de luchtvochtigheid lager is, wat verder weer zakken. Ah. Dus dat maakt het allemaal, denk ik, iets begaanbaarder. Dat pad van de aankomende hittepiek.
1: Kijk, en vooral dat van die nachten, dat is prettig om te horen.
2: Ja, hè? Ja, ja.
1: Dank!
2: Alsjeblieft.
1: Wanneer spreken we elkaar weer?
2: Morgen.
1: Ik kijk er naar uit.
2: Ik ook.
1: Tot dan.
2: Doei doei.

0: didn't.
1: Shanice, I love your smile. Ik vond het gezellig met je. Spreken we morgen weer af? Lijkt me leuk. En dit zijn de Hollies, Carrie Ann.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
7: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
6: Het beroep dat door de Belgische voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt. Een wandelmaatje. Of tweedehands vinyl van je favoriete artiest. Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
3: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
4: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
3: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

0: Elke avond, 7 dagen per week.
1: De avond van de nostalgie.
0: Bij Radio M Utrecht.
1: Een avond om nooit te vergeten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: Het is even na 10:00. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Nou, mij raak je niet zomaar kwijt hoor. Elke dag te vinden op Radio M Utrecht tussen 10 en 11 uur 's avonds. En het is nu net na 10:00. En je hoorde als eerste liedje Am I Losing You Forever van Mai Tai. Een heerlijke cocktail is dat. Maar ook een fantastisch gezelschap. Bij elkaar gebracht door Fluitsma en Fantijn. En die meiden die kunnen zingen als de beste. En daarom pakte ik ze vanavond mee in de Love Songs. Waar je onder meer Michael Bublé gaat horen. Gary and the Pacemakers. Maaike Auwboter. En Mr. Big, die is er ook bij. Zij komen er nu al aan. Je gaat luisteren naar To Be With You.

Anita Meijer, They Don't Play Our Love Songs Anymore. En als jij zo'n liefdesliedje mist in de Love Songs, mail me dan. lovesongs@rtvutrecht.nl

Over dit liedje kan ik eindeloos kletsen met mensen. Hoe mooi ik het vind. Patti LaBelle en Michael McDonald. On My Own op Radio M Utrecht.

kunnen ons alles fantaseren. Bij de liedjes die we horen op Radio M Utrecht. Ik hoop dat jij je ook even in Frankrijk hebt gewaand. Met een glaasje wijn en een heerlijk vers stokbrood erbij. Misschien niet helemaal de perfecte combinatie. Maar iets met een romantiek, dat komt er toch wel naar boven borrelen, nietwaar? Als je dat hoort, Peter Sarstedt en Where Do You Go To, My Lovely. En het fijne is van vakantie, dat je ook altijd weer thuis komt. De plek waar je je veilig voelt. Dit is Michael Bublé op Radio M Utrecht.

Soms is het het allerfijnst om je verdriet te verwerken in muziek. En dat deed Eric Clapton in Tears in Heaven. En daarmee biedt hij ook nog een helpende hand en een arm om mensen heen die dat nodig hebben. In de Love Songs zometeen Cyndi Lauper met Time After Time. Nu nog Fleetwood Mac en Albatross.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran.

0: maar lieten chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de lening

0: Groningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan rijzen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino